Goeienacht. De maximale WW-duur verkorten van 2 jaar naar 1 tot 1,5 jaar levert maar 8000 extra voltijdsbanen op, heeft het Centraal Planbureau berekend. Die groei is bijna te verwaarlozen. Het kabinet heeft de plannen uitgesteld in de hoop op steun van Pro, maar die partij is boos en wil de plannen helemaal van tafel. Een Republikeinse senator wil dat er een onderzoek komt naar de familie van president Trump. Hij wil weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat er bijvoorbeeld om of Donald Trump Jr. met zijn zaken voordeel heeft van de functie van zijn vader. Of er een onderzoek komt, wordt pas na de tussentijdse verkiezingen besloten. Landen moeten meer doen om de wereld vooruit te helpen, vindt president Macron. We moeten ons allemaal schamen voor de laksheid rond Gaza, zei hij in een toespraak voor de VN. Verder waarschuwde hij voor machtsmisbruik en het recht van de sterkste. Maar ook het klimaat en natuurbescherming moeten aandacht krijgen, vindt Macron. En de moeder van Kanye West heeft een straat naar zich vernoemd gekregen in Chicago. Ze overleed in 2007 toen ze 58 was en was erg belangrijk voor de cultuur en literatuur in de stad. Ze was ook hoogleraar op de Universiteit van Chicago. Kanye was bij de onthulling en ging met het straatnaambord op de foto, maar hij sprak niet met de pers. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: 17.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 3 uur.
3: Goeienacht. Het plan van het kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. De bezuiniging levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. Er zouden maar 8000 extra voltijdsbanen bijkomen, heeft het Centraal Planbureau berekend. Zeker 6 grote ziekenhuizen in Amerika stoppen met gendertransitie bij jongeren. En die stap lijkt definitief, schrijft de New York Times. De ziekenhuizen geven president Trump daarmee zijn zin die van de ingreep af wil. Veel andere ziekenhuizen in Amerika hadden de behandelingen al tijdelijk gestopt onder druk van de regering. Gevangenissen in de Amerikaanse staat Texas moeten uiterlijk over 3 jaar airco hebben, heeft de rechter bepaald. Deze zomer zaten bijna 90.000 gevangenen in de extreme hitte met temperaturen boven de 50 graden. Mensenrechtenorganisaties vinden dat onmenselijk. Volgens de rechter is het zelfs in strijd met de grondwet. En kort voor de verkiezingen neemt een Republikeinse senator afstand van president Trump. Hij wil een onderzoek naar de familie van de president om te weten of hij profiteert van het presidentschap. Het gaat dan om zaken van Trumps oudste zoon, maar ook om betalingen door een Russische oligarch. Een besluit valt pas na de verkiezingen. Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: 17.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 4 uur.
3: Goedemorgen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd geblust met water uit een vervuilde sloot. Omdat het spul nu ook in het riool zit, kan het water niet meer naar de zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgeslagen. De FBI is gehackt door Shiny Hunters, zegt de groep op het dark web. Ze beweren gegevens van alle medewerkers van de FBI te hebben gestolen en ook van mensen die er gesolliciteerd hebben. Hackersgroep Shiny Hunters werd in ons land bekend door de hack bij Odido, waarbij de gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Havens en scholen aan de westkust van Mexico zijn uit voorzorg gesloten om orkaan Polo. Die is in korte tijd uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. Mexico krijgt niet de volle laag, maar er worden wel zware regenbuien verwacht. De storm trekt op zo'n 200 kilometer afstand langs Mexico en blijft op open zee. En een vliegreis van Sydney naar New York duurt vanaf 2028 3 uur korter dan nu. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas komt met een directe vlucht van 18 uur. Daar worden nieuwe vliegtuigen met een extra brandstoftank voor gebruikt. Nu kan die reis alleen met een tankstop in Nieuw-Zeeland. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: 17.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
1: Q. Het Q-Music nieuws. 5 uur.
3: Goedemorgen. Premier Jetten heeft aan president Trump uitgelegd hoe belangrijk LHBTI-emancipatie is. Ook in Nederland wordt dat steeds minder geaccepteerd. En volgens Jetten zie je in veel landen dat als die rechten worden aangevallen, daarna die van andere minderheden volgen. Jetten is in New York voor de VN-top. Martina Koeman wordt morgen bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland herdacht met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Gevangenen in Texas worden behandeld op een manier die in strijd is met de Amerikaanse grondwet, zegt de rechter. Er is geen airco, terwijl de temperatuur in Texas deze zomer makkelijk de 50 graden voorbij ging. Dat is onmenselijk en daarom moeten er van de rechter binnen 3 jaar airco's komen. En de kersthit All I Want for Christmas van Mariah Carey is niet meer de langst genoteerde nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Ze is ingehaald door Ella Langley met haar hit Choose in Texas, die nu 23 weken op nummer 1 staat. Langley zei het succes te willen vieren, omdat het leven van haar familie daardoor is veranderd. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Appelukie, zijn we weer. Oude panty dippen. Voor de laatste woensdag deze week. Weer lekker aan het werk.
1: Nou, dankjewel Arnold. Goed dat je erbij bent. Hey, goedemorgen. Ik ben er al. Ik ga nog even koffie zetten. Ik spreek je zo.

0: Lucas en Steve op Q Music, All I Know. Goedemorgen, Michel.
1: Hey, Lucky. Goedemorgen. Pew.
0: Pew.
1: Hey, even een vraagje, hè. Wat vind jij nou zo mooi aan die ochtendshow? Je moet alle zooi voor iedereen opknappen voor de tijd.

en die dag te beginnen. Het is ook heel lekker, dat vind ik ook even nog een tweede puntje, dat ik niet, ik word wakker en ik rijd naar werk en ik weet gewoon, ik mag meteen met het leukste van de dag beginnen. Ik ga niet hele saaie meetings in, ik heb geen moeilijke telefoongesprekken, ik heb geen lange brainstorms. Nee, ik ga meteen gewoon die studio in om de leukste muziek te draaien en een beetje met jou te ouwe hoeren. Ik zou zeggen, kom eens langs, probeer het eens, het is verslavend. Zonder twijfel, no doubt, it's my life, Q Music.

0: Morgen, Luc. Aad hier uit Berg op Zoom.
1: Hey.
0: Het is weer woensdag.
1: Ja.
0: Weekje gaat weer door midden. Fijne dag.
1: Dankjewel, Aad. Dag, jij ook, Aad. Jij ook. Fijne dag.
0: Hey, Luc, ouwe patatbakken van me.
1: Hey, Werner.
0: Hoe is hij daar?
1: Ja, goed.
0: Alweer bijna weekend, jongen.
1: Ja.
0: Waarom je eerste goal te maken dit keer dan? Nu dan toch? Nog steeds een kopballetje. Bam! In de kruising. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Oh, Werner, dat zou toch zo mooi zijn. Mijn allereerste doelpunt voor mijn clubpie, mijn voetbalclubpie. VV Voorwaarts, zondag 3.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Het is precies 5:30. Welkom bij Q Music. De ochtend is begonnen. Ja, Werner, de aanstaande zondag speel ik inderdaad de allereerste wedstrijd. De allereerste voetbalwedstrijd met mijn eigen voetbalclubje van dit seizoen. Afgelopen zondag stond die wedstrijd eigenlijk op de planning. Maar omdat zowel wij als de tegenstander niet genoeg spelers hadden, ging dat niet door. Ja, dus dat is ook alweer een beetje de kelderklasse. Het kan zomaar zijn dat je wedstrijd niet doorgaat, omdat er gewoon net even iets te weinig motivatie is of genoeg andere afleiding in het leven wat af en toe voorkeur krijgt, voorrang krijgt. Zo is het maar net. Dat neemt niet weg dat ik wel gewoon lekker bezig ben met sporten. Hardlopen, gisteren nog gedaan, maar ook af en toe een rondje op de racefiets. Er komen ook veel vragen in de app binnen van Q-Music of mijn racefiets nog aan de muur hangt. Ik heb hem namelijk afgelopen maandagmiddag mijn racefiets aan de muur gehangen. Ja, hij hangt nog. Ik ben er zelf erg blij mee. Pluggen, schroeven, boren. Hij hangt nog steeds in de gang. De wand is nog steeds niet naar beneden gestort en de fiets is nog heel. Dus dat is wel goed. Dan nog even over die fiets. Gisterochtend, tot een uurtje of 6:15. Toen zei Kiki het volgende over het feit dat ik een fiets aan de muur hangen.
3: Dan haal je me er vanaf op het moment dat je gaat fietsen. Of is het een museumstuk? Zo
1: nee,
3: van, kijk eens, hier heb ik 200 kilometer op gefietst.
4: Ja. Echt zo'n man die alleen woont, hè? Fietsen aan de muur.
1: Jongens. Nee, ik haal hem van de muur af als ik ga fietsen. Dat is wel het idee, ja. Zeker. Is dat een single man ding?
4: Ja, ik denk als ik. Nou, ik vind het nog op zich wel oké. Maar wij hebben ook een fiets in de keuken staan. En mijn vriendinnen zeggen ook altijd: wat moet dat hier?
1: Ja. Ik ben toch een beetje onzeker geworden de hele dag door. Ook omdat ik daarna nog een appje kreeg van een goede vriendin van mij. Die zei ook van: oh, hangt je fiets al? Nou, dat is echt wel van typisch mannenhuis. Ik heb nu een fiets in mijn huis hangen. Een hele mooie racefiets. Een Bianchi. Dat is Italiaans merk. Nou ja, alles wat de Italianen maken is bij uitstek al mooi. Heb je ooit een Italiaans product gezien wat er niet mooi en gelikt uitzag? Maar heb ik nu, is dat nu een signaal? Geef ik nu een enorm signaal af van: kijk, mij is single man huis, don't enter, single man room, man only. Weet je wel? Of is het wel. Ik weet niet. Ik ben ineens een beetje in de twijfel beland of het toch wel aantrekkelijk is. Of dat als ik zo meteen, stel je voor, er komt iemand bij mij binnen. Een vrouw, daar hebben we het dan even over. En die ziet eigenlijk meteen die fiets hangen, dat ze dan rechtsomkeer maakt, weet je wel. Ik ben daar nu wel een heel klein beetje bang voor. Laat je mij even horen in de app van Q. Als jij een fiets bij iemand aan de muur ziet hangen, welke gedachten, welke gevoelens komen er dan bij jou los? Zometeen de bouw staat Magnetic op Q Music na deze knaller. Wat een heerlijke track. De Opposites, Slapeloze Nachten.

0: De Bauta en Magnetic op Q-Music. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Er komen veel appjes binnen over wat ik net gezegd heb. Ik vroeg je, is het nou een goed of slecht teken? Of is het een mooi teken? Als je nou een racefiets aan de muur hangen als man zijn. Een single man woont alleen in een appartementje in Utrecht. En die heeft een racefiets aan zijn muur hangen. Hallo, dat ben ik. Ik heb deze week mijn racefiets opgehangen. Ik kreeg gisteren namelijk van meerdere kanten de opmerking. Oh, dat is wel echt een single mannenhuis dan. Nou, dat heb ik net gezegd. Het is een Italiaanse fiets, een Bianchi. En ken jij iets wat Italiaans is en wat niet mooi is, wat niet goed gelukt is? Nou, eigenlijk komen daar de meeste appjes over binnen. Eens even kijken. Alexander die stuurt of ik ooit eens iets gezien heb wat Italiaans is en er niet uitziet. Jawel, de Fiat Multipla. Heino van Zoeren. Nou Luc, ik vind de Fiat Multipla nou niet echt een mooie Italiaanse creatie. Ruud Broekhuizen. Of ik ooit al Italiaans design heb gezien wat niet mooi is? Ja, de Fiat Multipla. Een van de allerlelijkste auto's ever. Ja. Oké, jongens, ik snap het. Oké. Maar ik heb geen Fiat Multipla aan mijn muur hangen. Gelukkig is daar ook Sterren. Sterren, goedemorgen.
1: Hi, Luc. Nou, ik vind ook wel wat hebben, hoor. Of je nou een lelijk schilderij aan de muur had of een mooie fiets. Zou ik eerder voor die mooie fiets gaan. Het heeft wel want. Ik zou het zo houden.
0: Oké, gelukkig. Dankjewel. Kijk, dat is fijn om te horen. Dankjewel, Sterren. Dan laat ik de fiets gewoon aan de muur. Hele goedemorgen, Q-Music, waar je naar luistert. Om 8:30 later deze ochtend spelen wij weer 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. Mocht je dat spel niet kennen, blijf luisteren. Zometeen hoor je precies hoe dat zit na Toto, Pamela en Miley onderweg met End of the World op Q-Music.

0: Goedemorgen, je luistert naar Q-Music. Dit was Miley Cyrus, End of the World. Zeg, wil jij 2.500 euro winnen? 4 op 1, 4 op een rij. Het is heel simpel, je krijgt van ons 4 woorden. En we willen graag jouw eerste associatie bij ieder woord. 4 op een rij spelen we elke ochtend om 8:30. Heb je nou 4 dezelfde associaties als bijvoorbeeld Mattie, als Annemarie of als Luc van de redactie? Goedemorgen. Dan win je 2.500 euro. Zo simpel is het. Even een klein voorbeeldje geven. Gisteren speelden we met Allard. Hij vertelde eerlijk over de verslaving die hij overwonnen had in een eerder gesprek met Mattie. En daarna ging hij 4 op een rij spelen met Mattie. En dat werd een hele spannende editie, kan ik je vertellen. Dit waren de woorden die zij voor hun kiezen kregen. Eens kijken wat jouw eerste associaties zijn. Beneden. Zaklamp. Piloot. En schutting. Zou jij 4 op een rij hebben gehad met Mattie? Hey, Mattie. Mattie, het eerste woord is beneden.
1: Boven.
0: Zaklamp.
1: Licht.
0: Piloot.
1: Vliegtuig.
0: Ja, dat is goed, dat is goed, dat is goed.
1: Ik wilde nog vliegen zeggen.
0: Oh, nog één woord. Eén woord verwijderd van 2.500 euro.
1: Allard.
2: Yes.
1: Wat zou je doen met 2.500 euro?
2: Schulden afbetalen.
1: Ach. Oh, jongen, ja. Ach, ja. Je vertelde net dat je herstellende bent van een drugsverslaving. Ik ga zo ongelooflijk mijn best doen, maar ja.
2: Ja, ik hoop het.
1: Ik ga gewoon mijn eerste associatie geven.
2: Lijkt me een goed plan.
0: Wat is jouw eerste associatie bij het woord schutting?
1: Tuin.
0: Oh,
1: ah, jongen.
0: Ja, die waren we eigenlijk al bang voor.
1: Ah,
2: ja,
1: jongen.
2: Jammer, man.
1: Wat heb je gezegd, Allard?
2: Buren.
1: Ja, dat is, ja, er is geen fout antwoord. Ik dacht echt dat we hem hadden. Hey,
0: Mattie. Deze ochtend om 8:30 een nieuwe ronde van 4 op een rij. Een nieuwe kans op 2.500 euro. En dit is Lost Frequencies. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

Alex Warren en Emerald Eyes op Q Music. Een hele goede morgen. Luc van de redactie hier. Eerder deze week vertelde ik over een date op een hele bijzondere plek. Namelijk in bad. Een allereerste date was dat. In bad, ja, echt waar. Anouk, die heeft een verhaal wat ook erg opmerkelijk is. Ze had namelijk een eerste date waarin hij naakt was en zij niet. Dat verhaal, dat hoor je binnen nu in 10 minuten. En dit is Kings of Leon, You Somebody.

0: is nu waard 17.000 euro. Weet jij al wat het is?
1: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
0: Goedemorgen, 1 over 6, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
2: Goedemorgen. Steeds vaker stranden vrachtwagens voor te lage tunnels. Door allerlei werkzaamheden nu aan wegen of afgesloten bruggen moeten vrachtwagens vaker omrijden en komen ze dus ook op andere routes en bij andere tunnels terecht waar ze niet doorpassen. Dat zegt Rijkswaterstaat tegen de Telegraaf. Betekent dat slagbomen bij tunnels vaker dichtgaan, met als gevolg dat ander verkeer op de toch al drukkere omleidingsroutes nog vaker in de file komt. Het plan van het kabinet om mensen die hun baan verliezen... korter een BW-uitkering te geven, helpt maar een beetje. Dat heeft het Centraal Planbureau uitgezocht, een belangrijke adviseur van de regering. De WW is de uitkering die je krijgt als je je baan kwijtraakt, zodat je niet meer meteen zonder inkomen zit. Het kabinet hoopt met het verkorten van de WW mensen sneller aan het werk te krijgen, maar met het plan komen er zo 8000 voltijdbanen bij, terwijl er honderdduizenden werklozen zijn. Het plan staat inmiddels ook al in de ijskast, ook na flinke kritiek van de vakbonden. En president Trump zegt dat de Russische president Poetin weer wil praten over vrede om de oorlog in Oekraïne te stoppen, zei Trump na een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky bij een VN-vergadering in New York.
3: I think they're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with president Putin, and I think something's going to happen.
2: Trump en Zelensky werken samen aan een vredesplan, maar een echte doorbraak is er nog niet. En Stichting Wakker Dier is naar de rechter gestapt omdat de NS een reclamecampagne van Wakker Dier heeft geweigerd. Op stations moesten posters komen met daarop dieren en een oproep om minder vlees te eten. Het kort geding is vandaag en de NS wil nu alleen zeggen dat zorgvuldig wordt bekeken of iedereen zich wel welkom en prettig voelt op een station. Het weer dan van Buienradar. In het noorden van het land is het vooral bewolkt. Daar ook kans op een buitje. Op andere plekken ook kans op zon. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Hele goedemorgen. Het Q-music verkeer met 1 file van 10 minuten. Op de A15 Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen de havens 5500, 5700 en de havens 6200, 7000. Daar is de oprit afgesloten. 3 kilometer file en je vertraging is dus 10 minuten.
1: Luc van de redactie.
0: En ik maar denken dat ik opvallende dates had. Nou, dan heb je het verhaal van Anouk nog niet gehoord. Je hoort haar na Calvin Harris.

0: Calvin Harris en Blessings op Q-Music. Hele goedemorgen, Luc van de redactie hier. Het is leuk om te zien dat het in de app van Q-Music al gezellig is. Raoul die is erbij, zegt bam bam, speakers op 100, lekker wakker worden. Mandy die stuurt een foto van haar blikje energy drink met kickstart van de dag. En we moeten nog even Jordi feliciteren. Jordi, goedemorgen.
1: Lekker nummertje om je verjaardag mee te starten, Lucie. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, maak er een hele mooie dag van, Jordi. En welkom, Q-Music, waar je naar luistert. De ochtend die is echt al begonnen hier op Q-Music. De plek waar we elkaar ook echt wel alles kunnen vertellen, toch? Zeker wel. Safe space, safe space. Je kan hier alles vertellen. Wat heb je op je hart? Deel het vooral. Zo vertel ik af en toe wel eens iets over mijn dateleven. Ik vertelde je deze week dat ik een hele leuke eerste date had gehad. In bad. Ja, dat was een hele opmerkelijke plek. Ik was in bad geweest met mijn eerste date. Ja, maar als je denkt dat dat een beetje een merkwaardige plek is voor een eerste date. Nou, luister dan even naar het verhaal van Anouk. Anouk die stuurt op mijn verhaal het bericht dat zij ooit ook een date heeft gehad. Waarbij de man, naakt in haar keuken stond. Dat is het verhaal van Anouk. En dat verhaal dat begint bij een ontmoeting op Tinder.
2: Toen zouden we gaan afspreken, maar hij vertelde dus dat hij nudist is. Thuis ja. Loopt hij altijd naakt rond. En hij vroeg of ik het goed zou vinden, want we zouden bij mij thuis afspreken. Ja. Hij vroeg of ik het goed vond als hij bij mij ook zijn kleding zou uittrekken.
3: Oké, tijdens jullie eerste date?
2: Tijdens onze eerste date inderdaad. Okay. En hij zou voor mij gaan koken.
3: Ja, ja.
2: Dus, naakt. Naakt inderdaad. Met alleen een schortje om.
3: Ja.
2: Die later ook nog afging.
3: Oké, maar heel even, voordat we zeg maar naar Freek staan die naakt zat te koken.
2: Ja.
3: Hoe goed kende jij hem al toen jij zei, ja dat is goed Freek, kom jij maar naakt bij mij koken. Want een man die zich aanbiedt om naakt te komen koken.
2: Dat klinkt wel heel fout op die manier. Hè? Nee, we hebben best wel lang via het in de goal geklet, via WhatsApp. We hebben ook een paar keer telefonisch gebeld.
3: Ja.
2: Ik ben wat dat betreft gewoon wel open-minded. En toen kwam hij bij mij thuis en eerst gewoon met kleding.
3: Ja.
2: Dat dan weer wel. En toen zou hij dus toen ging koken en toen ging de kleding langzaam uit. Maar ik heb mijn kleding toch netjes aangelaten. Want het voelde voor mij niet helemaal. Ik ben geen nudist.
3: Ja, wat heb je nog even getwijfeld? Dat je dacht van hij gaat zo meteen naakt gaan koken en ik zit hier aangekleed.
2: Nee, hij zei daarin wel echt van dat hij dat helemaal niet de intentie was dat ik dat ook zou doen en zo. Dus dat ik daar geen druk bij hoefde te voelen.
3: En werd je er ongemakkelijk van? Dat hij zich uitkleedde en jij niet?
2: Ja. Nou ja, wel een beetje, ja. Ja, toch wel. En ook dat hij dan met zo'n schortje staat en staat te koken. En, het was wel een beetje, maar het was wel ervaren nu dus. Want als hij dan even ging zitten of zo op de bank of op de stoel, netjes een handdoekje eronder, dat
3: Oh, het was echt een pro.
4: Maar ik vraag me dan toch af, waarom wil hij dan toch per se al op die eerste date naakt zijn? Had hij daar een verklaring voor? Waarom kan het niet op een tweede date of iets later?
2: Ik weet het eigenlijk niet. Nee, daarna hebben we nog wel, want toen kwam corona, toen hebben we meerdere keren gevideobeld. En dan zat hij dus ook gewoon naakt achter zijn computer. En dan wat drinken ging pakken, dan stond Willy vol in beeld.
3: Nah.
2: Maar ja, het was echt zijn levensstijl.
3: Ik zou dit echt nooit doen.
0: Ja, was ik benieuwd. Daar ben je een beetje om nu.
3: Nee, ik ben zo ongemakkelijk. Ik vind zeg maar volledig naakt zijn en door huis lopen vind ik al ongemakkelijk. Laat staan tijdens een eerste date. Ik ben mezelf te bewust. Op het moment dat ik naakt door huis loop, weet je wel. Ik voel me daar gewoon niet prettig bij.
4: En zeker ook in andermans huis. Ik bedoel, prima dat je dan een nudist bent, maar je kunt het wel erg ver doortrekken.
3: Ja.
4: Ook al een beetje een wappie, als ik heel eerlijk ben.
3: Ja?
4: Ja, ik vind het wel een beetje vreemd met je per se dan op zo'n eerste date naakt moet zijn. En denk ik, wat heb je eraan? Ik vind dat een erg rode vlag.
3: Ja, ik sta daar wel een beetje hetzelfde in hoor, Anouk. Ik vind vooral dapper dat je hebt gezegd,
4: ja, is goed,
3: kom maar naakt koken.
4: Ja,
3: tijdens de eerste date.
0: Q-Music, 's ochtends vroeg, de plek voor de beste verhalen. Zometeen eens even checken waar we het vandaag over gaan hebben.

0: TLC op Q Music, No Scrubs. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Op de redactie wordt druk vergaderd en gekletst. Even kijken hoor. Kiki, goedemorgen.
1: Ja, hallo.
0: Hoi, hallo. Waar hebben we het allemaal over deze ochtend? Ik zie Mattie heel moeilijk kijken onder andere. Waar gaat het over?
1: Ja, wij hebben... Nou ja, ik heb gisteren tot laat nog allemaal dingen in mijn telefoon getypt. Outfits. We hebben zaterdag, het zal vast wel zaterdag, een ethisch party. Maar wat doe je aan na een ethisch party?
2: Ja. Dus ik hou niet zo van verkleedfeesten.
0: Oké, hi Mattie, goedemorgen. Leuk dat je er bent.
2: Nee, het is leuk, het is leuk. Goede vriend van mij, Sander Lantinga, van het duo Koen en Sander.
0: Ja.
2: Die viert zaterdag zijn 50ste verjaardag.
0: Zo.
2: Ja, het is echt, het wordt een fantastische dag. Het wordt ook echt een lange dag. Wij zijn om 4 uur uitgenodigd in een kroegje in Amsterdam. Dus al in ethisch outfit.
0: Ja.
2: Dan gaan wij door naar een restaurant. Dan gaan wij daar eten. Om vervolgens weer naar een andere locatie te verplaatsen. Dus mind you, dan zijn we er al vanaf 4 uur 's middags.
0: Ja.
2: En dan om 12 uur 's avonds is hij jarig. Dus met een werkdag, zeg maar van 4 tot 12. Maar kijk, het is echt een goede vriend van me. Dus ik ben er natuurlijk echt. Ik vind het vooral leuk dat ik ben uitgenodigd.
0: Ja.
2: Maar goed, kijk, ik moet om 4 uur in Amsterdam. Dan moet ik natuurlijk om 2 uur weg. Uit Rotterdam.
0: In je outfit.
2: Dus dan moet ik om 1 uur gaan aankleden. Ja. En dan ben ik 's nachts om 1 uur waarschijnlijk. Als ik om 12 uur weg ga, ben ik weer thuis.
0: Ja, maar
2: dus
0: je
2: dan
0: kan
2: heb
0: niet...
2: ik een verjaardag van 13 uur.
0: Maar je kan niet om 12 uur weg. Je kan niet zeggen gefeliciteerd en dan de deur uitlopen. Je
1: dan begint het pas.
0: Ja, je moet nog even proosten. En een shotje hier. En nog een snackie daar. Ja. En om 1 uur ben je pas een keer weg.
2: Precies. Dus ik ga op tijd naar bed de rest van de week. Want een verjaardag van 13 naar 14 uur, dat is wel echt lang natuurlijk.
1: Maar is er een idee wat er aangaat? Hij als Elton John met zo'n grote bril, of weet ik het?
2: Ik dacht vooral veel spijkerstof kwamen we tegen ook. In ieder geval bij mannen. En trainingspakken.
1: Ja.
2: Toch?
1: Ja, ik vind het echt heel moeilijk. Ik heb maar wat felle kleuren nu in gedachten. En...
2: Maar ik heb het idee dat als er een stijl makkelijk is, dan zijn het toch de ethisch, toch?
1: Ja, je moet even door ChatGPT gooien. Dat was toch de trend afgelopen week? Hoe zie je eruit in de ethisch?
3: Ja, maar dat vind ik
1: haar doen. Ja, jongens, ik was nog niet eens geboren in de ethisch. Ik heb de 90's niet eens bewust meegemaakt. Ja, ik vind alsnog, als je hem door chat gooit, dan een heel spijkerpak. Maar ja, ga je dan een heel spijkerpak kopen?
0: Je moet ook wat hebben wat lekker zit. Want als ik dit verhoor, als je nou echt 15 uur in zo'n pak moet staan, ja, het moet niet na een half uur al gaan knellen of heel benauwd zijn.
2: Nee, ik doe denk ik gewoon iets van een trainingspak. Als jij je haar toupeert, of hoe noem je dat?
1: Er zit weinig effort in.
2: Nee,
1: je kunt ook als punker, hè, of als kraker. Ook heel ethisch.
2: Dat kraken. Is leuk, als van, kraken.
1: Van die spikes. Ja, ik wilde heel graag als duo.
0: Als duo?
1: Maar een ethisch duo, weet je wel, dat je echt zo binnenkomt. Maar ik ken dus niet echt een ethisch duo.
2: Grease, toch? Of is dat jaren 70?
1: Dat is volgens mij 70's, toch?
0: Grease.
2: Ja, Olivia Newton-John en John Travolta.
0: Grease.
2: Ik denk dat Grease net randje 70's is nog.
0: 78.
2: Ah, zie je? Ja.
0: 78. Jammer, jongens.
2: Nou, we denken er nog even over na. Oh, dacht je eruit een liedje uit de ethisch nu, maar
0: Ga lekker zelf naar je ethisch party. Je kan zitten in Jonas Blue op Q.

0: Jonas Blue op Q-Music, Edge of Desire. Goedemorgen, je luistert naar Hey Matty. Dat is natuurlijk een naam die is verzonnen, dat is bedacht. Die is als uitnodiging bedoeld jouw kant op. Want achter Hey Matty past eigenlijk van alles. Je kan een vraag stellen of een opmerking plaatsen. Vandaag zou ik graag Matty willen vragen. Hey Matty.
1: Hi.
0: Heb je nog een podcasttip?
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
5: Kippie!
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft.

0: Bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: Zandvoort 24.
1: Download de app en start met
2: 20. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
4: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Moelenmilk, the moo you can't resist.
6: Jij verdubbelt jouw salaris!
7: Wat gebeurde 1 minuut hiervoor?
6: Ben je er klaar voor?
8: Ik denk het.
6: Ja, lekker! Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
9: Q sounds better with you.
10: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
14: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.900.

Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met twee files van 20 minuten of langer. Te beginnen op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Prins Alexander en Moordrecht staat een defect voertuig. 4 kilometer file, je vertraging daar 20 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen de Baarsbrug over het Wilhelminakanaal. Door een ongeval 8 kilometer file en een half uur vertraging.

0: 40 graden, jongens. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld.
1: Als hoe oud ben je opgestaan vanochtend?
0: Nou, het was een goede nacht. 25, lief.
2: Hey! Wat zijn aura-punten?
3: Stel, je doet iets heel goed, dan zegt iemand van je krijgt aura-punten. En dat is eigenlijk een compliment.
2: Hoeveel aura-punten krijg ik dan van jou?
3: 1000 aura-punten.
2: Wow!
4: Channing fucking Tatum.
2: Oh,
4: is mijn vrouw gaan volgen.
2: Saskia, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Jij hebt letterlijk 8 Bram. Zolang het Channing Tatum niet is, is er niks aan de hand, toch? Woensdag de 23e van september. Goedemorgen, Luc.
6: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Annemarie.
7: Goedemorgen.
2: Goedemorgen op de redactie.
8: Goedemorgen.
2: Nee, Luc, ik heb niet per se een podcast-tip.
6: Oh.
2: Maar ik wil het wel even graag hebben over één bepaalde podcast. En ja, het is voor de Formule 1-liefhebber een hele leuke podcast. Dat is de Telegraaf-podcast over de Formule 1. Volgens mij heet die F1 Telegraaf. Wordt in ieder geval gepresenteerd door Erik van Haren. Hij is een hoog aangeschreven Formule 1-journalist. Stukje context. Hij heeft het balletje aan het rollen gebracht, waardoor Christian Horner uiteindelijk bij Red Bull is ontslagen. Dus echt een zwaar gewicht op journalistiek gebied.
6: Okay.
2: En Christian Albers. En Christian Albers is een oud Formule 1-coureur. Die woont tegenwoordig in Monaco. En die gasten nemen na ieder weekend de race door. En dat doen ze op een kundige en ook grappige manier. Je moet een beetje van hun stijl houden. Maar ik zat een tijdje naar die podcast te luisteren. En ze hadden het steeds over het volgende. Luister mee, want het werd mij pas na een paar keer duidelijk waar ze het over hebben.
9: Mijn hoofdkwartier zit beneden, dus ik kan hier even rustig zitten. Ik ben net terug uit Italië, dus.
10: Die zijn bankzaken aan het doen. Huh? Die is bankzaken
9: aan het bankzaak doen.
2: Het hoofdkwartier zit beneden.
7: Ja.
2: Ja. Ja, jij weet het wel.
7: Dat zal de vrouw wel
2: ja,
7: zijn.
2: Ja, dat zal de vrouw inderdaad zijn. Ja, ja, de vrouw het hoofdkwartier noemen. Ja. Ja, ik... Het vrouwtje thuis, het hoofdkwartier...
6: De minister.
2: De minister.
7: De minister. Ik weet dat een vriend van Laura... Nou, laat ik het even vriend noemen, want dan kun je dat ook wel... Nou goed, luistert ook wel eens. Het is gewoon de manager van Laura. Die noemt volgens mij thuis zijn vrouw de vestigingsmanager.
2: Oh, de vestigingsmanager, ja.
7: God. Echt benaming.
2: Doe, die... Dat mannen is nog toen, joh.
7: Ik denk dat alleen... Zou het andersom ook zo werken? Ik denk dat mannen... een bijnaam hebben voor hun vrouw. Als ze met hun vrienden praten. Hè. Thuis is het schatje, maar als ze met hun vrienden praten... is het, wat zei je, het hoofdkwartier.
2: Ja, ik heb dus geen bijnaam. Ik zeg niet onder mijn vrienden... de vestigingsmanager zit thuis. Heel even kijken naar de enige andere man hier met een relatie, dat is Roel.
11: Ja, ik doe dit wel. Ik zeg altijd de commissie. dus de commissie Heuvelmans in dit geval. Moet je even met de commissie Heuvelmans overleggen. Dat is dan de achternaam van mijn vriendin.
7: Maar dan ga je er naartoe omdat zij dan een beslissing moet maken.
11: Ja,
7: of zo.
11: Zoiets. Weet je, dingen die ik niet kan bepalen, zeg tegen mijn vrienden. Moet ik even met de commissie Heuvelmans overleggen.
2: Hier een berichtje van Michael. Een vriend van me noemt haar de boswachter.
6: Huh?
2: Oh, dat refereert dan denk ik naar andere zaken. De boswachter? Dat is heel wat anders dan het hoofdkwartier en de vestigingsmanager.
6: Ja, misschien vanwege enorm bos hout voor de deur.
2: Ja, dat zou nog... Oh jongens, iedereen doet het nog.
7: Ik denk dat het alleen maar mannen zijn die dit doen.
2: Nou, laten we even checken of dit alleen maar mannen zijn. Pure

0: DJ Sammy and Doe, Back Music Heaven.
1: Ja, ik liet net een stukje van een podcast horen. De Formule 1-podcast van De Telegraaf. En daarin wordt een referentie gemaakt naar een van de vrouwen van de presentatoren.
2: Mijn hoofdkwartier zit beneden, dus ik kan hier even rustig zitten. Ik ben net terug uit Italië, dus...
3: Die zijn bankzaken aan het doen. Huh?
2: Die is bankzaken aan het doen.
1: Ja, het hoofdkwartier is bankzaken aan het doen. Annemarie, jij zei... Ja, er zijn eigenlijk alleen maar mannen die hun vrouw zo noemen... of in ieder geval zo'n nickname hebben voor hun vrouw.
4: Ja, bij hun vrienden dan, hè? Ja.
1: Maar nooit andersom.
4: Nee.
1: Laten we even kijken of er ook vrouwen hangen. Hallo, goedemorgen, met wie?
5: Ja, met Justin, geen vrouw.
1: Nou, kom maar Justin, hoe noem je je vrouw?
5: Planning, budget houden, bewindvoerder, noem maar op.
1: Wij vrienden allemaal.
5: Aan het onderwerp.
1: Het ligt aan het onderwerp, maar je hebt voor alles een passende naam.
5: Ja, ik schud meestal wel wat uit mijn mouw, ja.
1: Ja. Weet zij dat allemaal?
5: Zeker niet.
1: Nee, precies.
4: En wat is dan
5: de functie? Thuis is het gewoon schatje.
1: Ja, thuis is gewoon schatje. Oh. Thuis is gewoon schatje.
4: En wat is dan de functie van al die bijnamen? Omdat ze alles bepaalt, de financiën bijhoudt, de agenda beheert.
5: Daar moet het dan op duiden. Maar ja, in het echt valt het eigenlijk wel mee, hoor.
1: Oh, oké. Okay.
5: Het is vooral een beetje grootspraak bij je vrienden, denk ik.
1: Zo, maar dat is even eerlijk gezegd, Justin.
5: Ja, maar ja, het is wel grappig.
1: Ja.
5: Daarvoor heb je vriendengroep toch?
1: Ja, dat is ook echt zo. Ja. Hey, dankjewel, jongen. Fijne dag. Goed, hoi. Hij zegt het wel eerlijk, inderdaad. Ja, het is natuurlijk ook een beetje grootspraak.
6: Ik moet wel zeggen, in de app zijn er twee verschillende soorten mannen wel. Er zijn mannen die plaatsen hun vrouw op een voetstuk. Jeffrey, die zegt Hare Majesteit. Of de vriend van Amy, de baas. Of Ruud zegt het orakel. Er zijn ook mensen die zijn wat denigrerend in de bijnamen. Zo is daar Tim, die zegt de wandelende agenda. Sander, persoonlijke secretaresse. En Yannick, ik zal je naam niet noemen, die zegt Gaddafi.
1: Nou, jongens, het gaat al wel een beetje ver allemaal. Hey, deze ochtend om 7:05 ga ik je vertellen waarom ik al een paar dagen kriebels in mijn buik heb. Dat gaat over iets dat wij gaan weggeven. Ja, ik wil zeggen, ik win liever dit dan dat ik het geluid raad.
6: Oh.
1: Maar nee, ja, oh. Mooi theater. Je weet precies wat ik bedoel. Ben je het mee eens of niet?
6: Ja, 100%. Ja, toch? Je wist even niet wat je ervan verwacht.
1: Nee, maar, je weet toch wat we gaan weggeven.
6: Ja. Ja, 100%.
1: Win jij ook liever dit dan dat je het geluid hebt?
6: 100 keer. Ja.
1: Ja, toch?
6: Ja, echt. Ja, dit is ongelooflijk vet.
1: Ja, ja, denk ik ook. Straks om 7:05 gaan we een tipje van de sluier oplichten. En later deze ochtend gaan we het hebben over de vraag... door werkelijke spullen van je kinderen ben je ooit gewond geraakt? Iemand hier in de studio is gewond geraakt door de spullen van zijn of haar kinderen.
6: Oh.
1: Nu heb ik geen kinderen, Luc ook niet, dus er blijft er maar één over. Annemarie, ja. We horen zo meteen je verhaal. Maar eerst even, ja, er hebben ongelooflijk veel mensen gereageerd die ook gewond zijn geraakt door spullen van hun kinderen. Hier alvast eentje.
7: Een dik jaar geleden is de houten slider autobaantje van een kastje gevallen. En die viel precies met een punt op mijn enkel. Ik heb een half jaar met pijn in mijn enkel rondgelopen en fysio moeten hebben.
1: Leuk hè, kinderen. Door welke spullen van je kinderen ben je ooit gewond geraakt? Gaan we het later deze ochtend over hebben. En hier, Summer Back Your Music.

0: Sarah Larsen, Back in Music en Lush Life. Door welke spullen van je kinderen ben je ooit gewond geraakt? Ja, de gewonde hier in de studio is Annemarie. Hoe kan het ook anders? Wat gebeurde er?
1: Ja, nou ja, om even een goed beeld te schetsen, is het goed om het laatste delict even vorm te geven.
0: Schets even het laatste delict, ja.
1: Ja, kijk, ik woon in Amsterdam in een hartstikke leuk huis. Heel fijn huisje. Maar goed, in Amsterdam woon je natuurlijk niet gauw in een paleis. Dus de ruimte is wat beperkt. Nou, Jules, mijn kind van anderhalve, heeft inmiddels een speelhoekje. Dat is het speelkleed, zeg maar.
0: Oh ja.
1: Daar ligt al zijn speelgoed.
0: Beetje zijn eigen area.
1: Ja, zijn eigen area. Dus toch wel fijn. Kun je hem ook even goed in de gaten houden. Dan heeft hij zijn plek en hebben wij even onze plek, zou je denken in principe. Daar ligt echt van alles. En gedurende de dag verandert die plek in een soort van chaos, uitdragerij, kringloopwinkels, speelgoedwinkel. Het is echt ongekend. Er ligt van alles. Lego, er staat een racebaantje, een houten brandweerwagen, een grote trekker. Hij heeft zijn eigen stoffer en blikje. Een klein plastic winkelkarretje staat er.
0: Ook wel leuk.
1: Kinderkeyboard, een xylofoon,
0: veel
1: boekjes. Nou, ken zo gek niet verzinnen of hij heeft het. En hamertje tik. Nu weet ik niet, ja, het is niet officieel hamertje tik. Wij noemen het zo, maar het is een heel bekend speelgoedje wat kleine kinderen hebben. Het is een soort klein houten werkbankje.
0: Ja.
1: Waarin kinderen dan met een houten hamertje van die houten pijpjes in gaatjes kunnen slaan.
0: Ah, juist. En laten we zeggen dat aan de beide kanten van dat houten plankje, aan weerszijden, heeft het een opstaand plankje, zodat hij natuurlijk kan blijven staan, toch?
1: Ja. Ja. Precies. Nou, ik moest gisteren, of eergisteren was het, moest ik even snel naar buiten. En als ik dan naar buiten moet, moet ik over zijn speelhoek. Nou, dat was een soort enorme berg. Dus ik even snel en ik sta daar. Ik sta zo op hamertje tik. En op zijkantje van het plankje schiet zo tegen mijn enkel.
0: Oh.
1: Ik was aan het vloeken. Ik moest naar. Oh, ik heb niet heel erge dingen gezegd, want hij was er natuurlijk bij.
0: Ja.
1: Maar ik was echt in staat om hamertje tik zo de rode dendron in te gooien. Ik ben naar buiten gestormd en dat kan zo ongelooflijk veel pijn doen als het zo tegen je enkel aankomt.
0: Ja, want in jouw enkel zit ook nog een houten plaat.
1: Ja,
0: je bent ooit geopereerd.
1: Er zit geen houten plaat natuurlijk. Er zit een stalen pin in.
0: Stalen pin, een houten plaat.
1: Nou, de zenuwen zijn nogal wat gevoelig. Ik ben geen kapitein Haar.
0: Oké, door welke spullen van je kinderen ben je ooit gewond geraakt? Danielle, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het mooie is, Danielle, voordat we de mensen gaan die spullen nodig hadden om gewond te raken, je had helemaal geen spullen nodig en toch ben je gewond.
2: Nee, maar echt. Hoe het dus ook gebeurd is, dat weet nog steeds niemand.
0: Komt het wel door je kind?
2: Ja.
0: Vertel eens.
2: We hebben de hele dag gezellig op de kleedjesmarkt gezeten. Dat was tijdens Koningsdag.
0: Ja.
2: En de vrienden van ons gaan naar de middag mee naar ons om nog wel verder wat te eten. En onze jongste, nou die was denk ik net een jaar, die werd moe.
0: Ja.
2: Dus ik wil haar naar boven tillen.
0: Mag je al even onderbreken? Had je gedronken die dag of niet?
2: Niet eens. Dat is nog echt het rare hele verhaal.
0: Ja.
2: Geen druppel.
0: Geen druppel gedronken.
2: Dus ik heb de jongste naar bed gebracht. En ik sta nou halverwege de trap. En zij heeft zo'n schaapje van, nou ik weet niet eens van welk merk het is.
0: Aha.
2: Met alleen zo'n stoffen lijfje eraan.
0: Ja.
2: Die laat zij vallen op de trap. Ik sta stil op de trap. Ik buig naar voren om het schaapje te pakken.
0: Ja.
2: En ik wil verder lopen. En ik voel in één keer een helse pijn in mijn voet. Ik denk, wat is dit? Nou ja, weet je, ik dacht misschien heb ik me snel gestoten. Je weet het niet.
0: Ja.
2: Dus mijn voet geschud, doorgegaan, mijn dochter naar bed gebracht. En ik zak door mijn voet heen.
0: Ja.
2: Dus ik naar mijn man, ik zeg, dit klopt niet, is niet goed. Oh, zegt hij, heb je dan echt niet stiekem gedronken? Want ja, hè, Koningsdag.
0: Ja,
2: maar echt, dus ik moest me nog gaan verantwoorden. Want de pijn vandaan kwam ook. En echt, we hadden de hele tuin vol met vrienden zitten. En iedereen zei, oh joh, is niks aan de hand. En ik zag hem alleen maar blauwer en dikker worden. En koeler. En ik denk, dat weet ik niet hoor. Maar het was, ik weet niet eens, het was in het weekend dat Koningsdag werd gevierd dit jaar.
0: Ja.
2: Dus qua dokterspost was het ook echt totaal onhandig. Dus ik heb de hele avond en nacht met pijn gezeten. En ik zag mijn voet echt op plaatselijk blauw en dik worden.
0: En wat was er?
2: Middenvoetsbeentje gebroken, 6 weken gips.
0: Maar wat was nou precies de handeling waarbij het gebeurde?
2: Ja. Ik heb mijn voet weer op de volgende trap tegengezet.
0: En dat was het?
2: Dat was het.
0: Maar dat is heel raar om daar je middenvoetsbeentje bij te breken.
2: Ja, dat.
0: Dat is, ja, ik kan niks hebben. Gek.
2: Nee, ja, wat wij denken, of wat ik denk, is dat ik waarschijnlijk schuin op mijn voet ben gaan staan. Waardoor ik mijn gewicht op mijn voet heb gezet.
0: Ja.
2: Maar ja, om een simpel knuffeltje te pakken van de trap en dan 6 weken met gips te zitten. Ik vind hem knap.
0: Goh, je middenvoetsbeentje breken. Ik ken er meerdere die dat hebben.
3: Marieke Medic over, Marieke Medic over.
0: Was volgens mij precies hetzelfde. Zo meteen na 7 uur nog veel meer gewonden en ja, echt bijna doden.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
0: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
11: Hey, dat is Tom die net parkeert.
12: Hey, oh, sorry.
11: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
11: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
15: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Creamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Het geluid.
18: Het geluid van Q-Music is nu waard
19: alweer €17,000.
18: Weet jij al wat het is?
17: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
19: Goedemorgen, 7 uur, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
20: Nou, goedemorgen, we beginnen met problemen voor vrachtwagens. Want die stranden steeds vaker voor te lage tunnels in ons land. Door allerlei werkzaamheden nu aan wegen of afgesloten bruggen moeten vrachtwagens vaker omrijden en komen ze dus ook op andere routes en bij andere tunnels terecht, waar ze dan niet doorheen passen. Dat zegt Rijkswaterstaat tegen de Telegraaf. Betekent dat slagbomen bij tunnels dan vaker dichtgaan, met als gevolg dat ander verkeer op de toch al drukkere omleidingsroutes nog vaker in de file komt. Het plan van het kabinet om mensen die hun baan verliezen een kortere WW-uitkering te geven, helpt niet echt. Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat wanneer je de WW verkort van 2 naar 1 jaar... dat 8000 banen oplevert. Dat is maar een klein effect, want er zijn honderdduizenden werklozen. En de WW is dus de uitkering die je krijgt als je je baan kwijtraakt. Het kabinet hoopt met het verkorten mensen sneller aan het werk te krijgen. Het plan staat al in de ijskast na eerdere kritiek. De hackersgroep die eerder provider Odido hackte, zegt nu ook te hebben ingebroken in de systemen van de FBI. Het gaat om de bekende hackersbende Shiny Hunters. Ze zeggen dat ze gegevens van het FBI-personeel hebben gestolen. Er zit ook info bij over de partners van de medewerkers. Shiny Hunters zegt dat ze de FBI hebben gehackt omdat de veiligheidsdienst eerder opriep om nooit los geld te betalen aan de hackersgroep. En ziekenhuizen in ons land gooien iedere week honderden uniformen weg. Daar is RTL Nieuws achter gekomen. En dat komt doordat er vergeten balpennen of stiften in de werkkleding blijven zitten en mee de wasmachine ingaan. Nou, die dingen gaan lekken en zorgen ervoor dat de witte pakken vervolgens onder de inkt zitten. Het UMC Utrecht doet nu een simpele oproep aan het personeel. Check je zakken beter voordat je je uniform in de ziekenhuizen wasmand gooit. Het weer dan van Buienradar. Ja, een beetje een tweedeling. In het noorden grijs. Vanmiddag ook daar wat regen. 19 graden. In het zuidoosten de meeste zon vandaag. Daar kan het 22 graden worden.
19: Een hele goede morgen. Q-Music verkeer met 3 files van een kwartier of langer. Te beginnen op de A15 Ridderkerk richting Oostvoorne. Tussen de havens 5500 en 5700. En de havens 6200 en 7000. Daar is de oprit afgesloten. 4 kilometer file. Je vertraging is daar 20 minuten. De A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. 4 kilometer file. Je vertraging daar een kwartier. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Prins Alexander en Moordrecht staat een defect voertuig. 4 kilometer file. Ook daar een kwartier vertraging. Ja, goedemorgen.
1: Ik ben mijn pen kwijt.
19: Nou ja. Avicii hoor je na Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims. Bij Q-Music en Mr. Know-It-All. 6 over 7, woensdag de 23e van september. Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Ja, door welke spullen van je kind ben je ooit gewond geraakt? Het heeft te maken met een verhaal van Annemarie. Die ging op een, niet op hamertje, tik. Hoe heet dat ding nou?
2: Ja, een hamerbankje.
0: Een hamerbankje. Je hoort de frustratie erin. Het is een hamerbankje. Het is een hamerbankje. Daarop ging jij staan en toen klapte zo dat hamerbankje zo tegen je enkel aan.
2: Ja, dat is niet fijn, kan ik je vertellen.
0: Wat doe je eigenlijk op het moment dat je dan wil schelden?
2: Ik hield mij in en ik ben naar buiten gestormd. Ik heb hamertje tik bijna de bosjes ingegooid.
0: Hallo, Gianne.
4: Hallo, goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Waardoor ben jij gewond geraakt?
4: Door het poppenhuis van mijn dochter.
0: God, dat is ook knap.
4: Ja, ik had een massief houten poppenhuis voor haar opgeknapt. En die is dus best zwaar. En ik dacht, ik ga het nog even op zolder zetten, zodat ze een verrassing blijft. Mm-hmm. En ik struikel ergens over en hij valt met het puntdak recht op mijn voet.
0: Recht op je voet met het houten puntdak.
4: Ja.
0: En toen?
4: Nou, het poppenhuis was gelukkig nog heel. Maar mijn voet heeft echt een week of 10 een hele dikke harde bobbel gehad. Nog naar de huisarts en alles geweest. En het is gelukkig allemaal goed gekomen. En geen poppenhuis meer.
0: Hoe kan het ook dat met die punt dan precies op die... Hoe kan het, hè?
4: Ik weet niet hoe het natuurkundig mogelijk is, maar die punt kwam naar beneden.
0: Hey, en nu weer alles goed, denk ik, toch?
4: Alles is goed, ja,
0: oké,
4: zeker.
0: Oké, goed. Dankjewel, Gianne. Hallo, Kevin.
5: Hey, Mattie.
0: Je hebt het over een moordmachine.
5: Ja, nee, het heet volgens mij normaal gesproken een keukenhulp, maar ik noem het een moordmachine, ja.
0: Omschrijf het eens even voor mensen zonder kids of die dit niet hebben.
5: Nou, ik zag dit staan en dacht, zo, dit is handig. Het is zo'n opstapje waar je kind op kan staan, zodat hij je kan helpen bij het aanrecht. En je kan hem met een klik van een knop kan je ombouwen tot een tafeltje. Ja. Kunnen ze er ook lekker aan eten en zo.
2: Ja.
5: Maar ja, zo'n knopje is ook heel interessant voor kinderen zelf.
0: Aha.
5: En als je niet doorhebt dat die knopjes zijn ingedrukt en je denkt, hey, ik zet het ding even aan de kant en je pakt hem op, dan klapt de onderkant dus gewoon los en zo heerlijk tegen je scheenbeen aan.
0: Maar toch ook vloeken dan toch, Kevin, of niet?
5: In mezelf natuurlijk. In
0: Ach man. Dankjewel voor je verhaal. Ik heb hier nog een appje.
6: Hey Mattie. Ik heb het gehad met een unicorn diadeem. Mijn dochtertje had een unicorn diadeem gehad bij een kinderfeestje als tractatie. Zij zet leuk die diadeem op mijn schoot. En ze komt omhoog.
0: Zet het appje even stil. Wat denk jij? In het oog of in het neusgat?
1: Oog.
6: Met haar diadeem. En precies het puntje van de unicorn diadeem komt in mijn neus. Waardoor dat ik een bloedneus had.
0: Hallo Anne.
7: Hallo.
0: Waardoor ben je gewond geraakt? Door welke spullen van je kind?
7: Door een stapel stenen.
0: Door een stapel stenen? Hè? Stenen?
7: Ja, dat zijn stapelstenen. Zo noemen
0: stapelstenen?
7: Ze, ja.
0: Oké.
7: Okay. Ja, dan ging ik met mijn zoontje aan een parcours gemaakt.
0: Ja.
7: En dan zouden we of mijn zoon zouden opspringen, ik eroverheen. Maar door eentje ben ik niet overheen gesprongen, maar erop. En ik zakte er doorheen.
0: Oh,
7: en toen heb ik mijn schouder gebroken.
0: Wat? Oh, nee.
7: Ja.
0: Maar ik weet nog steeds niet goed wat ik voor moet zien. Stapelstenen?
7: Ja, die zijn van zo'n hard foam. Heel harde foam.
0: Ja.
7: Maar dat zijn de echte, zeg maar.
2: Ja, in ook allerlei kleuren, toch?
7: Ja, klopt. En je hebt ook één variant van harde kunststof, van de Action.
0: Ja.
7: En ja, daar gingen wij dat parcours mee doen.
1: En dan lig jij met een gebroken schouder tussen de stapelstenen. En hoe dan verder? Of lig je er nog steeds? Moeten we iemand sturen?
7: Nee, je hoeft niemand met te sturen. Het is alleen maar over.
1: Maar hoe ging dat dan? Heb je zelf een ambulance weten te bellen?
0: Ja.
7: Nee, ik heb mijn man gebeld. En die is naar huis gekomen.
0: Ja.
7: En toen zijn mijn ouders gekomen en die hebben voor de kinderen gezorgd.
0: Oh, oké. Okay. En tegenwoordig...
7: En eerst naar huis had.
0: Ja, en hoe lang heb je gezeten met je arm, met je schouder?
7: 6 weken eigenlijk, maar wel wat langer omdat de spieren natuurlijk aan moeten sterken. Maar,
0: wat een gezeik. Hey, het bellen nu doet geen pijn.
7: Oh, maar dit is vanaf november. Dus dat is al een vorig jaar.
0: Oké, hartstikke goed. Dankjewel, Anne. Ja, toch het meest gegeven nummer 1 antwoord, moet ik zeggen, komt van Cecile.
8: Hi, Mattie. Legel op de grond.
0: Ja.
8: Schrikken van je enkel.
0: Ja.
8: Heel herkenbaar, denk ik. Goed, Cecile.
0: Dat is het zeker. By far het nummer 1 antwoord.

0: Stacy en hey Mattie, ik bedoel hey brother. Hey Danny.
1: Hey Mattie.
0: Hey, goedemorgen. We hebben het over welke spullen van je kind hebben jou ooit verwond. Jij spant echt de kroon, Danny.
1: Ik ben een keer 's morgens buiten gestapt en ben ik over het stepje gestruikeld. Hierdoor ben ik achterover gevallen. Met als gevolg een klaplong en 10 gebroken ribben.
0: Ach, Danny man.
1: Ja, het is morgens vroeg om 6 uur gebeurd. En eigenlijk had ik niks in de gaten. Ik ben eigenlijk binnen gaan liggen op de bank.
0: Ja.
1: En mijn vrouw komt beneden en ze zegt, wat ligt die hond te grommen? Nou, dat was niet de hond, dat was ik.
0: Oh jongen, en had je meteen het gevoel van, want een klaplong, je voelt toch meteen, dit is helemaal foute boel.
1: Nee, want ja, je valt op je rug en het doet zeer. Dus ik ben naar binnen gelopen en ik ben gaan liggen.
0: Ja.
1: En ja, tegen 7:30, 8 uur begon het echt slecht te gaan. En toen heb ik de dokter gebeld. En ik mocht eigenlijk niet komen. Toen ben ik heel boos geworden, wat ik normaal niet doe.
0: Je wordt nooit boos, Den.
1: En toen heb ik gezegd van ja, als ik nou niet mag komen, dan trek ik je over de balie heen. Nou, en ik mocht gelijk komen en ik ben bij de dokter gekomen en toen ben ik ingestort.
0: En wat ging er, als je een klaplong hebt, wat gaat er dan slechter, Danny, thuis, terwijl je op die bank ligt?
1: Ja, je kan. Nee, in de bank is er eigenlijk niks gebeurd. Maar pas toen ik echt een beetje begon te bewegen weer. Hè, want ik denk, ja, ik moet gaan bewegen, want ja, die pijn moet weg.
0: Ja.
1: Toen kreeg ik het heel erg benauwd.
0: En hoe lang?
1: Zelfs zo benauwd dat ik dacht dat ik zou stikken. Dat was echt heel eng.
0: Oh. Hey, en hoe lang dan meld je in het ziekenhuis? Wat gaan ze daar dan doen?
1: Nou, toen ben ik binnengebracht op de eerste hulp. En mijn broer en mijn vrouw die zijn er achteraan gereden. En mijn broer die weet hoe ik ben. Toen zei ze van nou, we gaan er iets inbrengen. En dat kan zeer doen. Toen heeft mijn broer gezegd van, of mijn broer gezegd tegen mijn vrouw van kom, wij gaan even weg.
0: Ja.
1: En die liepen aan het einde van de gang. En dat is best wel een stukje.
0: Ja.
1: En die hoorden mijn vloeken. Toen ze de naald in gingen brengen om het vacuüm in te brengen.
0: Hou maar op. Oké. Hey, en hoe lang heb je uiteindelijk in dat ziekenhuis? Hoe lang ben je daar moeten blijven?
1: Ja, 7 dagen.
0: Oh jongen, je ligt gewoon in 7 dagen in het ziekenhuis vanwege een stepje.
1: Ja, ja, en dat stepje, ik heb hem door de midden willen slijpen, maar dat mocht niet van de vrouw.
0: Nee, het stepje moet wel blijven natuurlijk. Hoe lang heb je er hier nog last van gehad dan, toen je eenmaal weer thuis was?
1: Ik heb 6 weken niet kunnen werken, 7 weken.
2: Die gebroken ribben en een klaplong pas je ook op met je stepje thuis, Mattie.
0: Ja, ik heb ook een stepje thuis, ja, inderdaad. Ja, je gebruik het niet vaak, maar dat is inderdaad, ik moet wel uitkijken met dat stepje, ja.
1: Goh. Ja, dat was hem leggen.
0: Ja, Danny, wat een verhaal. Je krijgt van mij, ja, ik weet niet wat je krijgt, maar je krijgt even iets. Hebben we iets voor Danny, jongens? Hebben we al een merchandise?
3: Ja, we hebben toch een hele mooie ontbijtbeker?
0: Ja, ik weet nooit of ik dat hardop mag zeggen.
3: Ja, zeker.
0: Want die is dan nog in testproductie. Ik weet nooit wat ik daar wel niet over mag zeggen. Over die ik vind hem prachtig. Dat is heel mooi. Nee, goed, dan krijgt hij een ontbijtbeker. Ja, Danny, we hebben een ontbijtbeker gemaakt. Daarop staat dan, hey Mattie.
1: Oh, super bedankt, ja, hartstikke leuk.
0: Ja, die krijg je dan van mij, jongen. En je bent een van de eerste, want het zijn allemaal nog testdingetjes. Dus kijk uit, een beetje kinderziektes.
2: Niet over struikelen, als je
0: niet over struikelen. Dat kan wat loslaten.
1: Nee,
0: en zo. Danny, fijne dag, jongen.
1: Yo, ciao.
0: Goed, hoi.
1: Hoi.

0: Carol G en Bruno Mars, Back Music, Stil. Vanochtend vond ik hier natuurlijk het Algemene Dagblad op de mat. Nou, dat is altijd vechten. Wie mag hem eerder lezen? Annemarie of ik? Ik had hem als eerste.
1: Goed zo.
0: Race gewonnen. Op de voorpagina staat het volgende. In Den Helder kwam gisterochtend de Zijner Majesteit de Ruiter terug van een missie. Waarbij het fregat onder meer paraat lag voor inzet in de straat van Hormuz. Geliefde en familie onthaalden de bemanningsleden uitbundig na bijna een half jaar op zee. En je ziet dus eigenlijk een hereniging tussen de mannen en de vrouwen.
2: Mooi.
0: In dit geval allemaal vrouwen die zijn thuisgebleven. En die mannen vinden ook hun kinderen weer. Die zijn dus 5 à 6 maanden hebben ze daar op zee gezeten.
2: Heb je gewoon de hele zomer gemist hier eigenlijk?
0: Eigenlijk wel, ja. En dat deed mij denken aan dat wij hier afgelopen vrijdag onze stagiair Evi spraken. En op vrijdag doen we altijd even een weekendrondje. Joh, wat gaat iedereen doen dit weekend? Nou, de een ging uit eten, de ander had een festival. En Evi zei, ik ga afscheid nemen van mijn vriend. Want die gaat richting de straat van Hormuz. Haar vriend gaat deze mannen afwisselen. En haar vriend is binnenkort dus 5 à 6 maanden weg. Zij heeft ook verteld hoe vaak ze dan contact heeft, wat ze erbij voelt. En zometeen spreken we even hier.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
6: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
5: Yeah.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: gigaveel.
7: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
19: Een hele goedemorgen. Het Q-Music verkeer met 2 files van een kwartier of langer. Te beginnen op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Waardenburg en de Empelbrug staat 11 kilometer file. Je vertraging is daar 25 minuten. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en de Brug.

0: over het Wilhelmina-kanaal staat 4 kilometer file. Je bent daar een kwartier langer onderweg.
1: In het noorden is het grijs, vanmiddag wat regen, het wordt zo'n graad of 19. In het zuidoosten de meeste zon vandaag en daar is het zo'n 22 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Nu de prijzen aan de pomp door het dak blijven gaan, verandert ons tankgedrag. Dat is gebleken weer uit nieuw onderzoek. Het FD schrijft erover. Gemiddeld tanken we zo'n 10 liter minder per maand. Ze hebben gekeken naar pinbetalingen bij pompstations. Ja, daar is ook te zien dat we vaker ook gewoon überhaupt minder tanken om vervolgens op de tank nog door te rijden naar plekken over de grens, België, Duitsland, waar het tanken goedkoper is.
1: Ja, snap ik wel.
2: Stichting Wakker Dier heeft de NS voor de rechter gesleept, omdat de NS een reclamecampagne van Wakker Dier heeft geweigerd. Op Dierendag mochten er op stations moesten daar posters van Wakker Dier komen te hangen met de oproep om één dag minder vlees te eten. Nou, de NS weigert die campagne dus, omdat iedereen zich volgens de NS op een station welkom en prettig moet voelen. Wakker Dier vindt dan weer dat NS niet moet bepalen welke maatschappelijke discussie wel of niet gevoerd mag worden op een station. En daarom is er straks om 9 uur een kort geding over. En het is weer lekker en leuk wakker worden voor de bemanning van marineschip De Ruiter. Ze mogen slapen namelijk eindelijk weer in hun eigen bed na bijna een half jaar op zee. Gisteren voer het schip de haven van Den Helder weer in. 200 mannen en vrouwen kwamen van boord. En dus werd er flink geknuffeld op de kade, hoor je bij Hart van Nederland.
3: Het is wel heel fijn om thuis te zijn met mijn ouders en met vrienden en zo. Nu even een paar weken verlof en dan weer keihard doorbeuken.
4: We zijn weer terug eindelijk, gelukkig. In 5 maanden mijn ouders niet kunnen zien en familie. Dus het is wel weer leuk om weer terug te zijn.
5: Ik heb ze wel echt gemist, hoor.
2: Het marineschip vertrok in april voor een internationale missie richting Azië, India, de Filipijnen, Vietnam, Japan. Het zou ook naar Hawaii gaan. Daar kwam het nooit, want er kwam wel onderweg een nieuwe opdracht bij. Naar de zeestraat van Hormuz, vanwege natuurlijk de oorlog met Iran.
1: Ja, deze mensen zijn dan herenigd. Dat is natuurlijk super fijn. Bij ons op de redactie zit Evi. Die loopt stage bij ons. Evi, goedemorgen.
6: Hey, Mattie.
1: Ja, jouw vriend gaat juist weg.
6: Klopt.
1: Wanneer gaat hij weg?
6: Aanstaande zondag.
1: En hoe lang gaat hij weg?
6: Ja, voor ook ongeveer 4-5 maanden.
1: Dus echt de periode waar het hier over gaat.
6: Ja, klopt.
1: Wat gaat hij doen?
6: Hij gaat ook richting de straat van Hormuz dan. Mm-hmm. En daar gaat hij dan heen met zijn boot en de bemanning.
1: En is het zijn eerste keer dat hij zo lang op missie gaat?
6: Ja, voor hem de eerste keer. Voor mij dus ook de eerste keer dat ik zo lang mijn vriend ga moeten missen.
1: En nu ga je hem aankomend weekend ga je hem brengen volgens mij naar
6: klopt.
1: De haven?
6: Ja.
1: Hoe ziet dan zo'n laatste dag eruit, Evi?
6: Ja, ik vind dat lastig te bedenken. In dit weekend slaap ik nog bij hem. Hebben we nog gezellig wat tijd samen. En dan aanstaande zondag sta ik dan op die kade waar nu de bemanning thuis is gekomen, sta ik de bemanning uit te zwaaien.
1: Ja, hey, hoe kun je contact houden in de komende maanden? Weet je dat?
6: Ja, er zijn wel bepaalde momenten dat mogelijk is. Ik ga het ook gewoon zoveel mogelijk proberen te doen via bijvoorbeeld WhatsApp. Er zullen ook vast wel momenten zijn dat we kunnen bellen. Maar het zal wel een stuk minder zijn dan dat we elkaar normaal spreken natuurlijk. Ja.
1: Frank, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
1: Jij hebt contact met, of je hebt ervaring. Je hebt namelijk meerdere missies gedaan voor meerdere maanden.
7: Ja correct.
1: Heb jij een tip voor Evi? Even van de andere kant, zeg maar.
7: Kijk, het is heel erg lastig. Ik denk op zo'n missie, dan zit je aan bepaalde protocollen vast. En vanuit het schip is het lastig als je midden op de zee zit om contacten te leggen.
1: Mm-hmm.
7: En het gaat er voornamelijk om dat diegene die op het schip zit, denk ik wel, als het kan, contact moet leggen met het thuisfront. Omdat het thuisfront natuurlijk niet weet wanneer ze contacten kunnen leggen.
1: Precies.
7: En dat is eigenlijk de grootste tip is dus meer voor Evi de vriend in plaats van voor Evi zelf. Want zij kan niet zoveel, zij moet wachten.
1: Ja, precies. Ja. Dat is een tip voor je vriend in ieder geval, Evi. Hey, ziet hij er naar uit? Want ik kan me ook voorstellen, dit is de reden dat hij het werk is gaan doen, Evi.
6: Ja, hij heeft er wel heel veel zin in. Hij heeft al een aantal kortere reizen wel achter de rug. Dit is de eerste keer dat hij dan zo lang meegaat. En tot zover ik weet heeft hij daar echt heel erg veel zin in. Dus ik ben wel heel blij voor hem.
8: Ja, want je bent blij voor hem. Maar hoe voel je je verder? Ben je nerveus richting het moment dat je weet, ik moet afscheid gaan nemen? Zit je soms hier ook af en toe op de stage dan te denken, oh ja, over een paar dagen is hij weg. Hoe voel je je eronder?
6: Gemixte gevoelens. Aan de ene kant ben ik heel blij voor hem en heel trots op hem dat hij eindelijk kan doen wat hij echt heel erg leuk vindt, waar hij naar uitkijkt. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel verdrietig, want ik ga wel 4-5 maanden zonder mijn vriend moeten, minder contact hebben.
1: Maar je gaat geen kerst vieren bijvoorbeeld samen.
6: Nee, klopt.
2: En geef je hem nog wat mee? Je kussensloop of zo?
6: Leuk. Nee, ik heb wel een verrassing voor hem klaar.
1: Ah. Ah, oké, maar dat blijft een verrassing natuurlijk. Ja. Nou, heel veel succes, lieve Evie. En gelukkig heb je de komende maanden natuurlijk genoeg afleiding hier in de vorm van een hele leuke stage, hoop ik.
8: En bergen met werk ook trouwens. Ja,
1: daar kan je lekker in. Even linken, ja, heerlijk. Dit is Kim Music. De afgelopen dagen zijn er heel veel reacties binnengekomen op een filmpje dat op onze Instagram-account staat. Je vindt ons op Hey Matty. Het is een paar honderdduizend keer bekeken, dat filmpje. En dat gaat over het filmpje waarin ik de nieuwste trend probeer op het gebied van energy drinks. Wat was nou ook alweer het recept, Luc?
8: Een groot glas met ijsklontjes erin, witte Monster Energy en een shot espresso.
1: Precies. Nu waren er heel veel mensen bezorgd om mij. Onder andere mijn moeder, die zei natuurlijk gewoon niet doen. Zometeen spreken wij Bjarne. Kan namelijk allemaal nog veel erger.

0: En Down Under zit een beetje door onze Instagram-account heen te scrollen. Je vindt ons op Hey Matty. En er is vooral veel te doen rondom een filmpje wat daar is verschenen. Afgelopen maandag hebben we hier namelijk een experimenteel drankje gedronken. Het is namelijk een witte Monster Energy.
1: Ja.
0: Met daarbij 2 keer espresso.
1: Ja.
0: En dat zou dan echt een boost moeten geven.
1: Dan word je echt, nou, daar heb je even lekker energie van.
2: Een vloeibare hartaanval.
1: Een vloeibare hartaanval, inderdaad. Met ijs. Dus
0: met ijs. Koud.
1: Ja, nou ja, goed. Daar was jouw moeder niet helemaal mee eens dat jij de dag daarmee begon.
0: Nee, zeker niet.
1: Dat fragment staat op ons Instagram-kanaal. Dat kan ik zeker aanraden. En in de reacties is eigenlijk het iedereen eens met je moeder. Kootje laat weten, altijd naar je moeder luisteren, Matty. Monika zegt, wat een heerlijk mens. Ik ga helemaal stuk. En Jan zegt nog, hulde aan mevrouw Valk. Matty en Luc, schaam jullie.
0: Weet dat het altijd erger kan. Is ook fijn voor mijn moeder. Bjarne, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het kan altijd erger, zeg jij. Want hoeveel blikjes energy drink jij per week?
3: Er gaan 1 treetje per week doorheen.
0: 1 treetje per week. En hoeveel blikjes zijn dat?
3: Op dit moment heb ik eentje bij me van 30 stuks.
0: Maar drink je alleen maar dit?
3: En cola.
0: Oh, fijn dat je afwisselt. Wat, en waar heb je het voor nodig? Wat doe je voor werk?
3: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Ah, oké. Okay. Hey, en het is niet zo dat je af en toe denkt, goh, ik drink wel erg veel.
3: Jawel. Maar ja, blijft toch wel af en toe een lekker blikje.
0: Ja, want 30 blikken per week, kijk, mijn moeder zou sowieso zeggen,
4: gewoon niet doen.
0: Maar merk je het ook aan je lijf, die 30 blikken? Heb je ergens last van?
3: Nee.
0: En sinds wanneer drink je zoveel energy blikken?
3: Eigenlijk al sinds de basisschool.
0: Sinds de basisschool. Hoe is het met je gebit?
3: Het bovenste gedeelte is al een kunstklapper.
0: Het bovenste gedeelte is al een kunstklapper. En dat heeft natuurlijk wel te maken met die blikken.
3: Onder andere.
0: Onder andere natuurlijk, ja, oké. Okay. En je hart is goed verder nog?
3: Ja hoor.
0: Ja, slaap je goed?
3: Heerlijk.
0: Oké.
1: Okay. Geef je licht in het donker.
0: Hey, mag ik wel heel even dat jij je bovenste gebit er hebt uitgedronken met blikken energy, Bjarne? Dat vind ik wel heftig, geloof ik hoor.
3: Ik ook.
0: Ja. Maar je blijft het wel drinken?
3: Ja.
2: En drink je ook wel eens water?
3: Jawel.
2: Oh ja.
0: Oké. Okay.
2: En wat eet je?
3: Gewoon overdag of...
0: Eigenlijk is Annemarie de vraag, eet je ook nog Mars en Twix erbij? En energierepen, zeg maar.
3: Nee, ik heb gewoon normaal brood bij mijn beleg.
0: Ah ja, okay.
1: Heel goed.
0: Ja, gewoon een slaatje. Ja, lekker. Ja,
3: dat ook weer niet.
0: Nee, maar moet je overdrijven. Nou, hou op zeg. Oké. Okay. Hey, dankjewel jongen.
3: Ja, geen probleem.
0: Yo.

0: Alex Warren en Jelly Roll bij Q-Music Bloodline. Ja, ik zeg altijd, succes heeft vele vaderen en mislukkingen zijn altijd een wees. Maar de country light op in Nederland. Nou, jongens, dan wil ik toch even vragen.
1: Ja.
0: Overdrijf ik als ik zeg dat ik dit al 1,5 jaar roep op deze radiozender?
2: Nee, dan overdrijf jij niet.
0: Nee, toch?
2: Nee, klopt. Jij hebt het
0: is toch echt waar?
2: Jij roept het al heel lang en wij hebben jou daar allemaal heel lang om uitgelachen.
0: Verguisd zelfs.
2: Ja. Gepest, geroddeld achter je rug om. We hebben hele nare dingen over jou gezegd die je nooit gehoord hebt.
0: Juist.
1: Je bent nooit een intrinsieke country-fan geweest. Want country bestaat natuurlijk al wel heel lang.
0: Nee, 100%. Ik heb alleen heel vroeg gesignaleerd dat het nog wel eens zou kunnen overwaaien uit Amerika. En ik zag dat heel vroeg. Ik zag als eerste de horizonlijn en dat ik dacht, daar komt de country aan. En dat is wel uitgekomen.
2: Ja, toen zaten wij nog allemaal bij de Nederlandse popliedjes. En jij zat al bij The Country.
0: Juist. Nou jongens, het wordt gekker en gekker. Kijk, we hebben natuurlijk al heel veel country artiesten die in de top 40 staan. Te gek, Douwe Bob met een echt country liedje wordt tegenwoordig gewoon alarmschijf. En dit is pas het begin. Wat is er nu weer aan de hand op countrygebied? Nou, ik zal het je vertellen. Ella Langley, hè? Ella Fellas, You Out There, die heeft een record verbroken. En van niemand minder dan Mariah Carey. Je hebt in Amerika heb je de Billboard Hot 100. Dat is eigenlijk gewoon de top 40, maar dan van de hele wereld. Zij heeft een record verbroken. Zij staat daar 23 weken op nummer 1. Met dat liedje Choosing Texas. Welk record heeft ze verbroken? Nou, echt van een mastodont. Namelijk van deze vrouw met dit liedje. Zo, hallo. Het record van Mariah Carey verbroken. En even om aan te geven, een paar weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100 is al knap, hè? Kan je eigenlijk, als je 1 week daarop 1 staat, hoef je de rest van je leven niet meer te werken. Deze vrouw staat 23 weken op nummer 1. En heeft dus nu het record van Mariah Carey verbroken. Jongens, country is here to stay. Ik zal het nooit over mezelf zeggen, maar ik zei het als eerste.
2: Hij krijgt te veel zelfvertrouwen nu.
1: Ja.
0: Hier is Choosing Texas.

0: record verbroken van Mariah Carey. Ze stond namelijk 23 weken op dit moment op nummer 1 in de Billboard Hot 100, waar Mariah er 22 weken stond met All I Want for Christmas. Is dat even een record? Zometeen, na 8 uur, wil ik het even hebben over de Roman Empire. Ik kan me zomaar voorstellen dat je denkt, oh ja, wat is de Roman Empire ook alweer? Volgens mij was het vorig jaar dat het bleek dat heel veel mannen zomaar willekeurig aan het Romeinse Rijk denken. En de Roman Empire, misschien heb je ook wel je eigen Roman Empire, is een plek of een ding of een persoon waar je vaak met je gedachten zit. Dus als je zeg maar even, ja, van mannen wordt wel eens gezegd, ze zitten in de nothing box, hè, ja. Ze denken aan niks. Maar mannen denken ook heel vaak nog aan het Romeinse Rijk. Ik heb ook een Roman Empire. Dat is niet het Romeinse Rijk. Het is wel een plek. En ik ga je zo meteen vertellen dat jij naar die plek toe kan.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker,
3: Kippie.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Drakentemmen in het Verre Oosten?
7: Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24.99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1.49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
10: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
11: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
12: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
13: Je wint €3.000!
12: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
14: Oh, salaris! Ik kan niet geloven.
12: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow... verdubbel je salaris.
15: In 1 minuut.
12: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
16: Q sounds better with you. Yo,

0: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Bier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
6: Speel mee met de 1 oktober droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
9: Moelenmilk, the moo you can't resist.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig. Adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits.

0: maakt schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music is nu waard 17.000 euro. En het klinkt zo. Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel straks mee.
3: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
4: Ja, goedemorgen. Er worden minder auto's gestolen. Dit jaar zijn er volgens de Telegraaf honderden auto's minder gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er juist een stijging was. Het komt volgens experts doordat politie en verzekeraars beter samenwerken en informatie over autodieven met elkaar delen. Van de auto's die nog wel worden gestolen verdwijnt de Toyota Corolla Cross het vaakst. Ook de Volkswagen Polo, de Renault Captur en de Fiat 500 zijn populair bij dieven. De hackersgroep die eerder provider Odido hackte, zegt nu ook te hebben ingebroken in de systemen van de FBI. Het gaat om de bekende hackersbende Shiny Hunters. Ze zeggen dat ze de gegevens van het FBI-personeel hebben gestolen. Er zit ook info bij over de partners van die medewerkers. Shiny Hunters zegt dat ze de FBI hebben gehackt omdat de veiligheidsdienst eerder opriep om nooit losgeld te betalen aan hackers. En premier Jette heeft bij de VN-top in New York met president Trump gesproken over de homogemeenschap, omdat de rechten van die groep ook in de VS steeds meer onder druk staan. Wereldwijd daalt de acceptatie, dus liet Jette aan Trump weten dat de vrijheid om jezelf te kunnen zijn iedereen aangaat, zegt hij bij de NOS.
5: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
4: Naast een gesprek met Trump bezocht Jette in New York ook nog een historische gaybar. Dan nog voetbal. Voor de Nations League-wedstrijd morgen tussen Nederland en Duitsland is er een minuut stilte. Daarmee wordt stilgestaan bij het overlijden van Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze leed jarenlang aan borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend, omdat Martina er altijd was voor Ronald Koeman. Ook tijdens het afgelopen WK in de zomer, toen ze ziek was. Wat weer dan van Buienradar? In het noorden grijs en druilerig vandaag. In het zuidoosten juist meer zon. Het wordt maximaal 22 graden.
6: Goedemorgen, het Q-Music verkeer met één file van 20 minuten of langer. Op de A2 is dat Utrecht richting Den Bosch tussen Lingenbrug en Waardenburg is een afrit afgesloten. Daarom 7 kilometer file met 20 minuten vertraging.
7: Q-Music.
8: Hey, Mattie.
3: Ja, goedemorgen. Ik vertel je zo meteen wat mijn Roman Empire is. Op welke plek zit ik vaak in mijn hoofd? En daarna vertel ik je dat je er naar

0: Op woensdag de 23e van september. Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat is mijn Roman Empire? Op welke plek zit ik vaak in mijn hoofd als ik even afdwaal? En misschien heb jij ook wel een Roman Empire. Het is vaak, ja, als je een beetje voor je huis zit te staren of je gedachten dwalen even af, dan is de Roman Empire is de plek waar je vaak naartoe gaat.
1: Is dat misschien de plek, zoals Johan op de berg gegokt in de app, het circuit van Zandvoort?
0: Leuk. Ik ben natuurlijk groot fan van de Formule 1. Nee, dat is het niet.
1: Esmee van As denkt op de Erasmusbrug.
0: Ben ik bijna dagelijks te vinden.
1: Ja.
0: Nee, is niet mijn Roman Empire.
1: Oké, dan Tristan, Kira, Bente, Brian. Die denken allemaal Ibiza.
0: Ga ik natuurlijk ieder jaar naartoe.
1: Ja.
0: Nee, ook dat is niet mijn Roman Empire. Het is een andere plek. Namelijk Los Angeles. Ik ben daar op vakantie geweest en in mijn gedachten zit ik daar dus nog heel vaak. Natuurlijk op al die plekken die ik alleen maar kende van mijn scherm. Het strand van Santa Monica, de pier waar dan die achtbaan staat, de Hollywood Walk of Fame, Beverly Hills, dat soort plekken. Maar ik moet zeggen, LA geeft vooral het gevoel dat er iets betoverends in de lucht hangt. Een soort hele vette mix van rust en energie tegelijk. Ik kan het een beetje moeilijk uitleggen. Je moet het eigenlijk even voelen om het te begrijpen. En ik vind het zo gaaf dat ik je die kans kan gaan geven. Een reis voor twee personen naar Los Angeles. En het mooie is, ik vraag me af of jouw trip niet beter wordt dan die van mij. Je gaat er namelijk naartoe om iets te doen wat mij nooit gelukt is. Namelijk een ster zien. In het echt. Live. Voor je neus. In Hollywood. Een concert van een van de populairste artiesten van dit moment. Een icoon, iemand die de toon zet, waarvan je je oprecht afvraagt, hoe zou die persoon in het echt zijn? Jij gaat het zien, want tussen de heuvels van Hollywood, onder de zon van LA, ben jij samen met een vriend of vriendin bij het concert van deze wereldberoemde artiest. Morgen om 7:05 hoor je alles. Maar ik beloof je dat als je wint, zit je net als ik nog heel vaak met je gedachten in LA.

0: moet een beetje pokerface houden. Maar morgen om 7:55 ga ik je dus vertellen dat je een reis kan winnen naar L.A. En morgenochtend om 7:55 hoor je dan naar welke artiest je daar gaat.
1: Ja.
0: Het is in de heuvels van Hollywood. Ik heb de venue al even bekeken. Jongens, het is waanzinnig. Je gaat dat nooit meer vergeten. Nogmaals, ik hou pokerface. Ik wil wel even delen welke namen er gegokt worden. Jelmer zegt Lady Gaga. Zie je mijn pokerface?
1: Ja, ik zie het. Ja.
0: Sabine zegt Dua Lipa. Barry zegt Miley Cyrus. Melanie die zegt Beyoncé. Ferdinand zegt Martin Garrix of David Guetta. En Jelte zegt Harry Styles. Morgenochtend om 7:05.

0: En dus vorig jaar toen ik in Los Angeles was, ook nog langs het huis gereden van Beyoncé en Jay-Z.
1: Wow.
0: Ja, vraag je natuurlijk af, hoe ziet dat eruit? Nou, stel je een heg voor. Nog iets hoger.
1: Oh.
0: Nog iets hoger.
1: Oh ja, dan gaat hij.
0: Klein beetje erbovenop nog. Zo ziet het eruit. Precies zo. Annemarie, wat zit er zo meteen in het nieuws?
2: Nou, het gaat over ziekenhuizen waar ze echt honderden witte uniformen moeten weggooien.
0: Ja.
2: Waarom ze dat moeten doen, dat vertel ik je zo.
0: Angela, die heeft al wel heel eerlijk haar vinger opgestoken. Die zegt, ik ben een van de redenen waarom die uniformen moeten worden weggegooid. Wat er nou precies gebeurt, wat zij precies verkeerd doet. Zometeen spreken wij Angela. Ik heb een nieuwe vriendin. Tenminste, ik heb er nog geen naam gegeven.
1: Ik zie iemand op de redactie helemaal opschrikken.
0: Ja. Snap ik. Hey Chad, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, hoe gaat het vandaag met jou?
3: Met mij gaat goed.
0: Mooi zo.
3: Ja.
0: Hey, we gaan straks weer vier op een rij spelen.
3: Oh, leuk.
0: Ja, dat is echt heel leuk. Ik wil je alvast een paar woordjes voorleggen. Nou, je kent het spelletje wel, hè? Maar ik wil graag je eerste associatie bij bepaalde woorden. Heel even kijken of we dan op één lijn liggen. Waar denk je aan bij het woord vader?
3: Vader?
0: Ja.
3: Eerste associatie zou ik zeggen bescherming.
0: Oh, nee, zo werkt het spel niet. Nee, ik wil gewoon bijvoorbeeld dat je dan zegt moeder. Vader, moeder. Let op, ik geef je nog een voorbeeld. Het woord open.
3: Ah, het eerste waar ik dan aan denk is dicht.
0: Juist, heel goed. Waar denk je aan bij haring?
3: Haring? Zout?
0: Ja, zou ook kunnen. Is niet verkeerd inderdaad. Oké, ik test er nog eentje met je. Zeg maar, als je bij vader aan moeder denkt, waar denk je dan aan bij hond?
3: Hond?
0: Ja.
3: Kat?
0: Ja.
1: Nou, je kan beter met chat spelen dan met jouw ding.
0: Ja, chat performt mij gewoon uit.
1: Ja, dat zeker.
0: Zometeen een nieuwe ronde, vier op een rij. En je krijgt ook het laatste nieuws van Annemarie.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
6: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
7: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft die.

0: zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met... misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met 1 file van een half uur of langer op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg is een afrit afgesloten. Daardoor 12 kilometer file en 40 minuten vertraging.
9: In het noorden is het grijs en daar vanmiddag wat motregen. In het zuidoosten schijnt de meeste zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Annemarie heeft het laatste.
10: Ja, goedemorgen. Vrachtwagens zorgen voor steeds meer files. Door alle afsluitingen op de weg moeten vrachtwagens vaker omrijden. En op de omleidingsroutes gaat het daarna mis. Vrachtwagens stranden vaak voor te lage tunnels. Dat zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Ze passen er niet doorheen. Ja, dan gaat de tunnel dicht. Dat gebeurt dik 20 keer per dag. Ja, met ook natuurlijk als gevolg dat ander verkeer vaker in de file komt te staan.
9: Het gebeurt ook vaak bij de Schipholtunnel. Maar dan gaan die slagbomen gaan natuurlijk dicht. Want er wordt gedetecteerd, die vrachtwagen is te hoog.
10: Ja.
9: En dan moeten die vrachtwagens terugsteken. En dat duurt vaak gewoon een half uur, joh.
10: Ja, en dat heeft natuurlijk inderdaad ook te maken met... jij noemt dan de Schipholtunnel, maar ook alle omleidingen en renovaties aan de weg en bruggen, wegen, noem het dan maar op.
9: Ja.
10: Dat zij een andere route moeten kiezen. Er is meer nieuws vanaf de weg, wel iets positiever. Het gaat over het aantal autodiefstallen. Dat aantal daalt namelijk. Autodieven hebben minder vaak succes. Staat ook in de Telegraaf. Er zijn dit jaar tot nu toe honderden auto's minder gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Komt onder meer doordat politie en verzekeraars steeds beter samenwerken en zo criminelen kunnen aanpakken. Er wordt bijvoorbeeld meer informatie over autodieven gedeeld. Ja, als er dan auto's worden gestolen, dan heb je natuurlijk altijd weer het top 3'tje van de meest populaire auto's die gestolen worden. De Toyota Corolla Cross blijft veruit de favoriet, dus hou hem goed in de gaten. Verder ook vaak gestolen de Volkswagen Polo, de Renault Captur en de Fiat 500. En ziekenhuizen gooien iedere week honderden uniformen weg. Daar is RTL Nieuws achter gekomen. Dat komt doordat er vergeten balpennen of stiften in die werkkleding blijven zitten. En ja, mee de wasmachine ingaan. Die dingen die lekken dan en zorgen ervoor dat de witte pakken onder de inkt zitten. Het UMC Utrecht doet nu een simpele oproep aan het personeel. Check je zakken goed voordat je je uniform in de ziekenhuizenwasmand gooit.
9: Angela, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
9: Jij steekt je vinger op en je zegt ik ben guilty.
11: Ja, met die ziekenhuisuniformen. Ja, ik denk dat elke verpleegkundige het wel eens meegemaakt hebt. Dat je dingen vergeet. Voordat je het de was in gooit.
9: Ja.
11: Want je met een soort verzamelbak is je uniform van allerlei pennen.

0: Pillenblisters, je kan het zo gek niet bedenken. Ja, en je controleert je veel 's middags graag snel naar huis of naar je avonddienst. Dus dan, dan heb ik me er ook wel schuldig aan gemaakt. Gewoon hoppakee, uniform weg in de automaat.
1: Ja.
0: En ik krijg vanzelf weer een nieuwe.
1: Maar je krijgt vanzelf weer een nieuwe, hoe werkt dat dan?
0: Nou, je gooit je uniform leef je in bij een inleverautomaat. En als je voor je volgende dienst komt, dan scan je je pas. Je selecteert je uniform wat je wil hebben. En dan haal je hem uit een automaat. Dus dan krijg je gewoon weer een ander uniform.
2: En dat is allemaal wit natuurlijk?
0: Alles is wit, ja, wit.
2: En jullie dragen nog de pennen in de zakjes. Dat zie je altijd als je in het ziekenhuis bent, toch? Om nog dingen op te schrijven of zo.
1: Hey, en zie jij wel eens uniformen voorbij trekken dat je denkt, nou, dat kan eigenlijk echt niet meer, zeg maar?
0: Nee, of bij mezelf of bij collega's. Dat ik wel eens zeg van, je moet even een ander uniform aan. Want er zitten bijvoorbeeld op een kontzak zit een hele grote blauwe, of in het ergste geval een rode vlek.
2: Oh,
0: van
2: een
0: rode stift. Dus dat staat dan een beetje.
1: Oh, natuurlijk meerdere kleuren stiften ook nog een keer, inderdaad.
0: Ja.
3: En heb je al een pen bij de hand of moet je er nog eentje ergens zoeken?
0: Ik kijk dus net naar mijn borstzak. Zitten twee pennen in. En er is al een streepje van een pen die ik gebruikt heb. En teruggezet en naast de borstzak geduwd
1: en het, het is nog niet eens 9 uur. Een soort levende kleurplaat is Angela eigenlijk.
0: Ja.
1: Hey, Angela, probeer eraan te denken aan het einde van de dag. En zet hem op en werk ze.
0: Ik zal het ook aan mijn collega's doorgeven.
1: Super!
0: Oké, dankjewel.
1: Doei! Hoi! We spelen zo meteen een nieuwe ronde van 4 op een rij. Maar met wie kun je gaan spelen vandaag?
4: Luc, Matty, Annemarie. Luc, Matty, Matty, Annemarie.
1: Annemarie. Huh? Annemarie is er helemaal klaar voor.
2: Ja hoor, kom maar.
1: 09 09

0: David Guetta en Sia bij Q-Music, Beautiful People. Dunja!
1: Hey, Matty!
0: Hey, goedemorgen!
1: Hallo!
0: Hoe gaat het?
1: Goedemorgen! Ja, goed. En met jullie?
0: Ja, heel erg goed, dankjewel, Dunja. We gaan met jou vier op een rij, hè?
1: Ja, top. Eindelijk.
0: Eindelijk, want je probeert het al heel vaak, hoor ik aan alles.
1: Ik ben zo trouwe luisteraar. Wij zijn zo trouwe luisteraar. Q zat hier altijd de hele dag aan.
0: En is dat op je werk of thuis?
1: Thuis, ja.
0: Wat leuk. En met wie luister je daar dan allemaal naar Q?
1: Met mijn man en mijn zoon.
0: Nou, wat leuk zeg. Het is helemaal onderdeel van het ochtendritueel.
1: Ja. Als wij 's ochtends beneden komen, dan zeggen we tegen de Google Home... Hey Google, speel Q-Music af. En dan staat hij vervolgens de hele dag aan.
0: Nou, wat leuk zeg.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Al lang al? Of hoeveel jaar is dat al?
1: Nou, ik denk al wel zeker 6 jaar.
0: Nou, wat leuk zeg, dat je er al zo lang bij bent. En hoor je elke dag dat vier op rij voorbij komen? Spelen jullie dan ook actief mee?
1: Ja, zeker.
0: Wat leuk. En met wie, met wie zit je het vaakst op één lijn? Waarschijnlijk niet met mij.
1: Nou, ik heb ook wel een beetje die onlogica die jij hebt. Dus dat scheelt.
0: Ik weet nou niet of een compliment is.
2: Nee,
1: dat is
2: even zeggen, dat is niet geen compliment.
0: Hey, en als je 2.500 euro wint, doe je. Want vandaag is dan de dag dat je eindelijk mag meespelen. Je staat zelf in de arena. Waar zou je dat dan aan uitgeven?
1: Nou, toevallig heeft mijn zus voor december een tripje naar de Champagnesteek gepland. Dus.
0: December?
1: Ja, in december. Dus ja, dat zou wel goed van pas komen om natuurlijk wat lekkere champagnes in te kopen.
0: Zo, wat lekker zeg. Hey, en is het een, het is een idee dus van je zus en ze heeft jou meegevraagd?
1: Ja, en het hele gezin.
0: Oh, het hele gezin ook nog?
1: Ja, lief
0: hè. Zo, fantastisch.
2: Wat heerlijk.
0: Nou, ik weet niet of we hier champagne hebben liggen, maar als jij vier op rij tot een goed eind brengt, jongens, kunnen we even kijken of er champagne ligt hier in het pand. Er is altijd wel iemand jarig. Of een jubileum. Ja, dat is altijd wel lekker. Iets.
3: Doe ik extra mijn best.
1: Als ik win, dan kom ik jullie een flesje champagne brengen uit streek zelf in december.
0: Zo, hallo. Nou, nu gaan we helemaal ons best doen.
1: Nou,
0: Annemarie, ben je er klaar voor?
3: Zeker.
0: Oké, hartstikke goed. Nou, dan gaat ze de studio verlaten. Dunja schraapt nog even haar keel. En dan gaan we beginnen. Vier woorden, ik hoor graag jouw eerste associatie. Daar gaan we. Het eerste woord is goedkoop.
1: Duur.
0: Vaas.
1: Bloemen.
0: Poffertjes.
1: Pannenkoeken.
0: En je laatste woord is ladder.
1: Ladder. Trap.
0: Zo spannend rijtje.
1: Oh, jezus.
0: Ik had bij een ladder treden gezegd, Dunja.
1: Ja. Ja. Ik vond het lastig.
0: Is, snap
1: maar
0: ik helemaal.
1: Altijd, laatste altijd.
0: Ja, dat is vaker zo, ja. Ik moet zeggen, de rest had je allemaal gelijk met mij.
1: Oh.
0: Ja, nou, het gaat om Annemarie. We spreken haar over 3,5 minuten.

0: bij Q Music. En hey, Soul Sister. We spelen vier op een rij met Doenja uit Rotterdam. Dit waren haar vier woorden. Goedkoop.
1: Duur.
0: Vaas.
1: Bloemen.
0: Poffertjes.
1: Pannenkoeken.
0: En je laatste woord is ladder.
1: Trap.
0: Doenja?
1: Ja?
0: De appbox is al helemaal dronken.
1: Oh.
0: Ja, ze hebben er zoveel vertrouwen in.
1: Oh, ik hoop het. Ik hoop dat de appbox er goed bij zit.
0: Heb je iemand om je heen om het eventueel mee te vieren? Want ik wil het niet jinxen, maar ik vraag het me toch even af.
1: Oh, nee. Normaal luister ik ook samen met mijn man, maar die staat al te schilderen.
0: Oh, die staat zelf op een ladder.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ik heb wel voor iedereen die over RTL 7 zit te kijken en kijkt live, ik heb in ieder geval een flesje champagne hier klaarstaan, mocht het zover zijn.
1: Nou.
0: Zullen we gewoon eens gaan kijken?
1: Ja.
0: We gaan Annemarie terug de studio invragen, haar vier dezelfde woorden geven en hopelijk komen er ook vier dezelfde associaties. Daar gaan we. Annemarie, het eerste woord is goedkoop.
2: Duur.
0: Vaas.
2: Bloemen.
0: Poffertjes.

0: suiker.
1: Oh, nee!
0: Pannenkoek!
2: Ja, dat hebben we echt goed gerekend, ja. Ja, inderdaad, pannenkoek. Ja, pannenkoeken, maar ja, dat was gewoon goed geweest, ja. Ja, daar zijn we even stil van. Dat snap ik heel erg. Ja.
3: Ik zie Anne nu ook op de tv, maar niks op deur, joh.
0: Ach.
2: Ja, je ziet de mimiek op het gezicht bij Annemarie.
0: Oh.
2: Ja, wat heb je gezegd bij de ladder, Annemarie?
0: Trap.
2: Oh!
0: Nee. Nee. Nee. Dat was goed.
2: Ja, dat was goed.
0: Oh. Ja, ik zag. Ja, poffertjes, pannenkoek. Dacht ik, is het een tegenstelling? Nee, is het logisch? Maar ja, poffertjes is eigenlijk een kleine pannenkoek. Oh, toen dacht ik poedersuiker.
2: Ja, misschien toch iets minder denken.
0: Ja,
2: ja. Dat klinkt stom, ja. Maar ja. Dat is je eerste associatie. Ja. Ach, Dunja zegt, nou, die fles champagne blijft hier dicht wellicht voor een andere keer.
3: Helaas.
2: Ik vond het in ieder geval onwijs leuk om je te spreken.
3: Ik vond het ook onwijs leuk om een keer mee te mogen doen. Dus dank jullie wel.
2: En de groet aan je gezin, hè.
3: Doei.
4: De Q Music Alarmschijf.
5: DJ Koja, Jason Derulo en Melody. Meet Chico.

0: Måneskin met Q-Music en The Loneliest. Zometeen krijg ik het laatste nieuws van Annemarie. En ik ga je even een appje laten horen van Yannick na 9 uur. Dat begint in ieder geval zo.
1: Hey, Matty. Goedemorgen. Ik had nogal een grappige droom vannacht.
0: Ja, Yannick, ik kan je alvast vertellen. Ik denk dat op dit moment heel veel mensen dezelfde droom hebben.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Dames en heren, de daluren beginnen.
2: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
5: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrekker vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
9: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar €3,69.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Daar zit Sophie.
13: Hi.
12: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
13: Met Sophie.
12: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Het geluid.
17: Hey, Matty.
18: Goedemorgen.
17: Ik had nogal een grappige droom vannacht. Ik droomde dat ik in de uitzending kwam bij jou voor het geluid. En dat ik won, zeg maar. Dus dat was al een gekke droom. Helaas, toen ik wakker werd, toen dacht ik... Oeh, het is nog geen werkelijkheid. Hopelijk gaat het toch een keer gebeuren.
18: Yannick, helemaal geen gekke droom. Ik denk dat het de droom van velen is. Het gaat namelijk om €17.000. Ik zou zeggen, maak de droom werkelijkheid. Het geluid klinkt zo...

0: 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Vandaag begint de rechtszaak over het schoolkampdrama in het Zeeuwse Vogelwaarde. In juni werden een schooldirectrice en 3 groep 8 leerlingen door een auto doortgereden toen ze op de fiets op weg waren naar een schoolkamp. De moeder van een van de kinderen vertelt erover bij Omroep Zeeland.
2: Je probeert wel verder te leven, maar er is geen moment van de dag dat je er eigenlijk niet aan denkt.
1: Zometeen is de eerste voorbereidende zitting tegen de verdachte automobilist. Het gaat om een man van 20 die roekeloos zou hebben gereden. In Delft is een auto ingereden op een motoragent. Gebeurde afgelopen nacht. De bestuurder van de auto is opgepakt. De agent raakte niet gewond. Het ging net goed, zegt de politie. Of het inrijden bewust was of een ongeluk wordt nog uitgezocht. En het komt steeds vaker voor dat vrachtwagens niet verder kunnen omdat ze voor een te lage tunnel stil komen te staan. Vooral op omleidingsroutes die ze moeten nemen omdat op andere stukken van de weg werkzaamheden zijn, schrijft Telegraaf. Gemiddeld stranden iedere dag 24 vrachtwagens bij tunnels, met als gevolg dat ook ander verkeer vaker in de file komt te staan. We blijven even op de weg, want nu de prijzen aan de pomp door het dak blijven gaan, verandert ons tankgedrag. Gemiddeld tanken we zo'n 10 liter minder per maand, schrijft het FD, na onderzoek van pinbetalingen bij pompstations. Automobilisten zijn de hoge prijzen al veel langer helemaal zat.
3: Het kost me een boel geld om de tank vol te gooien.
4: Nou, inderdaad, ja, schandalig hoog.
5: Ik merk het, want dit is meestal de goedkoopste waar ik tanken kan, maar dat is hier ook al duur.
6: Wat mij betreft mogen alle accijns en belastingen wel wat omlaag op de benzine.
1: Dat hoor je bij de Telegraaf. Ook de plekken waar we tanken veranderen trouwens. Dat doen echt meer en meer mensen goedkoper over de grens. Het weer nog van Buienradar. In het zuiden en oosten veel zon vandaag. Daar 22 graden. In het noorden juist grijzer. Kans op een spatje regen 19 graden.
0: Een hele goedemorgen. Het Q-music verkeer met 1 file van 1,5 uur of langer. Dat is op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en Hoevelaak is een ongeval gebeurd. 7 kilometer file en je vertraging is daar 40 minuten.
7: Wij geven een reis weg voor 2 personen naar Los Angeles. Morgen om 7:05 vertel ik welke wereldberoemde artiest je daar live gaat zien. In de heuvels van Hollywood. Ja, je gaat iemand zien. Het is een icoon. Iemand die de toon zet. Ik denk dat je het nooit meer gaat vergeten.
8: Hey Mattie.
7: Worden al suggesties gedaan wie die artiest zou kunnen zijn? Zometeen even doornemen. En eerst Bibi Rexha en Faithless, New Religion. Yeah.

0: Bebe Rexha, Faithless, Becky Music, New Religion. 6 over 9, woensdag de 23e van september. Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: In alle vroegte hadden wij het deze ochtend over de nicknames die je onder vrienden hebt voor je vrouw of vriendin. Ik vroeg me af, gebeurt dat nog? Want ik zat een podcast te luisteren. En daarin viel het volgende en ik dacht, waar hebben ze het nou toch over?
4: Mijn hoofdkwartier zit beneden, dus ik kan hier even rustig zitten. Ik ben net terug uit Italië, dus...
5: Die zijn bankzaken aan het doen. Die is
4: bankzaken aan het doen.
0: Toen dacht ik, het hoofdkwartier, dat is natuurlijk zijn vrouw waar hij het dan over heeft.
1: Ja, want thuis doe je dit niet zelf. Jij hebt niet dat jij Kiki de regisseur noemt.
0: Nee, zeker niet. Nee, ik noem maar hier de regisseur, maar thuis niet. Nou, toen spraken wij Justin... Justin die hield maar niet op.
6: Planning, budget houden, bewindvoerder. Noem maar op. Het is vooral een beetje grootspraak bij je vrienden, denk ik.
0: Zo, maar dat is even eerlijk gezegd, Justin.
6: Ja, het is wel grappig.
0: Ja. Ondertussen staat er een filmpje op Instagram. Ook daar regent het nog nicknames, Luc.
1: Milou die wordt het commandocentrum genoemd. Richard noemt zijn vrouw de snelheidsbegrenzer.
0: Ja.
1: Helen laat nog weten dat haar dochter mevrouw Poetin genoemd wordt thuis door haar man. Maar ze zijn wel heel gelukkig, schrijft ze erbij.
0: Okay.
1: Jamie heeft het dan over... Ja, Poetin. Jamie heeft het over het parlement. En Ger Jon die reageert nog... Leuke blouse, Mattie. Keuze van de leidinggevende.
0: Nee, deze blouse, dankjewel overigens voor het compliment. Die is van de leidinggevende. Shit, doe ik het toch. Hey, jongens, morgenochtend om 7:55. Ik zei het net al, kunnen wij bekendmaken wie je gaat zien in Los Angeles. Wij gaan een reis weggeven naar Los Angeles in de heuvels van Hollywood. Gaat een artiest optreden en die ga jij daar live zien. Even wat gokjes doornemen.
7: Ik denk Lady Gaga, omdat je een paar keer al liet vallen Pokerface als hintje.
0: Zou kunnen, maar ik hou mijn pokerface, Anita. Even kijken, Milou.
8: Kom maar op voor die tickets naar L.A. Het zou toch echt helemaal te gek zijn als het bij Usher en Chris Brown zou zijn. Ja, dat mag je gewoon niet missen.
0: Oké. Morgenochtend om 7:55 hoor je meer. En over artiesten gesproken, deze dame brengt aankomende vrijdag een nieuwe track uit. En daar zijn we toch benieuwd naar met z'n allen. Dit is Taylor Swift, Becky Music, The Fate of Ophelia.

0: Taylor Swift, Back in Music en The Fate of Ophelia. Aankomende vrijdag komt Taylor Swift dus met nieuwe muziek. Wij kijken sowieso heel erg uit naar aankomende vrijdag. Want dan zit hij hier weer in de studio. De man... Ja, hoe moet ik hem omschrijven?
1: Die van de Q Music, die ook in de...
2: Marieke?
1: Nee,
2: Elzinga.
1: De man. Die ook comedian, YouTuber, heel best rijk.
2: En zo knol.
1: Als je met dingen moet lopen omdat je voet gebroken is. Dat is, dat is een achternaam, een voornaam. Jouw neef, maar dan net iets anders.
2: Wacht, Thijs.
1: Ja, die eerste, maar dan net iets anders.
2: Bert Krukke?
1: Nee. Pas.
0: Ja, pas. Aankomende vrijdag hier in de studio, Bert Krukke.

0: Goedemorgen.
1: Hey Mattie, goedemorgen.
2: Het geluid.
0: Welke Harry ben je liever? Harry Styles of Harry aan de telefoon?
3: Oh, ik dacht handige Harry. Maar
0: handige Harry. Ja, dat is ook een leuke rol. Hey Harry, goedemorgen jongen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
4: Hey Mattie.
0: Hey, goedemorgen. Jij bent wakker geworden naast de snelweg.
4: Ja.
0: Sorry. Ja, hoe zit dat, Harry?
4: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Oh, oké. Okay. Dus heb
4: en heb je dezelfde plekje zoeken.
0: Heb je een plekje gevonden of niet?
4: Ja, ja. Ik ben nu ook stil.
0: Oh, oké. Okay, heel goed. Ik zie ook nog wel eens, Harry, 's morgens als ik naar mijn werk rijd, dan staan die vrachtwagens dan echt op de vluchtstrook.
4: Ja, daar heb ik op zo'n plek heb ik geslapen.
0: Je hebt op zo'n plek geslapen? Maar mag dat, Harry?
4: Ja. Sommige plekken wel, sommige niet. Je moet toch ergens staan, hè?
0: Nee,
4: dat
0: ik snap het. Maar ik voel
4: dat is een probleem.
0: Ja, maar ik vroeg me meer af dat als je dan tussen aanhalingstekens gepakt wordt, kun je er een boete voor krijgen?
4: Ik denk het wel, maar...
3: Harry heeft zich niet zo goed ingelezen.
4: Nou, maar als ik ergens geplekt heb en ik zie vrachtwagens staan, dan ga ik er gewoon achter staan.
0: Ga er gewoon achter staan, ik snap het, Harry. Heel goed, heel goed. Hey, ondertussen ben je wel wakker geworden en sprong het jou te binnen. Het antwoord van het geluid van Q-Music. Het is nu waard 17.000 euro. Harry, wat denk jij dat het juiste antwoord is?
4: Het naar achter trekken van de hendel van een flipperkast om de bal af te schieten.

0: op ja. Q-music.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia.
10: Lekker.
11: Kippie.
12: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
13: Ga je niet in te smeren.
12: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
14: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
16: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
21: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
22: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
23: Download de app en start met Vint.
24: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
25: Langer mee doen is goedkoper.
24: Zeker, kwaliteit rendeert.
26: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
27: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram.

0: Kijk op sasas.nl/effect.
1: Wow. Wow. Wow. Wow.
2: Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadi. Vakanties voor reizigers.
0: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Moelenmelk, the moo you can't resist.
9: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Het is bijna 9:30. Goedemorgen, Kim is weer van Weerplaza. In het noorden grijs, in het zuidoosten is er wat zon vandaag. Max 22 graden. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 2 files langer dan 20 minuten. Op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Nederlandse grens en Zevenaar kom je in 25 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnul en Hoevelaken. Daar 43 minuten.
11: Het geluid.
10: Harry!
12: Ja!
10: Hey! Sta je nog op de vlucht ook of niet met de vrachtwagen?
12: Nee, ik sta gewoon op parkeerplek bij het tankstation.
10: Oh, netjes. Harry, ja. Het geluid is waard 17.000 euro. Kun je nog 1 keer zeggen waarvan jij denkt dat het het goede antwoord is?
12: Het naar achter trekken van een hendel van een flipperkast om de bal af te schieten.
10: Het naar achter trekken van de hendel van een flipperkast om de bal af te schieten. Ja. Heb je eigenlijk al bedacht wat je met het geld zou doen, Harry? 17.000 euro?
12: Nee, eigenlijk niet.
10: Hoop geld nee. Ook.
12: Ja, een hele hoop geld. Ik denk dat ik familie heel blij ga maken. Lekker delen.
10: Leuk, mooi.
12: Ja, als de ik jury. Het goed heb, hebben mijn vrienden het ook goed.
10: De jury heeft meegeluisterd, Harry, en laat ons weten dat jouw antwoord niet goed is.
12: Ai. Ja, jammer. Het is niet anders.
10: Ze hebben in ieder geval jou, Harry.
12: Nou ja, het is niet anders toch? Ik vind het belangrijk dat ik het mocht proberen.
10: Wij vonden het heel leuk om je te spreken. Wij gaan er 100 euro bovenop doen. Het geluid komt op een waarde van 17.100 euro. En overigens, je gaat niet helemaal met lege handen naar huis, want je krijgt het geluid, de thuiseditie, het spel.
12: Ja, superleuk.
10: Veel plezier, Harry.
12: Dankjewel. Fijne dag.
13: Welkom.
10: Dit is
14: het foutuur.
15: Bas van Nimwegen.
10: Yes, en dan gaan we met het foutuur van woensdag. En jij bepaalt natuurlijk de muziek, hè, zoals altijd. Ga je zometeen voor Toxic van Britney of voor de Donny?
13: New music is proud to be fout.
16: Foutuur.
10: En vergeet niet in te klokken, hè. Waar staat de radio aan bij je en waar ben je druk mee? Kom je net uit je eerste meeting of staat het foutuur aan in de nagelsalon? Zou ook kunnen. Laat het weten via een bericht in de Q-app. Wie weet, bel ik je zo.

0: Caroline.
1: Dit is het Foute Uur.
0: 8:08. Goedemorgen, Bas hier op je woensdag. Terwijl Eline Hofman inklokt. Bij mij staat de radio aan op kantoor. Ik ben vandaag alleen, dus lekker hard die radio aan. Lekker vals meezingen. Jacqueline van 't Hul is erbij. Ik ben ook weer aan het werk in de trimsalon, stuurt ze. Christa Brands, het Foute Uur staat lekker aan onder het bezorgen. Zo vliegen de uurtjes voorbij. En Edwin Steur, druk bezig met wegbermonderhoud. Lindsay Kool luistert vanuit de beauty salon. En Kaylee, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar sta jij te dansen op het Foute Uur?
2: Waar ik sta te dansen op het Foute Uur?
0: Ja.
2: Ik ben nu onderweg naar mijn werk bij Hardware.
0: Oké, en wat doe je voor werk dan?
2: Ik werk in de grootste hardcore winkel ter wereld.
0: De grootste hardcore winkel van Nederland?
2: Ja, zeker.
0: Wat verkopen jullie dan?
2: Ik verkoop bijvoorbeeld Australians of hardcore vinylplaten en kleding wat eigenlijk allemaal met hardcore te maken heeft.
0: Oh, wat goed. Ben jij zelf ook echt een hardcore fanaat of hou je liever van klassieke muziek? Zou ook kunnen.
2: Nee, ik ben wel een hardcore fanaat.
0: Oh ja.
2: Dat zeker.
0: Dat moet ook wel natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: Wat goed. En hoeveel man komt er op een dag bij jullie in de winkel dan?
2: Verschilt heel erg. Het kan soms, als het voor een groot feest is, kan het zo helemaal vol staan met 30, 40 man. Wat als goed. Het niet meer is.
0: Ook vanuit het buitenland en zo?
2: Ja, zeker. Overal vandaan.
0: Wat cool. Hey, ja. En je weet het, hè? Hardcore.
2: Never dies.
3: Hardcore is leven. Wij zijn hardcore. En hardcore will never die!
0: Zo is het. Kaylee, omdat je bent ingeklokt, krijg je de All Right Stop Coffeetime Cup. Handige meningbeker van onderweg. Komt die kant op?
2: Hartstikke leuk.
0: En nog één ding.
2: Een hele fijne dag.
1: Fijne dag.
0: Fijne dag, doeg. Ik ga zo trouwens nog een hakbattle draaien. Hè? Dus komt er nog
2: leuk. Helemaal goed.
0: Doeg, Kaylee.

0: White Stripes en alle Seven Nation Army hoorde je bij Kim Music in het foutuur. Hey, het is woensdag, je weet wat dat betekent toch?
1: Het is woensdag! Hakken! Dag!
0: Ja, zometeen gaat het foutuur natuurlijk hakkend verder. De vraag is alleen met

0: Tio. En Wonderful Days. Stem nu in de Q-Music app. Liedje met de meeste stemmen ga ik zo draaien.
1: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel
5: gigaveel
4: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, Vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39.

0: S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
13: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
14: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
15: Het geluid.
16: Het geluid van Q-Music is nu waard 17.100 euro.

0: 1 minuut voor 10. Goedemorgen, het Q Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Mart Gerol.
1: Goedemorgen. Veel jonge mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en halen met hun salaris lastig de laatste dagen van de maand. Ze gebruiken daarom achteraf betaaldiensten, staan rood of betalen met een creditcard, blijkt uit nieuw onderzoek. Het is herkenbaar voor jongeren en jongvolwassenen op dat beknibbelen, hoort Hart van Nederland vanmorgen.
2: Ik red het wel, maar het is niet alsof ik een luxe leventje kan leiden.
3: Het is niet dat ik heel veel kan sparen.
4: Ik ga niet veel uiteten, zeg maar, en kom je zeg maar snel wel in de min, zeg maar.
1: Zorgt voor geldstress. Veel jonge mensen piekeren er vaak over. Politie in Delft onderzoekt wat er afgelopen nacht precies is gebeurd toen een motoragent werd aangereden door een auto. Want was het opzet of een ongeluk? Het ging volgens de politie net goed en de agent raakte niet gewond. De automobilist is opgepakt. Korter een werkloosheidsuitkering krijgen als je je baan verliest om zo sneller weer aan het werk te gaan. Dat wil het kabinet, maar de vraag is of het werkt. Belangrijke adviseur van de regering, het Centraal Planbureau, zegt dat het een paar duizend banen oplevert. Dat het effect klein is omdat er honderdduizenden werklozen zijn. Het plan van het kabinet staat inmiddels in de ijskast na een boel kritiek van onder meer vakbonden. Het is september, maar toch al nieuws hierover. Ja, kan prima in het foute uur, toch?
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Iconische kersthit van Mariah Carey. Ze is haar record kwijt als langste nummer 1 in Amerika. Mariah's kerstklassieker is ingehaald door de Amerikaanse zangeres Ella Langley met dit nummer. Drinking Jack all by myself. Ah, lekker hoor. He's choosing Texas, I can tell. Ja, die kennen we hier in Nederland natuurlijk ook wel. Staat op plek 5 nu in de top 40. In Amerika staat ze al 23 weken op 1. Dat is precies 1 week langer dan kerstqueen Mariah deed. Dus vandaar een nieuwe recordhoudster. Het weer van Buienradar, een tweedeling in het land. In het noorden en westen grijs. Kans op wat motregen daar en 19 graden. In het zuiden en oosten veel zon en daar warmer, gaat op 22.
0: Dankjewel Mart. Dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met files langer dan 10 minuten. Dat is er eentje op de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Veemarkt en Lunette. Defect voertuig kom je in 3 kilometer 12 minuten. Controles op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 124,9. De A6 Muidenberg-Lelystad 69,2. A16 Dordrecht-Breda bij 58,9. De A28 Zwolle-Amersfoort bij 59,7. Laatst op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Opletten daar bij 196,9.
5: Bas van Nimwegen.
0: Ja, ga je zo voor Mark Anthony of wordt het Whitney Houston? Je stemt nu in de Q-app. En nu?
6: We gaan hakken! Q Music is proud.

0: Whitney Houston en Enrique Iglesias en Could I Have This Kiss Forever Back Here.
1: Het Foute Uur.
0: Ik heb hier een toepasselijke battle voor vandaag. Het is 23 september. Ja, de dag waarop we in 2004 afscheid namen van een grote naam in de Nederlandse muziek. André Hazes. Een naam die natuurlijk ook niet mag ontbreken in het Foute Uur. Daarom dacht ik, laten we even een Hazes battle doen in het Foute Uur. Eigenlijk een beetje als eerbetoon. De vraag aan jou is, welke van deze twee wil je zo meteen horen? Ga je voor de vlieger? Of wordt het een beetje verliefd? Dilemma dit. Nou, welke moet het worden? Stem op je favoriet. Doe je op keymusic.nl.

0: van woensdag met André Hazes.
1: Een beetje op uw lief.
0: Ja, toch mooi eerbetoon en vandaag zijn sterfdag dat we afscheid namen van hem in 2004. Het is het foutuur. Kian is erbij. Hier staat het foutuur aan in het bos. Volume op maximaal in het bos. Oké. Moet toch een bijzonder idee zijn als je daar aankomt lopen in een rustig bos en het foutuur galmt daar doorheen. Heidi Verbeek is erbij. We luisteren mee uit mee in Italië aan het Gardameer. Heerlijk met het foutuur. En Jacqueline van de Jacht. Lekker vanuit de Wasstraat naar het foutuur luisteren. Ja, dan is deze ook wel toepasselijk. In de Wasstraat gewoon degene voor je volgen. Hè?

0: Bijna half elf, we gaan richting het einde van het foutuur, maar... Eén liedje, één battle in het foutuur. De vraag aan jou is, welke moet dat worden? Ga je zo meteen voor de Dolly Dot? Love me just a little bit more of the Common Art. Don't leave me this way. Jij hebt het in de hand door te stemmen in de Key Music App.
1: Het geluid.
0: Hey Lizzie, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: 20 jaar ben je uit Woudenberg. Ben je gespannen?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja, snap ik wel. 17.100 euro staat er op het spel. Wat denk jij dat het geluid van Key Music is?
2: Ik denk dat het een videoband in een videorecorder stoppen is.
0: Een videoband in een videorecorder stoppen, oké. Okay.
1: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
0: Ja, en het oordeel van de jury horen we zo meteen.
3: Bij Q-Music zit je goed voor de perfecte start van je weekend.
4: Hoi, Roek.

0: listening to the Dutch Top 40 on Q-Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met twee tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je
0: elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Q-Music, de Top 40.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Autotaalglas is partner van de Top 40.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
12: e-boekhouden.nl.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je.

0: Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
1: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Het is de half elf. Goedemorgen. Q Music weer van Buienradar. Grijze dag vandaag in het Zuidoosten. Wel wat meer zon. Het is max 22 graden. Q-verkeer van Flitsmeister. 1 file nog langer dan 10 minuten op de A50 Apeldoorn-Arnhem. Tussen Beekberg en Hoenderloo. Kom je in 5 kilometer. Vertraging is daar 15 minuten.
9: Het geluid.
8: Hey Lizzie, 17.100 euro. Ja, dat is een aardig bedrag. Ja, ja. Heb je al bedacht wat je ermee zou doen?
10: Jazeker.
8: Oké.
10: Okay. Sowieso studie.

0: sowieso studieschulden afbetalen, aan de rijbewijs beginnen en ook sowieso een auto meekopen dan.
1: Oh, ik dacht nieuwe telefoon, maar die is misschien ook aan vervanging toe, zo te horen. Maar hey, ik heb een goed antwoord nodig. Wat denk je dat het geluid is?
0: Ik denk dat het een videoband in een videorecorder stoppen is.
1: De jury heeft jouw antwoord gehoord. En laat mij weten, Lizzie, dat dit niet goed is.
0: Ei, pittig.
1: Sterker nog, het staat ook al tussen de foute antwoorden op keymusic.nl en de Q-app.
0: Nee joh.
1: Ja, altijd even checken van tevoren. Denk dat het geluid wel weer 100 euro meer waard wordt. En je krijgt het thuisspel van het geluid opgestuurd. Dat is leuk, toch?
0: Ja, ik kan het tenminste oefenen voor volgend jaar.
1: Nou, zo is dat. Fijne dag nog, Lizzie.
0: Hey, fijne dag. Bas van Nimwegen.

naam nodig voor mijn zoon. Die is in januari geboren. Is uiteindelijk Joes geworden. Maar deze heb ik nog nooit voorbij zien komen. September. Lijkt me ook heel onhandig als iemand vraagt, wat is je naam? En September. Nee, hey, niet je geboortemaand, je naam. Oh. Nou, voor deze Zweedse Petra Marklund was het de inspiratie voor haar artiestennaam. Zij kende dus echt iemand die September heette. En dat werd uiteindelijk de inspiratie voor de artiestennaam. Dan klinkt het wel weer vet, toch? Cry

0: Teddy Swims bij Q Music. Je hoort de break-up in reverse. We gaan weer terug in de tijd. Top 40 Classic. Terug naar 23 september 2008 vandaag. Ja, vanaf die dag hadden we eigenlijk twee kampen. Of je hoorde bij de mensen met een Apple-telefoon, of...
1: I'd like to tell you about something I'm really excited about. It's called Android.
0: Ja, Android. 18 jaar geleden werd Android gelanceerd. Het besturingssysteem van Google natuurlijk, hè. En daarmee gingen ze de strijd aan met Apple. En ja, die is eigenlijk nog steeds gaande, kunnen we zeggen. Misschien herken je dat wel tussen vrienden of zo. De een heeft een Android, de ander een iOS-telefoon. Is bij mijn ouders thuis ook vaak, moet ik zeggen. Dan hoor ik mijn vader weer tegen mijn moeder zeggen... als iets dan niet lukt bij mijn moeder. Ah, maar ja, dat krijgen we met een Apple, hè. Dat kan wel niet. Ja, daar heb je met Samsung geen last van. Dan de top 40 van toen, 23 september 2008. Ik heb drie liedjes uit de lijst gepakt. En jou de vraag, welke wil je zo horen? Katy Perry stond op 1 met I Kissed a Girl. Keuze 1 vandaag. Of ga je voor Madonna? Stond op 11.

op 15. Nou, welke wil je horen? Ga je voor Katy Perry, wordt het Madonna of Nio? Stem op je favoriet. Kan in de poll die je ziet in de Q-app. Of nog leuker als je even een audio-appje inspreekt. Liedje met de meeste stemmen ga ik zo draaien. Na Imagine Dragons.

0: of Nio. Stemmen kan nog heel even in de Q-Music app op de top 40 classic van vandaag. En Marzo?
1: Ja, met het nieuws van 11 uur met daarin onder meer een wastip. Waarom het echt beter is om je kleding te checken voor het in de wasmachine gooit. En muziek.
0: Zeg je Mark, ik hoor je. Alex Warren hoor je ook zo meteen.
2: Wil jij deze lach?
0: Ook weer eens horen? Nou, dat kan sneller dan je denkt.
3: Vrijdagmiddag om 12 uur. Marieke op Q-Music.
4: Q-Music, Q-Music.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
0: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
0: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
0: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
0: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera... of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
12: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
13: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
14: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow!
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
20: Of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
23: Ja,
0: Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
21: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
0: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
21: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
24: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: Goedemorgen, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Mart Gol.
1: Goedemorgen. Zometeen begint de rechtszaak over het schoolkampdrama in de Zeeuwse plaats Vogelwaarde. Er is een eerste voorbereidende zitting. In juni werd een schooldirectrice en werden ook 3 groep 8 leerlingen door een auto doodgereden toen ze op de fiets op weg waren naar een schoolkamp. De moeder van een van de overleden kinderen vertelt bij Omroep Zeeland over het gemis.
2: Je probeert wel verder te leven, maar er is geen moment van de dag dat je er eigenlijk niet aan denkt.
1: De verdachte in deze zaak is een man van 20 die roekeloos zou hebben gereden met mogelijk drugs op in een kapotte auto. Werken, salaris krijgen en toch het eind van de maand niet halen met je geld. Steeds meer jonge mensen hebben ermee te maken. Volgens onderzoekers staan ze vaker rood, betalen met een creditcard of gebruiken achteraf betaaldiensten. Als dat kan, want bij ruim een derde ging het mis met een rekening die te laat werd betaald, waardoor er nog extra kosten bovenop kwamen. Het zorgt bij jonge mensen voor een boel geldstress. Weer een grote dodelijke schietpartij in Zuid-Afrika. Zeker 11 mensen zijn omgekomen in een huis waar 2 schutters binnenvielen en het vuur openden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekend. Het zijn wel vaker van dit soort massa-schietpartijen in Zuid-Afrika. Per dag zijn er in dat land 60 moorden. En ziekenhuizen hier in Nederland gooien wekelijks honderden uniformen weg omdat personeel balpennen of stiften in hun zakken laat zitten. Daar is RTL Nieuws achter gekomen. Tijdens het wassen gaat de boel lekken, waardoor de witte kleding onder de inkt zit. Dat merkt ook Q-luisteraar Angela, die werkt als verpleegkundige en bij Hemati vanmorgen vertelde dat ze collega's erop wijst.
3: Dat ik wel eens zeg van, joh, je moet even ander uniform aan, want er zit er bijvoorbeeld op een kontzak zit een hele grote blauwe of in het ergste geval een rode vlek.
1: Ja, dat wil je natuurlijk niet. Bijvoorbeeld het UMC Utrecht roept medewerkers nu op om beter hun zakken te checken voordat het uniform de wasmand ingaat. Is ook thuis trouwens een goede tip. Het weer van de Buienradar.
4: Ik heb dat altijd met zakdoekjes. Ja. Van die papieren zakdoekjes. Dat verfrommelt dan helemaal in de hele wasmachine.
1: Overal zit het in, hè? De filters en de dingen, ja, vreselijk. Nou goed, de zakken checken. Het weer van Buienradar in het westen en noorden grijs. En vanmiddag druilerig, 19 graden. Daar in het zuiden en oosten, 22 graden. En daar veel zon.
4: Lijkt wel niet bellen radio.
1: Nou, hè.
4: Dankjewel, Mart. Q-verkeer van Flitsmeister met files langer dan 10 minuten. Dat is er eentje op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweerd en Lunette. 14 minuten. Controle is gemeld met de Flitsmeister-app op de A1 Amersfoort-Eemnes 35,0. A6 Muidenberg-Lelystad bij 68,2. De A16 Dordrecht-Breda bij 53,9. A30 Ede-Barneveld bij 16,2. En de laatste op de A58 Breda-Tilburg bij Geelse 50,1.
5: Music. Bas van
4: Nimwegen. Yes, zometeen terug naar 2008. De top 40 classic komt eraan. En eerst Alex Warren. Dit is Passenger.

0: David Guetta en Elphaville, Forever Young bij Q Music. We gaan terug naar 23 september 2008 vandaag. Top 40 Classic. Drie liedjes heb ik uit de top 40 gepikt. En jou was de vraag, welke van deze drie moet ik draaien? Katy Perry kon je uitkiezen. I Kissed a Girl, Madonna met Give It Up. Nee, Give It To Me, moet ik het wel goed zeggen. En Neo met Closer was keuze 3. Rob die zegt, wat een lastige keuze, maar ik kies toch voor Neo. Roos Lakerveld, mijn zusje en ik willen graag Katy Perry. Mark Burger zegt, Bas, doe maar Madonna, die is al lekker. Liedje dan, schrijft hij erbij. Oké. Peter die zegt, Bas, natuurlijk wordt dat Neo. Dan Annemiek.
1: Waarom maak je het zo moeilijk? Ze zijn alle drie zo leuk. Nou, ik kies toch voor Madonna.
2: Nou, ik zit toch al dicht bij de radio. Doe maar bij Closer, dus nummer 3.
3: Doe maar Neo.
4: Ja, Neo. Oh, veel te lang niet gehoord. En het is zo'n lekker nummer.
5: En mijn keuze gaat uit naar Madonna.
0: Ja, Madonna had het moeilijk. 9% van de stemmen gekregen. 31% van Katy Perry. En gewonnen met 60% van de stemmen. En dus de top 40 classic van vandaag. Terug naar 2008 met Neo. Dit is Closer bij Q.

0: En? Zat je mee te fluiten?
1: Jawel toch?
0: Lekker liedje voor de Bauza Magnetic, hoor je bij Kimi en Zik. Ja, tenzij je niet kan fluiten natuurlijk, hè? Dat kan ook. Lijkt me ook best frustrerend als je dat niet kan, toch? Ben je soms gewoon jaloers op anderen die dat wel kunnen? Ik heb dat zelf een beetje met boeren op commando. Dus vind ik ook, ja, dat kan ik ook niet. Maar ik zou dat eigenlijk wel zelf graag willen kunnen. Sommige mensen hebben dat met niet kunnen knipogen. Is ook zo'n ding. En Tate McRae, die kan dus niet fluiten. Lukt er gewoon niet. Hoe goed ze de best ook doet, moet je voor horen. Tate McRae, die fluit. Ja.
2: Was
0: komt gewoon geen geluid uit. Vroeger de korstjes niet opgegeten, denk ik. Nou ja, zingen kan ze.

0: Miles Away hoor de Offenbach bij Q Music. Zometeen de nummer 1 uit de top 40. Shakira komt eraan. Die, die, zometeen, maar eerst...
1: Het geluid.
0: Milou, goedemiddag. Morgen nog.
2: Goedemiddag. Hoi, hoi.
0: We gaan spelen voor 17.200 euro. Heb je lang over je antwoord nagedacht?
2: Ja, wel een poosje, ja. Ja, zeg het wel.
0: Oké, dus je loopt er al even mee rond.
2: Ja.
0: Wat denk jij dat het geluid van Q-Music is?
2: Ik denk dat het de pasjes uit een pasjeshouder schuiven is.
0: Oké, gaan we dat voorleggen aan de jury.
1: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
1: Q-Music.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux... van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
5: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl.

0: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus al voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sazas.nl/effect.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1+1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2+3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2+3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
6: gigaveel.
4: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: En het is 11:30. Goedemorgen. Kim is weer in het noorden grijs. In het zuidoosten wel wat meer zon vandaag. Het is max graad of 22. Kielverkeer van Flitsmeister dan met 2 files van een kwartier of langer op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Valkenswaard en De Hocht is een ongeluk gebeurd. Kom je in 7 kilometer, half uur vertraging daar. En de A32 nog, Weerde-Meppel tussen Heerenveen en Heerenveen-Zuid. Daar is een ongeluk gebeurd, 3 kilometer kwartier.
11: Het geluid.
10: Milou, 36 uit Ter Heide, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
10: Wat zou je eigenlijk doen, Milou, met 17.200 euro?
12: Nou, mijn vriendin en ik die krijgen over 7 weken ongeveer dan, hè? Dat weet je niet.
10: Nee,
12: een kleine.
10: Ach, wat leuk.
12: Ja.
10: Gefeliciteerd.
12: Dankjewel.
10: Alvast.
12: Dankjewel.
10: Nou, dan komt dat geld natuurlijk sowieso goed terecht. Want er moet een hele babykamer worden ingericht.
12: Precies.
10: Zo op.
12: Ja, snap hem.
10: De pasjes uit een pasjeshouder schuiven, denk jij?
12: Ja.
10: Leggen het voor aan de jury.

0: dat dit niet het geluid van Q-Music is.
1: Ah, jammer.
0: Helaas, komt wel weer 100 euro bij. Nieuwe waarde 17.300 euro. En we sturen het thuisspel op van het geluid naar je.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: En veel geluk met de laatste loodjes nog, hè?
1: Dat komt helemaal goed, dankjewel.
0: Goed zo, doei.
1: Tot de volgende, hoi.
0: Dat is Sympathiek Miljoen. Het is Kimi.

Two Brothers on the fourth floor bij Q. And dreams. Dreams will come alive. Your dream will come alive. Kan je wel zeggen, inderdaad. Nou, ik zou zorgen dat je dit niet mist. Morgenochtend om 7:05 in Hey Mattie. Heb je het gehoord vanmorgen in de ochtendshow? Ik zag ook wat appjes binnenkomen. Onder andere van Gijke Verheken. Die zegt, wat een vette actie. Emma van Tilborg. Wauw, wat gaaf. Ik moet dit winnen. Ja, dit klinkt als een droom. Je maakt namelijk kans op een waanzinnige trip. Een complete reis voor twee personen naar Los Angeles in Amerika. Dat is sowieso al een vette stap natuurlijk. Maar ja, je gaat daar naartoe voor een concert in de heuvels van Hollywood. Van een van de populairste artiesten van dit moment. Een icoon. Aldus onze Mattie Valk. Ja, ik zou je heel graag willen vertellen om wie het gaat, maar dat houdt Mattie nog heel even geheim. Gaat hij morgenochtend om 7:05 vertellen? En dan hoor je dus ook hoe je die prijs wint. Dus zorg dat je dat niet mist.

0: DJ Gotcha samen met Jason Derulo, Melanie Michiko hoorde je. Hebben we mede te danken aan TikTok trouwens, hè? Gaat hij heel hard en is ook niet de eerste hit voor Jason Derulo. Die begon op die app. Zou Ilse de Lange eigenlijk TikTok hebben? Zou ze de app op de telefoon hebben staan? Ik denk het niet, hè? Ja, die weet momenteel niet wat er over komt. Ilse de Lange die gaat namelijk echt super hard de afgelopen weken daar met een liedje uit 2008. So incredible. 18 jaar later. Gewoon helemaal viral weer. Ja, dat had ze zelf ook niet helemaal aanzien komen. Vertelde ze afgelopen vrijdag tegen Domien.
1: Het is, wie had dat ooit kunnen denken? Ja, ik dacht, oké, nou weet je wel, dat is gewoon een nieuw ding en dat is gaaf. En, ja, ik zag dan niet per se meteen een plek voor mezelf.
2: Ja, tada!
1: Think again.
0: Ja, think again. Nou, door TikTok was ze afgelopen vrijdag gewoon de hoogste.

0: Mary Jo, Still Into You bij Q. Het is bijna 12 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Mart.
1: Zeker, zijn alle spelers van Oranje fit voor de wedstrijd van morgen tegen Duitsland? Dat hoor je zo.
0: En natuurlijk Alright Stop Lunchtime. Ja, de lunchmix. Lekker wat extra energie. Met onder andere deze van Martin Garrix. Smile, hoor je zo.
2: Hey, Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
2: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
3: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam. Is mijn telefoon weg? Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
0: Godverdomme. Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
4: Hey Mattie.
5: Hey Mattie.
6: Hey Mattie.
0: Elke ochtend bij Q Music.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm-hmm.
10: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
15: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
18: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Dag
4: 30 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
5: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
20: Smint.
21: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
20: Smint.
23: Boost yourself.
24: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren. Dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
25: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
26: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
28: Kippie.
29: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
30: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
31: Fans van Voordeel.
30: Aldi.
32: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
30: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
31: Fans van Voordeel.
30: Aldi.
33: Het geluid.
34: Het geluid van Q-Music is nu waard... €17.300.

0: het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Mart Gool.
1: Goedemiddag. Dat de politie de handen vol heeft aan verwarde mensen weten we. Nu is er ook een nieuw getal. Het ging afgelopen maand volgens het AD om 600 mensen per dag. 100 meer dan diezelfde maand vorig jaar. En zo'n melding kan agenten uren bezighouden. Politie wil daarom dat als er geen direct gevaar is of er iets strafbaars wordt gedaan, andere instanties de taken van agenten overnemen. De rechtszaak over het schoolkampdrama in Zeeland is begonnen met een eerste voorbereidende zitting. Vlak voor de zomervakantie werden in de plaats Vogelwaarde 3 kinderen en een schooldirectrice door een auto doodgereden terwijl ze naar een schoolkamp fietsten. De 3 kinderen zijn naast elkaar begraven, vertelt de moeder van een van hen bij Omroep Zeeland.
2: Voor ons voelde dat het fijnste, dat ze bij elkaar bleven. Het is dicht bij school. Als je bij hun graven staat, hoor je de kinderen op schoolplein. Gaf ons een, voor hoever je het fijn kan vinden, een fijner gevoel om ze daar naast elkaar te leggen bij elkaar.
1: De verdachte is een man van 20 en hij zou roekeloos hebben gereden. De marechaussee onderzoekt een dodelijk ongeluk op Aruba omdat er een militair bij betrokken was. Een vrouw van 23 uit ons land kwam bij dat ongeluk anderhalve week geleden om. De terreinwagen waar ze samen met haar vriend en die militair in zat, sloeg over de kop. De anderen hebben het overleefd en zij zeggen dat de vrouw achter het stuur zat, maar haar familie twijfelt daaraan, daarom dus onderzoek. En de nieuwe bondscoach van de Oranje voetballers Xavi gaf net weer een persconferentie. Morgen komt het Nederlands elftal namelijk voor het eerst onder zijn leiding in actie in de Nations League tegen Duitsland. En Xavi heeft er veel zin in.
3: I'm excited, yeah. I'm so happy. Really excited. I feel the passion of the players. So I think we are ready. But you know, in football we never know. But I think we are ready.
1: Ja, en of Oranje ready is, weten we morgenavond als de wedstrijd in Amsterdam is. Alle spelers zijn in ieder geval fit. Het weer van Buienradar, een tweedeling in ons kleine landje. In het noorden en westen bewolkt, 19 graden en wat regen vanmiddag daar. In het zuiden en oosten, daar is het zonnig en een paar graden warmer.
0: Dankjewel Mart, dankjewel verkeer van Flitsmeister met 1 file. Een flinke, die langer is dan een kwartier op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Leende en De Hocht, daar reddings- en bergingswerkzaamheden. De vertraging is daar 48 minuten. Controles op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 35,0. De A2 Eindhoven-Den Bosch bij 127,7. A16 Dordrecht-Breda opletten bij 53,9. De A18 Didam-Varsseveld bij 194,8. De A50 Apeldoorn-Arnhem bij 196,9. En de A58 nog Breda Tilburg opletten bij 50,1. Zo, we hebben een beetje zin in de lunchmix.
3: I'm excited, yeah.

0: niks doen. Nou, ik zou zeggen, dut niet in, maar dat komt goed met de lunchmix. Alright, stop, lunchtime met Martin Garrix zometeen. Ook Jealous Blue en eerst Lost Frequencies.
1: Five days on the

0: Je hoort Daan, Noelle en Jess mee. En die hebben het ergens over. De vraag aan jou is, waar hebben ze het over?
1: Hondjes. Ik heb er wel eens een keer zo'n gat in gehad. En dat voelde heel vervelend.
2: Met pingwins erop?
1: Niet iedere dag. Soms heb ik andere. Soms heb ik 2 verschillende en dan vindt mijn moeder echt heel stom.
3: Daar zitten poepiedrollen op.

0: Kate Ryan bij Kimi en Secure Ella Ella. Ja, ik heb net Daan, Noelle en Jess mee laten horen. Die hebben het ergens over. De vraag was aan jou, waar hebben ze het over?
1: Hondjes. Ik heb er wel eens een keer zo'n gat in gehad. Mm. En dat voelde heel vervelend.
2: Met pinguïns erop?
1: Niet iedere dag. Soms heb ik andere. Soms heb ik twee verschillende en dan vindt mijn moeder echt heel stom. Daar zitten poepiedrollen op.
0: Hey Romy, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wanneer dacht jij, ja, ik weet waar dit over gaat?
3: Nou, bij die gaten en de twee verschillende dacht ik, ja, dit klinkt toch wel heel bekend.
0: Ja?
3: Ja.
0: Je hebt er zelf ook wel eens last van?
3: Ja, zeker. Ik heb behoorlijk veel verschillende sokken die geen paardjes meer hebben.
0: Ja, gek is dat. Ik heb soms wel eens het idee bij ons dat de wasmachine ze gewoon opeet of zo. Waar blijven ze?
3: Ja, dat herken ik.
0: Jij denkt, ze hebben het over sokken.
3: Ja, ik denk, ze hebben het over sokken.
1: Het ging over sokken.
0: Nou, hartstikke goed inderdaad.
3: Yay.
0: Heel goed. Ja, de astronomische herfst gaat van start vandaag. Goed gevonden. We gaan het Kimi's prijspakket die kant op sturen.
3: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Ik wens je nog een hele fijne woensdag.
3: Het is wel.

0: lekker liedje. En nieuwste Miley Cyrus hoorde je bij Q Music. Het is een beetje Lady Gaga, een beetje Dua Lipa. Bass Persuades bij Q. Zometeen Sommieu, maar eerst...
1: Het geluid.
0: Gaan we naar Brian, goedemiddag.
2: Hoi, goeiedag.
0: Komt uit Vlaardingen, 33 jaar ben je en je gaat spelen voor €17.300. Wat denk jij dat het geluid is?
2: Ik denk dat het is het SD-kaartje in een camera drukken.
0: Gaan we dat voorleggen aan de jury?

0: week op ja. Q Music.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
5: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
6: e-boekhouden.nl. Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad.

0: professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
0: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
1: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
5: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of Poffertjes Choc Chip 1,69.
7: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
9: Kippie.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: Zonnig, in het noorden wat meer bewolking. Het is max 22 graden. Dankjewel verkeer van Flitsmeister met twee files langer dan 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grenzen kom je in 13 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen de brug over het Wilhelmina-kanaal en Moergestel. Defecte vrachtwagen daar 4 kilometer 13 minuten.
1: Het geluid.
0: Brian, 33 uit Vlaardingen. Goedemiddag.
2: Yes.
0: Wanneer dacht jij, ja, dit moet het geluid van Q-Music zijn?
2: Ja, wanneer ik dat dacht was vorige week, denk ik. Maar ja.
0: Oké. Okay. Maar ja.
2: Je wordt niet helemaal gebeld, hè?
0: Nee, nou, bij deze is dat gebeurd. Je hebt je heel simpel aangemeld in de Q-app. Jij denkt dat het geluid van Q-Music is een SD-kaart in een camera drukken.
2: Ja.
0: €17.300 spelen we, Brian. De jury laat mij weten dat dit niet goed is.
2: Helaas.
0: Helaas, maar ik kan je gewoon weer opnieuw aanmelden in de Q-app. En, dit is leuk, je krijgt...

Feels Like Home. Ja, dat is toch vaak het eerste dat je dan doet als je thuis komt. Even de brievenbus checken, toch? Kijken of er nog leuke kaartjes zijn binnengekomen van vrienden die op vakantie zijn. Misschien een blauwe envelop, dus niet open. Ja, zometeen gaan Wim en ik ook weer alle post voorlezen die binnenkomt in onze brievenbus. Menno Barreveld's brievenbus natuurlijk. Dus typ je bericht alvast in de Q-app, zodat je het zometeen tijdens het lied van de brievenbus meteen kunt versturen. Wat wil je delen met de rest van Nederland? Stuur het alvast deze kant via de Q-app. Hoor het zo terug op

0: Take bij Q Music. Hey Wim.
1: Hey Bas.
0: Ben je er klaar voor?
1: Every breath you take. Het is 3, 2, 1 en dan een hele diepe...
0: Precies.
1: Ja.
0: 3,
1: 2, 1. Nou ja.
0: En nog een diepe.
1: Nog dieper.
0: 3, 2, 1.
1: Niet? Nou, het is woensdag. Weet je, je bent een paar dagen, Menno is een paar dagen vakantie.
0: Ah,
1: en de timing loopt nu al helemaal scheef. 3, 2, 1 en dan diep ademhalen.
0: 3, 2, 1. En een barreveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus.
1: Met een barreveld, brievenbus, brievenbus.
0: Mama, heb je al boodschappen gedaan? Het brood is op. Groetjes van Jurre.
1: Dennis Schellekens, bijna vakantie, zegt Jenny Schellekens.
0: Hocus pocus, Pilatus pas. Ik wou dat het al weekend was, zegt Wesley van Graafeiland.
1: Wij gaan een kitten halen met Evie en Femke, zegt Kim.
0: Lieve Inge, ik hou zoveel van jou, zegt Wilbert Dekkers.
1: Arno, ouwe koekenbakker, doorgaan hè. Groeten van je maat, zegt Teun.
0: Lieve, lieve Marine, succes met je 21ste feestje zaterdag. Groetjes van Jolanda.
1: De moeder van Martijn wil even de groeten doen. Martijn is werkzaam bij autobedrijf Kuijer in Veenendaal.
0: Jan Baks, kom eens achter die tv vandaan man, zegt Lorenzo.
1: Bassie, heb je al kaartjes voor het Bassie en Adriaan concert in Ahoy? Misschien een leuk bedrijfsuitje. Groetjes van je collega's van Let the Brand Out, zegt Gregory.
0: Ik dacht dat aan mij was.
1: Jij bent er ook gek genoeg voor, hè Bas?
0: Ja, zeker hoor. Gezellig met jou, Wimpie, hè? Bassie en Adriaan. We zijn er wel halverwege de werkweek, zegt Arnoud Bakker.
1: Anouk, je moet gaan douchen, zegt Leandra.
0: Ruud, gefeliciteerd met je verjaardag. Een mooie dag gewenst, zegt Lia.
1: Lianne, Jitske en Marijke, even knallen en dan hebben we er zo wat opdrachten doorheen, zegt Ilse.
0: Nou, Veertie, je wilde op de radio. Hierbij is dat gelukt, zegt Ad nog.
1: Hey Bas, ik wil toch even één dingetje zeggen over die Bassie en Adriaan concerten. Ik vind dat een dingetje. Het is voor ons inderdaad allebei jeugdsentimenten. We hebben er ontzettend van genoten. Het zijn echt jeugdhelden. Maar ik weet niet, ik zie dat dan voor me. Weet je, volgend jaar, dan staan er allemaal mensen van 30, 40 plus. En dan sta je in zo'n Ahoy, dan denk ik, ja, dan sta ik daar. Ga ik dan echt meezingen?
0: Ah, dan kan je toch...
1: Plinkie, plinkie, plonk. Ga ik dat doen?
0: Natuurlijk.
1: Ach, nee, dat ga je toch niet doen?
0: Jij kan daar heel goed bij staan, denk ik.
1: Ja, wat zegt dat over mij?
0: Helemaal niks.
1: Maar jij gaat niet.
0: Ik ga niet, maar ik zou gaan.
1: Maar dit merk ik dus in het hele bedrijf. Er zijn genoeg van die BNA-gekkies hier. Maar uiteindelijk wil niemand durft te gaan.
0: Ah, misschien moet een bus daar naartoe gaan of zo.
1: Incognito.
0: Ja. Ik heb nog een raadsel voor Martijn.
2: Wat zeg je tegen een Spanjaard die gestrest is?
1: Wat zeg je tegen een Spanjaard die gestrest is?
0: Ja.
1: Nee, ja. Het zal een Spaans woord zijn, denk ik. Maar...
2: Ontspanje.
1: Ontspanje.
0: Ontspanje.
1: Dat is ook een liedje van Bassie Nadir, hè? Dat is in Spanje.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
6: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
14: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak. Vind je perfecte auto op Autoscout24.
15: Download de app en start met Vind.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met safraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
21: Echt lekker.
20: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
22: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Wora keukentextiel. Sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
0: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
22: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
1: gigaveel.
22: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
21: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
24: Wow!
23: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
25: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
28: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
29: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
30: Het geluid.
31: Het geluid van Q-Music is nu waard
32: 17.000 en...
33: Nou, dat is lekker begin, Wim.
32: Ja, Mart. Sorry. Ik denk mijn microfoon staat toch aan en ik heb jouw microfoon aan.
33: Zal ik het zeggen? 17.400 euro.
32: Ja, maar doe nog even officieel.
30: Het geluid.
31: Het geluid van Q-Music is nu waard...
33: 17.400 euro.
31: Weet jij al wat het is?
30: Nee. Meld je nu aan in de Q-app en speel mee.
32: Goedemiddag, het is 1 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. De onverprezen Mart Grol.
33: Ja, valse start. We gaan het inhalen, Wim. Goedemiddag, ik begin met nieuws hierover. Inderdaad, het Songfestival. Ons land gaat daar volgend jaar toch aan meedoen. Volgens meerdere media staan alle seinen op groen en sturen we een eigen kandidaat. Wie dat is, is nog onbekend. Eerder trok omroep Avrotros zich terug omdat Israël meedoet. Je hoort onze Songfestivalkenner Lara Zevenberg.
34: Avrotros heeft gezegd, Israël doet mee en dus doen wij niet mee. Dus is de opdracht teruggegeven aan de NPO. En de NPO heeft nu een oplossing gevonden. Wat die oplossing exact is, dat gaan ze zo meteen nog bekendmaken. Dus daar zijn we nog even in afwachting. Maar ja, ik durf wel te zeggen dat we niet toch wel mee gaan doen.
33: Ja, straks wordt dus meer duidelijkheid verwacht. Dan iets heel anders. Hij reed veel te hard. De man van 20 die vastzit voor het schoolkampdrama in de provincie Zeeland. Op de weg waar hij vlak voor de zomervakantie met zijn auto reed, mag je 80, maar hij ging volgens justitie 130. Dat is gezegd tijdens de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank. Bij dat ongeluk kwamen 3 leerlingen en een schooldirectrice om. Ze fietsten richting een schoolkamp. De politie heeft de handen steeds meer vol aan verwarde personen. Afgelopen maand ging het volgens het AD om 600 mensen per dag. 100 meer dan augustus vorig jaar. Politie wil nu dat andere instanties deze meldingen van agenten overnemen als er geen direct gevaar is of iets strafbaars wordt gedaan. En dit lijkt een grap, maar het is echt waar. In Brabant heeft de brandweer zelf voor een gaslucht gezorgd. Mensen in grote delen van Oosterwijk roken vanmorgen gas, schrijft Omroep Brabant. Dus ging de brandweer op zoek naar de boosdoener. Het bleek een potje met een gasgeur te zijn, waarmee de brandweer oefent met gevaarlijke stoffen. Dat potje belandde bij het afval, ging kapot in een vuilniswagen, want die reed het hele dorp door. Het weer van Buienradar in het westen en noorden grijs en vanmiddag druilerig. 19 graden daar, in het zuiden en oosten tot 22 graden en daar veel zon.
32: Er staan 8 files. De langste op de A58 van Eindhoven naar Tilburg, tussen Best en Moergestel. 8 kilometer, half uur vertraging. En flitsers zijn gezien op de A2. Eindhoven-Den Bosch bij 125. A18, Didam-Varsseveld bij 194,8. En een flitser langs de A30, Ede-Barneveld 16,2.
31: Music. Wim van Helden.
32: De vraag waarmee je eindelijk een keer mee kunt spelen met het slimste bedrijf van Nederland. Goed opletten, je hoort hem al over een minuut of vijf.

0: Yeah, what up, this is Dr. Dre. The party's going on.
1: Woensdagmiddag. Zo, de week weer door midden. Het was net weer even gedoe hier in de studio, hoor. Er was weer gedoe over de temperatuur. Ik weet niet of jij dat op je werk ook hebt. Het is eigenlijk hier elke dag hetzelfde liedje. Ken je misschien wel. We hebben zo'n intern klimaatregeling systeem dinges. En ja, dat betekent of het is bloedheet. Van de week dachten mensen echt ziek te worden. Koppijn en zo. Het was gewoon het systeem. Was te weinig frisse lucht. Of het is zo koud dat ik wel eens een collega met een winterjas achter zijn bureau heb zien zitten. Ik zal geen namen noemen. Of nou ja, kan mij het schelen. Hij is toch op vakantie. Menno Barneveld. Maar goed, deze week moeten we even al die frustraties opzij zien te zitten. Want het is de week van het werkgeluk. Er wordt namelijk aandacht gevraagd voor plezier, welzijn en voldoening op het werk. En toen dacht ik, nou, de beste manier daarvoor, speel gewoon even lekker mee met het slimste bedrijf van Nederland. Natuurlijk vaste prik, 14:15 doen we dat weer. Krijg je met je collega's 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. En dit is je kans om vanmiddag mee te spelen. Vandaag is de herfst namelijk officieel begonnen. De meteorologische herfst die was al begonnen. Dat is altijd op de eerste van de maand. Ik wil van je weten, hoe noemen we de herfst die vandaag is begonnen? Als je het antwoord weet, stuur het in. Speel mee met het slimste bedrijf straks om

0: Zo, dit is ook een jugel hoor.
1: Jugel en Moving to the Sun bij Q Music. Ik weet niet of je het wel eens is opgevallen dat bandnamen eigenlijk heel vaak hele gekke namen zijn. Dat je denkt, ja, ze hebben maar een naam aan die band gegeven, maar hoe kom je erop? De Red Hot Chili Peppers bijvoorbeeld. Of Coldplay. Eigenlijk ook een hele gekke bandnaam. Bluff. Bluff. Ja, is dan uit Zeeland, niet Haags, maar Bluff. Eigenlijk ook een gekke naam. Direct. Dat is ook Direct met dat streepje tussen de I en de R. Is ook best wel opmerkelijk. Ja, en deze band, die is ook bijzonder. Die is heel toevallig ontstaan. Het is wel grappig hoe ze aan de naam zijn gekomen. Three Doors Down ga je horen. Ze waren aan het repeteren. En dat was in een oude garage in Amerika. En toen riep een bovenbuurman... Hey, there's a band! Three Doors Down! Oftewel, er is een band aan het spelen. Hier drie deuren beneden. En toen dachten die gasten... Three Doors Down, dat klinkt wel goed. De rest is history.

0: Hey Alisa.
1: Hallo Wim.
0: Hoe is het met de zenuwen?
1: Heel erg. Het geluid.
0: Heb je er goed over nagedacht?
1: Ja, dat hoop ik wel.
0: Dan hoef je er in principe ook niet heel zenuwachtig over te zijn, toch? Dan als je zeker van je zaak bent en denk van, ik heb gewoon mijn best gedaan, dan ja, wat kan er dan misgaan, behalve dan dat het misschien niet goed is?
1: Ja, precies, inderdaad.
0: Dan had je het ook niet beter kunnen doen, toch?
1: Daarom.
0: Nou, gooi het eruit en ben je er vanaf.
1: Ik denk het dichtklappen van een kassabonprinter.
0: Oké, je klapt er zelf bijna dicht, maar dat is niet gebeurd gelukkig. Het dichtklappen van een kassabonprinter, zeg jij.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
2: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor 17,99 €. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ja, het is weer

0: mega gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: bestellen, afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibo. Haibo.nl.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Veel wolken vandaag. Af en toe breekt de zon ook door. Later kan er nog een bui vallen. Het is echt een beetje van alles wat. 19 tot 22 graden. Morgen iets minder warm, wel meer zon. 6 files, het slechts bij je af op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en Zwifterband. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 kilometer.

0: Vertraging 25 minuten.
1: Het geluid.
0: Speel ik met Alisa uit Helmond. 17.400 euro voor het geluid. Jij hebt net gezegd het dichtklappen van een kassabonprinter.
2: Ja, dat klopt.
0: Het is wel een heel specifiek antwoord, hè? Hoe ben je erop gekomen?
2: Ik heb in een supermarkt gewerkt.
0: Ah, ik had het kunnen raden, hè? dus dit is een geluid dat je vaker hebt, zelf hebt gedaan, hebt gemaakt eigenlijk.
2: Als ik me goed herinner wel, ja.
0: Ja, precies. Het dichtklappen van een kassabonprinter. Jij hebt het in ieder geval in die supermarkt gedaan, maar is dat ook dit geluid? Alisa.
2: Ja?
0: Op ons bonnetje komt er 100 euro bij, helaas, voor jou.
2: Ah, jammer.
0: De jury heeft het afgekeurd. Zet het bij de foute antwoorden. 17.500 euro voor de volgende. Jij krijgt wel het nieuwe geluid thuisspel opgestuurd. Lekker blijven oefenen.
2: Oh, leuk. Ja.
1: Wim van Helden.
0: Ik hoorde je nog zeggen succes voor de volgende. Dat is sympathiek. Dankjewel.

0: Dit is Q Music.
1: Ella Langley.
2: These trails in Texas I can tell.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.
3: Ja, dat is knap. Klinkt nu al als een klassieker, maar toch echt nieuw. Nieuwe muziek op Q van Douwebop. Dit is Note to Self.

0: is dit toch een prachtig nummer met allemaal emojis met hartjes in de ogen. Angeline zegt dat. En ja, dat is het. Prachtig. Douwe Bob en Note to Self bij Q-Music. Ja, ik heb je net een vraag gesteld. De herfst is officieel begonnen vandaag. De meteorologische herfst die was op de eerste van deze maand al begonnen. Welke herfst is dan vandaag begonnen? Hoe noemen we die, Tamara?
1: Astronomische.
0: Dat is wat makkelijker dan meteorologische, hè?
1: Ja.
0: Dat scheelt weer. Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf. Tamara en Stijn, jullie spelen mee namens Tesla uit Tilburg.
1: Klopt.
0: Ja, en bij Tesla denk ik dan meteen, nou, dan zullen we iets met auto's doen.
1: Nee, wij zijn eigenlijk bij de thuisbatterij werken wij.
0: De thuisbatterij? De Tesla thuisbatterij?
1: Ja, Tesla thuisbatterij is er ook.
0: Dan moet je me even helpen, want dat staat dus los van de auto's. Je hoeft geen Tesla te hebben om die thuisbatterij wel te hebben.
1: Nee, als je zonnepanelen hebt, dan kun je in de thuisbatterij de energie opslaan. En die kun je dan gebruiken wanneer jij dat zou willen.
0: Oké. Nou, dat is ook. Zie nu even. Ik krijg nu een voorbeeldje op mijn scherm. Het is net alsof een auto de muur is ingereden. Maar het is dus Tesla thuisbatterij die op de muur geplakt zit dan.
1: Ja.
0: Zo'n heel groot rechthoekig ding. En er staat een heel groot Tesla inderdaad op. Ik heb het nog nooit gezien. Nou, leuk om dat dan ook weer even te weten vandaag. En wat maakt jullie werk dan zo leuk?
1: Elke dag wel weer een nieuwe uitdaging.
0: Nou, vandaag sowieso natuurlijk, want je speelt mee met het slimste bedrijf van Nederland.
1: Ja, dat is helemaal een uitdaging.
0: Ja, je moet Bio for Life uit de Capelle zien te toppen. Zij hebben 44 seconden overgehouden. Je krijgt 1 minuut natuurlijk om 5 vragen goed te beantwoorden. Dus als je 44 seconden overhoudt, dan zit je op zich veilig. Maar ik zou gaan voor die 45 seconden over, want dan ben je natuurlijk gewoon echt nummer 1.
1: Ja, precies. We gaan het proberen.
0: Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
0: Dan gaan we maar starten. Toch?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja,
0: uit hoeveel uur bestaat 3 dagen?
1: 72.
0: Wat is de landcode op een Zweedse kentekenplaat?
1: S.
0: Hoe noem je het overblijfsel van een religieus vuurwerk? Ik heb mijn dag niet vandaag, jongens. Ze spoelen deze tijd even terug. Wat een rotvraag ook. Hoe noem je het overblijfsel van een religieus voorwerp?
1: Valsaat.
0: In welk land werd dit jaar het Songfestival georganiseerd?
1: Was.
0: Wat voor dier is Ior uit Winnie de Pooh?
1: Een ezel.
0: Welke kant van een boot is bakboord?
2: Links.
0: Hoeveel weken zit er in een normaal jaar?
2: 52.
0: Ja, en dat was goed. Oh, jongens. Ik ging zelf even de mis in. Ik struik al even over mijn woorden. Maar het overblijfsel van een religieus voorwerp, dat is een reliquie.
1: Oh.
2: Ja.
0: Dat zocht ik. Songfestival werd dit jaar georganiseerd in Oostenrijk. In Wenen om precies te zijn. En volgend jaar doet Nederland toch mee. Vandaag in het nieuws. Meer details worden later bekend. De rest hadden jullie wel allemaal goed. Maar ja, best wel tijd gekost. We hebben ook de tijd even gecorrigeerd waar ik zelf nat ging. Uiteindelijk, net buiten de top 10, 11e plek. Met 26 seconden over.
1: Oh, jammer.
0: Ja. Tesla is doorgaand wat sneller, maar
1: de auto's wel, ja.
0: Deze batterij was snel leeg, zullen we maar zeggen. Hey, jullie krijgen van mij het slimste bedrijf kaartspel, dus gewoon lekker blijven oefenen en misschien tot een volgende.
1: Yes, super, dankjewel.
3: Dank je.
4: Het slimste bedrijf van Nederland.
3: Q Music.
5: Zijlo.

0: Love You Babe.
1: Criss Cross Amsterdam. Dit is Q Music, Teddy Swims hoor je zometeen. En het laatste nieuws krijg je van Mart.
2: Ja, ik vertel je zo waar paasspektakel The Passion wordt gehouden.
1: Je kunt er maar een tijd bij zijn.
2: Ja, toch?
3: Wil jij deze lach? Ook weer eens horen? Nou, dat kan sneller dan je denkt.
4: Vrijdagmiddag om 12 uur. Marieke op Q Music.
5: Q Music, Q Music.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
12: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
13: Kippie.
14: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
15: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
16: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon één factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
18: Mm.
17: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
20: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
19: Nu bij Dirk, Blue Band Goede Start of Halverine, 1,39. Mooie prijs.
21: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
22: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
21: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
25: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
26: fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
28: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
0: Let op. Geld lenen kost geld.
25: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
2: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
4: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: Alleen vandaag bij Bol, deals op Lego Kids.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
26: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
29: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
30: Het geluid.
31: Het geluid van Q-Music is nu waard 17.500 euro.

0: 8 is 2 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Mart Grol.
1: Goedemiddag. Wie gaat ons land vertegenwoordigen op het Songfestival? Die vraag is weer actueel. Nu duidelijk is dat we toch gaan volgend jaar. Eerder trok omroep AVROTROS zich weer terug, omdat nog altijd Israël meedoet. Maar volgens meerdere media heeft de publieke omroep nu een oplossing gevonden. Welke dat is, is nog niet bekend. En wie op het podium staat, is ook voor onze Songfestivalkenner Lara Zevenberg nog gissen.
2: Het zou heel erg goed kunnen dat er al iemand klaar staat. Maar het zou ook kunnen dat we alsnog voor bijvoorbeeld een soort van nationaal Songfestival gaan. Dat staat echt allemaal nog open, dus ik ga daar niet te veel over speculeren.
1: Later vandaag moet meer duidelijk worden over wie het Songfestival nu organiseert. De man die verdacht wordt van het schoolkampdrama in het Zeeuwse Vogelwaarde komt voorlopig vrij. Wel zijn er strenge regels, zo mag hij niet rijden. In de rechtbank werd duidelijk dat de verdachte met zijn auto 130 reed op een weg waar je 80 mag, zegt justitie. Volgens vlak voor de zomervakantie reed hij 3 leerlingen en de directrice van een school dood die met de fiets op kamp waren. Dan is 375.000 kilo tropisch hardhout in beslag genomen in ons land. 16 vrachtwagens vol. Hout komt uit het Afrikaanse land Gabon en mogelijk is het fout hout. De Nederlandse importeur kan namelijk niet bewijzen of het allemaal legaal is gekapt. Waar het bedrijf zit in ons land is niet bekendgemaakt. Nou, wat we wel weten, waar paasspektakel The Passion volgend jaar neerstrijkt op Witte Donderdag. Eind maart is dat. Het is Oud-Marsum, een stadje in Overijssel. Afgelopen jaar werd het verhaal over de laatste dagen van Jezus gehouden in het Drentse dorp Dwingelo. Wie Jezus, Maria en de andere rollen gaan spelen in Oud-Marsum, dat wordt later bekend. Het weer van Buienradar, veel zon tot 22 graden in het westen en delen van het noorden. Meer wolken en kans op wat regen ook straks. Morgen is het droog, veel zon dan en 19 graden.
0: 6 files, de langste op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. 4 kilometer, vertraging is daar een kwartier. En flitsers op de A1, Deventer-Hengelo bij 133,5. A7, Drachten-Groningen, 168,1. En op de A16, daar staan ze... Oh, dat is niet helemaal bekend. De A16, oh, dat is deze. De A16 Dordrecht-Breda, daar staan ze bij 58,9.
3: Music. Wim van Helden.
0: Met Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Terwijl niemand het geluid nog lijkt te weten. Maar misschien komt daar zo verandering in.

0: Wim van Helden.
1: De eerste keer dat ik het geluid van Q-Music hoorde, was dit mijn gedachte. En ik was er zo zeker van.
2: Dit is een heel ander geluid dan we gehad hebben. Oh, ik weet het! Ik weet het nu! Wordt het eruit geknipt, let maar op, want dan heb ik het gewoon goed. Maar mag natuurlijk niet. In een hotel. Die pas in een hoteldeur steken. Ik weet wat het is. Weet jij wat het is?
1: Nou, ik heb het in al die jaren wel vaker zeker geweten. Het is me nog nooit gelukt om het ook echt goed te voorspellen.
0: Het geluid.
1: Dus of je er wat aan hebt. Inmiddels zijn we 75 foute antwoorden verder. De waarde van het geluid is gestegen naar 17.500 euro. Even een kleine Q&A. Er komen veel vragen binnen over het geluid. Bijvoorbeeld Femke net die appt. Wim, waar kan ik de foute antwoorden nou vinden? Dat is natuurlijk altijd handig als je een idee hebt. Check die foute antwoorden. Die staan gewoon in de Q-app en op qmusic.nl. En als je bijvoorbeeld denkt dat het te maken heeft met een bepaald onderwerp, dan toets je gewoon even één woord in en dan krijg je gelijk alle antwoorden die eventueel zijn gegeven. Hanna die zegt, wat gebeurt er als ik op ja druk in de Q-app als iemand een antwoord geeft? Dat is ook een goede vraag. Als je nou zit te luisteren, je hoort iemand op de radio een antwoord geven waarbij je denkt, hé, maar dit is het goede antwoord. Het gaat nu geraden worden. Dan kun je op ja drukken in de Q-music-app. Als het dan inderdaad goed blijkt te zijn, dan verloten we nog eens 10.000 euro onder alle ja-knikkers in de Q-music-app. Dus een beetje ja-knikken, dat kan nog wel eens geld opleveren. En Erik die stuurt, is het geluid het indrukken van een niet-machine? Ja, op sommige vragen heb ik gewoon geen antwoord meer. Het geluid, zometeen een nieuwe ronde.

0: En Messi bij Q Music. Net een appje binnen van Jim.
1: Hey Wim, ik heb een vraagje over het nummer van Jason Derulo. Dus zijn nieuwe nummer. Zegt hij zijn naam eigenlijk in het begin van het nummer? Want dat doet hij best wel vaak. Eigenlijk bij al zijn liedjes wel.
0: Ja, precies. Ja. Als hij Jason Derulo zegt, dan zingt hij gelijk Jason Derulo. Nou, dat doet hij wel in het liedje, Jim. Maar ik snap wel een beetje de verwarring. Deze week is hij de alarmschijf. En dat wordt dan helemaal officieel in een mooi vormpje gegoten. Met een aankondiging en zo erbij. En zo, de Q Music alarmschijf zo. Nou, en daar valt het dan net weg deze week, maar oorspronkelijk, dat ga ik je even laten horen. Kijk, zo begint hij oorspronkelijk.

Hij ging van 7 naar 6, toen van 6 naar 5 en deze week van 5 naar 4. Het gaat ongelooflijk in een slakkengang, maar ik geef niet op. Ik geef niet op. Er komt de dag dat dit liedje uit de tipparade is en de top 40 in komt. Want het is zo ongelooflijk goed. Dit moet de top 40 in. De nieuwste van Keigo met Max McKnown. Dit is

0: En wat een fijne track is Take Me Back. Kygo en Max McNone.
1: Het geluid.
0: Speel ik zometeen voor 17.500 euro. Erik, aan jou de beurt. Wat denk je dat het is?
2: Ik denk het losklikken van een, van een geprint object van een 3D-plaat.
0: Dus het losklikken van een geprint object op een plaat van een 3D-printer?
2: Ja.

0: op ja.
1: We horen het over een paar minuten van de jury. En deze van Calvin Harris komt er ook aan. Blessings.
0: Bij Q Music zit je goed voor de perfecte start van je weekend.
2: Hoi,

0: Top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met 2 tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat. Via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je
0: elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Q Music, de top 40.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Autotaalglas is partner van de top 40.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
14: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Oh. Goedemorgen allemaal!
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
19: Moelenmelk, the moo you can't resist.
20: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl.

0: Het is weer laat.
1: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nu bij Dirk. Vitakraft kattensnacks. 1,99. Weg voor de hond.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Een mix van wolken en zon vandaag. Er kan ook nog een buitje vallen. 19 tot 22 graden. Morgen dan iets frisser, maar wel lekker zonnig. Situatie op de weg. De langste file staat op de A58 Tilburg-Breda tussen Sint-Annabos en Ulvehout. Defect voertuig daar zorgt voor 3 kilometer en bijna een kwartier extra reistijd.
13: Het geluid.
12: Speel ik met Erik. Jij zegt het losklikken van een geprint object op een plaats van een 3D-printer, hè?
14: Ja, dat zei ik, ja.
12: Erik.
14: Ja?
12: De jury laat weten dat het niet goed is.
14: Ja, jammer.
12: En dan kan je erbij vertellen dat op de eerste dag van het geluid is al gezegd het lostrekken van een 3D-geprint beeldje van een 3D-printer. Volgens mij komt het op hetzelfde neer ook.
14: Nou, dan normaal heb je een tussenplaat erin, daar bouw je dingen op.
12: Toch weer net iets anders.
14: Ja.
12: Ja. Oké, nou in ieder geval is het niet goed. We doen er €100 bij. Dat betekent €17.600 voor de volgende.
14: Ja, nou, in ieder geval succes voor de volgende.
12: Sympathiek voor jou. En Matthijs is niet zo blij, zie ik. Die stuurt net een appje.
15: Nou, jongens, kom op hoor. Alleen maar dezelfde antwoorden.
12: Ja, deze frustratie neemt natuurlijk toe naarmate het geluid een beetje vordert. Laten we afspreken. Check altijd even de foute antwoorden. Die vind je op de Q-app en Qmusic.nl.
16: Wim van Helden.
12: Kan wel eens helpen, hè? Q-music. Nu €17.600.

0: liedje aan je laten horen wat je lang niet meer gehoord hebt. Liedje dat je gewoon nog meezingt van voor tot achter. Als je het dan weer hoort, hè, dat zijn vergeet me liedjes. En je komt ze op de gekste plekken tegen. Dorieke die herontdekt er eentje tussen de pakken melk.
1: Ik liep laatst in de supermarkt. Toen hoorde ik ineens dit liedje voorbij komen. En ik dacht, oh, die heb ik heel lang niet meer gehoord. Wise Man van James Blunt.
0: Dit is ook zo'n oh ja momentje, toch? Dus deze wel van Janice en haar vriend ontdekte deze.
2: Doordat we gingen roadtrippen luisterden we veel naar muziek en kwam ons dit liedje naar boven. Voor ons is dit echt een vergeet me liedje. Slaap lekker van Digi Dex.
0: Is wat ik zei tegen haar. Jij is lastig. Is fantastisch. Ja, en Pamela wist het deuntje nog wel, maar de titel...
3: Nou, ik heb zeker 2 maanden gezocht ernaar. En ja hoor, toen vond ik hem eindelijk. Nou vergeet ik hem zeker niet meer. Het gaat om Chris Cab en Pharrell Williams met Liar Liar.
0: Ook leuk, hoor je nooit meer. Nou, deze vergeet me nietjes hebben we de afgelopen week allemaal gehad. Heb je nou zelf ook zo'n oja momentje dat je zegt, die mag erbij? Stuur je vergeet me liedje in met 6 minuten. Een nieuw vergeten liedje.

0: denk toch dat het was, ik ga slapen, ik ben moe. Of schaapje, schaapje, heb je witte wol. Nijntje, lief klein konijntje, dat zou het ook nog kunnen zijn, maar.
1: Wind vergeet me liedje.
0: Je eerste muzikale herinnering, dat is al gauw een kinderliedje, toch? Nou, het vergeet me nietje van vandaag is alles behalve een kinderliedje, maar wel de eerste muzikale herinnering van Kirsten toen ze 1 jaar was.
2: Hey Wim, Kirsten hier. Ik was laatst aan het scrollen op TikTok en dan kom je natuurlijk een hele hoop liedjes tegen. En ik dacht, jeetje, dat is lang geleden. Het liedje komt zelf uit 1994 en ik kom uit 1993, dus ik was heel jong. Maar toch brengt het me zoveel herinneringen terug. Het blijft een heerlijk nummer en hij mag echt vaker op de radio komen. Dus bij deze mijn vergeet me liedje. Ik heb het natuurlijk over Another Night van Real McCoy.
0: Toch een prima eerste muzikale herinnering hoor. Hey.

0: Wat een heerlijk nummer. Ik was hem eerlijk gezegd bijna vergeten, zegt Alexandra. Ja, dat zijn echt de vergeten liedjes. Ingestuurd door Kirsten. Het was haar eerste muzikale herinnering toen ze 1 jaar oud was. MC Sarn, The Real McCoy en Another Night. Zo meteen. En 3 uur, het laatste nieuws krijg je van Mart.
1: Je hoort zo waarom een boel boetes worden verscheurd en wie hiervan profiteert.
2: Hey Mattie.
3: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
2: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
3: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam, is mijn telefoon weg. Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
1: Godverdomme. Ben je er ook bij? Roep gewoon even...
4: Hey Mattie.
1: Elke ochtend bij Q-Music.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.

0: moet je leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
3: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
5: Hey. Wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: 20 inch wielen? Automaat? Oh, deze is perfect!
7: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
8: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
5: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.

0: boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
8: 17.600 euro.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Q-Music nieuws van nu.nl. Mart Grol.
1: Goedemiddag. Een mokerslag en een klap in het gezicht. Zo noemen nabestaanden van het schoolkampdrama in het Zeeuwse Vogelwaarde het nieuws dat de verdachte voorlopig vrijkomt. De man van 20 reed volgens justitie in juni veel te hard toen hij met zijn auto 3 kinderen en een schooldirectrice doodreed die met de fiets op weg waren naar een schoolkamp. Omdat volgens de rechter nog niet duidelijk is wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld, komt de verdachte dus vrij. Maar hij mag tussendoor niet rijden en moet ook bij iedere zitting zijn. De volgende is in december. Een boel boetes gaan de prullenbak in met een totale waarde van bijna €500.000. 13 scholen in ons land hoeven die boetes van de hoogste rechter niet te betalen. Die scholen zouden studenten verkeerd hebben voorgelicht over het diploma dat ze konden halen. Alleen kan de inspectie dat niet bewijzen omdat er geen screenshots zijn gemaakt van de websites waar die onduidelijke informatie op zou staan. De marechaussee onderzoekt een dodelijk ongeluk op Aruba omdat er een militair bij betrokken was. Een vrouw van 23 uit ons land kwam laatst bij dat ongeluk om het leven. De terreinwagen waar ze samen met haar vriend en de militair in zat, sloeg over de kop. De anderen overleefden dat en zeggen dat de vrouw achter het stuur zat, maar haar familie twijfelt daaraan, daarom dus onderzoek. En later vandaag moet meer duidelijk worden over het Songfestival. Maar als ik in mijn ooghoek kijk bij persbureau ANP, heb ik inmiddels het laatste nieuws te pakken, Wim. Want een onafhankelijk team van de NPO gaat de Nederlandse deelname aan het Songfestival organiseren eigenlijk. Ze gaan met een speciaal team dus van de NPO die kant op, naar Bulgarije dus. Omroep Avrotros die trok zich eerder terug, hè, net als vorig jaar, omdat Israël nog steeds meedoet. En de publieke omroep heeft nu dus een oplossing gevonden om toch te gaan. Wie er gaat optreden namens ons land, dat is nog eventjes de vraag. Dat blijft nog een raadsel. Meer daarover zometeen in het nieuws van 4:00. Het weer van Buienradar, een mix van wolken en zon. Vooral in het westen en delen van het noorden wat grijzer. Ook kans op wat regen in het noorden straks. Graad of 20 daar. Op andere plekken meer zon en wat warmer. Morgen in het hele land zonnig en dan zo'n 19 graden.
0: Er zijn 11 files. De langste staat op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht. 3 kilometer, sta je een half uur in de file. En flitsers langs de A1 Deventer richting Hengelo. Bij 133,5. A7 Drachten-Groningen. 168,1. En de A30 opletten Barneveld-Ede 16,4.
2: Music. Wim van Helden.
0: Straks weer nieuwe muziek in Repeat of Niet. 2 tracks die er dankzij jouw stem eerder doorheen gekomen zijn. Uit 2015 El Perdón van Enrico. You, you.

0: Ja, je kunt het rooster van de barbecue nog een keertje langs de afwasborstel halen. Ja, het belooft echt hartstikke lekker na zomerweer te worden. Hè. Volgende week 25 graden, jongens. En dan meer van dit op de radio. El Perdón van Nicky Jam en Enrique Iglesias. Ja, ik ga nu even iets doen wat me aan alle kanten wordt afgeraden. Elke dag bereid ik dit programma voor, samen met Vincent. En nou, zoals wel vaker, laten we natuurlijk een heel klein stukje van een liedje horen. Soms een stukje zang, soms een drum, soms een beat. En vandaag heb ik een stukje waarvan Vincent meteen zei van ja joh, dit moet je niet doen.
1: Wim, dit is niet te doen. Dit weet niemand.
0: Ik geloof dat mensen herkennen als ik alleen dit stukje, het zijn een paar beats, een paar klappen. Als ik dit laat horen, dat je dan weet welke hit.
1: Er zit niet eens een stukje muziek in. Het zijn gewoon een paar klappen. Moet je horen. En dat kan toch niet?
0: Dit kennen mensen.
1: Dit is alsof de coaches bij de Voice of Holland een stoel omdraaien. Dit is toch geen liedje?
0: Dit is een liedje. Dus ik weet zeker. Ik schat mijn luisteraars gewoon wat hoger in.
1: Ja,
0: ik weet zeker. Dit is een klassieker. Dit is een trance classic. Dit kent iedereen. Als je weet welke hit het is. En ik weet, je weet
1: nee,
0: het.
1: Nee.
0: Jawel, kom maar door. In de Q&A.
1: Niemand weet het.
0: Laat nog één keer horen.

0: Lauren bij Q Music. En Emerald Eyes. Ja, en welke hit is dit nou toch?
1: Nou, ik moet zeggen, ik herken altijd best wel snel een liedje. Maar inderdaad, het is net of The Voice of Holland's stoel omdraait. Wat is dit?
0: Het zijn niet de stoelen van The Voice. Mitchell dan.
2: Ik kan even niet op de naam komen, maar...
3: Ik weet niet, is het liedje Sandstorm?
4: Ja, dit is natuurlijk gewoon Darude met Sandstorm.
2: Wim, dit is The Root met Sandstorm.
0: Ja, lekker Sander, Rico, Pim. Ja, Sandstorm van The Root. Dit is alleen de beat. En dan klinkt het inderdaad net als wat de stoelen van The Voice omdraaien. Maar let op nu met de synthesizer erbij. Ja! Ik zei toch dat hij te doen was vandaag? Ik zei het toch niet.
5: Nu hoor ik het ook.
0: Ja, nu hoor ik het ook.

0: Ben jij wel ready, Jeroen?
1: Ja, zeker.
0: Heel goed. Het geluid. Ik ben heel benieuwd wat jij gaat zeggen. Wat is het geluid?
1: Het vastklikken van een opzetkammetje op een scheerapparaat.
0: Kijk, daar heb je over nagedacht.
1: Ja, ja, we hebben een poging gewaagd.
0: Je ziet er in ieder geval weer goed geschoren uit.
1: Ja, dat is het belangrijkste.
0: Het vastklikken van een opzetkammetje op een scheerapparaat.
2: Denk jij ook dat dit het goede antwoord is?
3: Doe mee met het spel in de Q-app en tik op ja.
2: Q-music. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
5: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
6: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen.
7: Hé, hey, Erik, wat lief.
6: Beterschap, hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
8: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
12: Belisol. Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.
15: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
16: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
17: Horeca-ondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
19: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
20: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
22: Kruidvat, steeds verrassen.
0: verrassend, altijd voordelig.
1: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
4: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
5: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
6: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
7: Veel bewolking vandaag. De meeste zon nog in het oosten en zuiden. 19 tot 22 graden. Morgen iets minder warm, maar wel meer zon. Situatie op de weg. Er zijn 36 files. En de langste staat op de A2. Maastricht-Noord richting Eindhoven. Tussen Leenderheide en Batadorp. Defect voertuig zorgt daarvoor 6 kilometer. En 38 minuten extra reistijd.
8: Het geluid.
7: Het geluid is inmiddels 17.000 en een beetje waard. Ja, het loopt aardig op. Jeroen uit Tiel.
9: Ja.
7: Jij zegt het vastklikken van een opzetkammetje op een scheerapparaat, hè?
9: Klopt.
7: Het vastklikken van een opzetkammetje op een scheerapparaat. Het is een origineel antwoord, Jeroen. Hij staat nog niet bij de foute antwoorden. Maar dat gaat as we speak gebeuren.
9: Helaas.
7: Foute antwoorden vind je terug op de site en de Q-Music app. Check dat altijd als je een idee hebt over wat het geluid is. Wij doen er 100 euro bij. 17.700 euro voor de volgende. En jij, Jeroen, krijgt het nieuwe thuisspel van het geluid opgestuurd.
9: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel.
8: Wim van Helden. Q-Music.
7: Een nieuwe ronde, repeat of niet. Nieuwe muziek waarover jij je mening mag geven. Zometeen. Q-Music.

0: Ja, dit is het moment dat ik weer nieuwe muziek aan je mag gaan voorstellen. En de grote vraag is, ga je er net zo lekker op als Sandra?
1: Can I make myself clear? If someone's gonna hurt me, ja zeker. Zeker is het een hele dikke, vette repeat.
2: Repeat of niet?
0: Ja, Sandra en Sven die gaat ongetwijfeld weer de repeat insturen. Maar wat vind jij van Jamie Miller, Baby Doll? Zit

0: repeat.
1: Repeat.
0: Of niet?
2: Het is ronde 7 voor Jamie Miller, Baby Doll. Wim zegt... Andere Wim, ik ben het niet. Wim zegt, een nieuwe alarmschijf. Ga maar door naar de nummer 1 in de top 40 deze. Repeat. Tim die zegt, voor mij een voorzichtige repeat. Het heeft een beetje dezelfde vibe als de jongere Justin Bieber. Alicia zegt, ik hoor hem voor het eerst, Wim. Maar hij klinkt wel lekker. Deze mag door. Mark zegt, niet van mij. Ik vind het helemaal niks. Op naar de volgende. Wilma zegt, dikke repeat. Leuk nummer. Janice zegt, is het raar als het stemgeluid me een beetje aan Michael Jackson doet denken? Vind ik niet eens zo gek. Björn die zegt, in het begin dacht ik, maar nu denk ik eigenlijk toch best wel goed. Goeie strot heeft die gast. En André?
3: Nou, het linkervoetje is weer lekker aan het meetikken, dus dikke repeat.
4: Goedemiddag, voor mij een dikke niets. Veel te zoetsappig. Ugh.
5: Ja, ik vind dit fantastisch. Oh, deze mag voor mij eindeloos op repeat. Dus let's go for it.
6: Goedemiddag, Wim. Nou, ik heb mijn radio er harder van gezet, dus ik zeg een lekkere repeat. Heerlijk nummertje, je wordt er gewoon vrolijk van.
7: Ja, dit klinkt echt zo lekker. Ik zeg van mij en mijn maatje Finn een hele dikke repeat.
2: En Nathalie, wat zeg jij dan?
8: Hoe kan het in hemelsnaam dat deze zanger maar derde is geworden bij The Voice? Wat een stem. Zeker een repeat van mij.
1: Repeat.
0: Of niet?
2: Ja, derde bij The Voice in de UK. Voorlopig door naar ronde 8 in NL. Dat betekent vanavond 9:15 hoor je Jamie Willem weer. Jamie Willem. Dat zou mijn artiestennaam zijn. Jamie Miller hoor je dan weer in Repeat of Niet bij Lars.
1: Q-Music.

0: De valreep gistermiddag.
1: Godverdorie.
0: Wendy deed mee aan verdubbel je salaris in 1 minuut. Nou, echt, die minuut had ze exact nodig om 10 vragen goed te beantwoorden. Maar ze heeft haar salaris verdubbeld.
1: 1600 euro gewonnen.
0: Dat is toch lekker.
1: Ja.
0: Kan jou vanmiddag ook gebeuren, zometeen om 4:15 bij Domien. Je hoort hem al.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Sorry, dat was mijn cue.
0: Ja. Nu mag je wel praten.
1: Ja, okay.
0: Om door me heen te lullen. Nee, ik vind het wel fijn dat iemand even terugpraat. Nee, weer kans om je salaris te verdubbelen. En weet je wat, de eerste vraag krijg je cadeau vandaag.
1: Goeie, maak het spreekwoord af Oost-West.
0: Lekker hier blijven. Oost-West, lekker hier blijven. Dan komt het allemaal goed.

0: Evenbed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
6: Kippie.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: 10%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
0: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: Het geluid.
6: Het geluid van Q-Music is nu waard
7: 17.700 euro.

0: 4 uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kunen.
1: Goedemiddag. We doen volgend jaar toch mee aan het Songfestival. De NPO heeft net bekendgemaakt hoe. Het wordt niet zoals gebruikelijk één omroep die de deelname verzorgt, maar een onafhankelijk team. Dat wordt een team van experts binnen de publieke omroep. En zij kiezen ook de artiest. Wie dat wordt is nog niet bekend. De politie heeft de handen steeds meer vol aan verwarde personen. Afgelopen maand ging het volgens het AD om 600 mensen per dag. De politie wil nu dat andere instanties meldingen gaan overnemen als er geen direct gevaar is of iets strafbaars is gedaan. De marechaussee onderzoekt een ongeluk op Aruba omdat daar een militair bij betrokken was. Een vrouw van 23 uit ons land kwam bij dat ongeluk om het leven. De terreinwagen waar ze samen met haar vriend en die militair in zat, die sloeg over de kop. Er wordt gezegd dat zij achter het stuur zat, maar haar familie twijfelt daaraan. En een felle Virgil van Dijk op een persconferentie van Oranje vanmiddag. Volgens de aanvoerder is er na de uitschakeling op het WK een hoop onzin geschreven en ging de kritiek op hem veel te ver.
2: Dat er onzin de wereld in wordt gegooid om uiteindelijk mij daarmee nog slechter eruit te laten zien als wat we op het WK hebben laten zien. Ja, dat gebeurt veel te vaak.
3: Pas hij maar zo fel op het veld.
1: Ja,
4: ik heb geen idee. Ik
1: weet het wel wat aardiger zijn.
4: Ik ben het al even vergeten. Ja, Virgil van Dijk deed het hartstikke prima, toch? Ik weet het niet meer. Ik heb een gek.
5: Nee,
4: niet goed?
5: Nee, volgens mij niet.
4: Wat is er met jou aan de hand?
5: Verkouden.
4: Nou.
1: Uh-oh.
5: Duits
1: griep. Morgenavond dan mag het Nederlandse elftal het weer laten zien. Want dan moeten we in de Nations League tegen Duitsland. Het weer. In het noorden grijs en kans op een buitje. Op andere plekken wat meer zon. Het is zo rond de 19 graden. Morgen wordt het in het hele land zonnig. En dan ook zo'n 19 graden.
0: Q-verkeer van Flitsmeister met 66 files. En een vertraging die opvalt op de A67. Turnhout for what? Richting Eindhoven tussen Eersel en De Hocht. 8 kilometer. Vertraging 3 kwartier.
6: Q-music. Domien en Anton.
0: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Oh, yeah.
0: Martin Garrix en Ed Sheeran krijgen nu. Hier is Repeat It.

0: Repeated. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated by Q. Q.
1: De Q Middagshow.
2: Met Domien en Anton.
3: Domien, Anton, hoe is het?
0: Goedemiddag, het is 7 over 4. Kakerverse begin van de woensdagmiddagshow voor 23 september. Anton, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoe lang heb je nog?
4: Nou, dat is toch op.
0: Hoe lang heb je nog?
4: Nou, ik hoop dat ik 7 uur red, jongens. Ja. Ja, dan gaan we weer mannengriep roepen en zo, maar dit is echt heel erg.
0: Ja, Anton Griep heeft een mannengriep. Dat is echt wat hier gebeurt. Joh, als je achter jou aanloopt, dan glijd je uit over het snottert uit je neus.
4: Ja, dat is niet best. Kijk, ik heb al cold drinks, hot drink heb ik al gehad.
0: Ja.
4: Ik heb al de sinaasappel met de tocine heb ik al genomen.
0: Neuspray,
4: strepsels en een sinaasappel.
0: Maar gisteren was het niet zo erg als vandaag.
4: Nee, maar ik denk dat het een Duits griepje is.
0: Oh, van het feest van afgelopen
4: weekend. Ja, ik was afgelopen weekend natuurlijk op een feest in Duitsland. En sommige mensen liepen er bijna en je keek ernaar en je kreeg al griep. Dus,
0: Maar het was toch best wel lekker weer in Keulen?
4: Ja, dat wel.
0: Maar je dacht gewoon, er lopen wat mensen rond met wat bacillen en wat virussen die ze met zich mee hebben genomen. Ja. Oh ja, ja. Maar wat is, je klinkt heel zielig, je klinkt heel verdrietig. Ja. Hoe voel je je?
4: Nou, een beetje zweterig. Mijn hele hoofd zit vol.
0: Oh, jongens.
4: Ja, jongens, ik zou zeggen dat het anders was, maar ik stel me niet aan, hoor.
0: Nee, maar morgen Tom en Bram op deze plek.
4: Het hele team
0: is morgen ziek. Nou ja, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Er kunnen geen ramen open in deze studio.
4: Nee, dus het spijt me. Maar ja, ik dacht, ik kan jullie ook niet in de steek laten.
0: Nee, nou heel fijn dat je er bent. Ja. Hopen dat je 7 uur gaat redden.
4: Ja, ik hoop.
0: Ja, ik hoop ook dat je er morgen weer bent.

zondagmiddagspit met de meeste vertraging volgens Flitsmeister nu op de A10 Amstel richting Koenplein tussen Amsterdam Centrum en Zeeburg. Dan kom je door een ongeluk in een file van 4 kilometer terecht. Je vertraging is 31 minuten.

0: Dit is Q Music.
1: Ella Langley.
2: These truths in Texas I can tell.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuws.
3: En ze flikken het opnieuw. De Haagse helden in kapitalen. Direct. Dit is nieuwe muziek in de middagshow.

0: Direct Back Your Music, My Friend.
1: Kwart over vier in de middagshow van woensdag. Altijd leuk om wat van je te horen door middel van een bericht in de Q-Music app.
2: Top show, top muziek, zieke Anton erbij.
3: Lekker man.
1: Kan ik je ergens mee helpen, my friend? Is er iets wat ik, waardoor ik jouw middag draaglijker kan maken?
4: Nee. Gewoon een beetje lief voor me zijn eigenlijk.
1: Okay.
4: Dat is eigenlijk het enige.
1: Het is dat jij, je bent, maar verder is er echt weinig van je over.
4: Dat valt toch ook wel weer mee?
1: Nou nee, je bent echt goed, je hebt het heel goed te pakken. Je hebt ook hele kleine oogjes, heb je?
4: Ja, ik begin ook echt te zweten nu. Ja, ik wil me niet, nu klinkt het weer alsof ik het, nee.
1: Nou wacht, misschien kan het bericht van Marjan je een beetje helpen.
5: Okay. Lieve Domine en Eefje, jullie hoeven niet bang te zijn om besmet te raken, want het grootste besmettingsgevaar is voordat de verschijnselen bij diegene komen.
1: Ja, dus wat dat betreft, je hoeft je geen zorgen te maken over ons in ieder geval.
4: Zo leuk als hij alles zingt.
1: Ja,
4: lieve Domine en Eefje, jullie moeten je wel zorgen maken. Morgen ben je ook doodziek.
1: Dan nog een berichtje van Jim die zegt:
6: Piep de piep, Anton heeft de mannengriep.
4: Nou, jongens, er zijn wel meer mensen gewoon ziek. Dat gebeurt.
1: Ja, maar die mensen hoor je niet op de radio.
4: Nee, dat is kut, hè? Ja, dat je mij nu deed het zo hoort.
1: Nou, ja, veel mensen die vragen zich af: heeft dit iets te maken met de broek van gisteren?

0: blijf morgen echt thuis. Ik heb een korte broek aan.
1: Ja, dat is ook mooi. We hebben dus 2 dagen hebben temperaturen gehad boven de 20 graden. Afgelopen maandag zat hij hier in een hoodie. Nou, daar kon je mee echt op Noordpool-expeditie. Dat was echt geen enkel probleem geweest. En gisteren had je dus een broek aan. Nou, die zou niet meer staan bij André Hazes thuis.
0: Nou.
1: En vandaag ben je ziek. Is het 18 graden, denk je?
0: Je moet dus lief voor me zijn.
1: Oh, sorry. Begin ik dan nu mee?
0: Ja.
1: Je favoriete liedje draaien?
0: Ah, die. Eindelijk, leuk.
1: Dank je.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, Back Your Music. Domien, liefde tegen Anton, komt er binnen in de Q-up. Ik doe het helemaal niet onaardig.
1: Nou, nee, dat is ook niet zo. Nee, eigenlijk ben je heel lief. Maar ik wacht nog wel even op mijn theetje met honing en gember.
0: Dat ga ik zo meteen voor je halen. Ja. Sil die stuurt, Anton, laat je niet gek maken. Als Domien aangestoken is met die mannengriep, dan piept hij wel anders. Nou, sterker nog, dan blijf ik gewoon thuis meteen. Als ik ook maar iets van griep voel, dan is het echt steen en been, moord en brand. Dan hoor je me niet op de radio.
1: Dat is niet waar. Jij hebt hier ook wel eens gezeten dat ik ook dacht, jeetje, wat doe jij jezelf aan? Dat is echt dikke onzin wat je nu zegt.
0: Nou, als ik er morgen niet ben, dan weet je wel hoe ik eraan toe.
1: Ja. Het geluid.
0: En we gaan snel naar Lotte. Lotte, goedemiddag.
2: Hoi.
0: Hallo, 25 jaar. Bennekom, kom je?
2: Ja, klopt.
0: 17.700 euro is de waarde van het geluid. Wat is volgens jou het goede antwoord?
2: Ik denk het afscheuren van een stuk dik papier uit een knutselboek.
0: Het afscheuren van een stuk dik papier uit een knutselboek.

0: Tik op ja. Q Music.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
4: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
8: eboekhouden.nl.
9: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari... Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis.

0: vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Nu bij Dirk, Vivera. Diverse varianten, 1,69. Plantaardig voordeel.
4: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
5: De kippiepan. Woordenvol kippapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
8: Lidl, Lidl deals. Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Q-Music Middagshow met verkeer van Flitsmeister. Op dit moment 63 files en 2 vertragingen van 30 minuten of langer. Op de A10, de Nieuwe Meer richting Koenplein tussen de Rozenoordbrug en Zeeburg. Door een ongeluk 6 kilometer met 30 minuten. En Warempel op de A16, Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. Opnieuw een te hoog voertuig, net als gisteren. 8 kilometer, vertraging nu 41 minuten.
10: Het geluid.
9: We gaan terug naar Lotte uit Bennekom. Goedemiddag.
11: Hoi.
9: 17.700 euro is de huidige waarde van het geluid. 77 foute antwoorden gegeven. Wat was zojuist jouw antwoord, Lotte?
11: Het afscheuren van een stuk dik papier uit een knutselboek.
9: Ja, langs zo'n perforatielijn is dat, hè?
11: Gewoon uit zo'n knutselboek.
9: Oké, dat is gewoon dik papier uit een knutselboek. Verder geen moeilijke vragen stellen.
11: Nee.
9: Oké. Dat boertje wat je hoorde, dat was Anton Griep. Dat hoort niet bij het geluid. Dat was geen hint van de jury.
12: Sorry.
9: Ja, geeft niks. Kom even, wat ziet Rosanne boven? Lotte, hoe zeker ben jij van jouw antwoord?
11: Altijd twijfels.
9: Dat is een beetje het spel natuurlijk ook. Hè? Het is dobbel of eronder.
11: Ja.
9: Hoe dan ook krijg je het thuisspel van het geluid opgestuurd. Dat kan ik jou wel vertellen.
11: En leuk.
9: De jury heeft meegeluisterd naar jouw antwoord. Dat dus is het afscheuren van een stuk dik papier uit een knutselboek. En de jury zegt dat dat niet goed is.
11: Helaas.
9: Nee, het is niet het juiste antwoord op de vraag wat is het geluid van Q-Music. Maar dank voor het meespelen, Lotte.
11: Ja, ook bedankt.
9: En ik wens jou een hele mooie woensdag verder.
11: Dank je, fijne uitzending.
9: Dank je wel. Nieuwe waarde van het geluid is 17.800 euro. En om 17:30 spelen we verder. Het laatste nieuws krijg je van Eefje.
13: Goedemiddag. Vandaag is de rechtszaak begonnen over die aanrijding met een groep fietsende schoolkinderen in Zeeland afgelopen juni. Bij dat heftige ongeluk bij het dorp Vogelwaarde vloog een automobilist uit de bocht en raakte de groep die op schoolreis was. 3 kinderen en de schooldirecteur kwamen om het leven.
9: Wat verschrikkelijk, hè?
13: Ja, die verdachte is een man van 20 en hij reed volgens justitie veel te hard. Hij reed 130, waar je maar 80 mag.
9: Wat een drama.
13: Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij schreef meer dan 80 boeken. Hij won heel veel prijzen, waaronder meerdere zilveren griffels en ook een gouden griffel. Het bekendst is hij toch misschien wel van Het Zakmes. Dat boek werd ook verfilmd.

0: dit is... Nou, dit maakt een luikje in mijn hoofd ergens open.
1: Ja, dit is Mees, toch?
0: Dit is Mees, ja. En Mees had het zakmes van Tom gevonden... en die bewaarde die in een la op zijn slaapkamer. Ik weet helemaal niks meer van die film, maar ik kan het nu...
2: Had hij die niet geleend of zo, maar toen ging Tom...

0: verhuizen en toen kon hij dat mes niet meer teruggeven.
1: Want die film is echt al, nou net zo oud als ik ben. Volgens mij komt hij echt uit begin jaren 90.
0: Ja, klopt.
1: Maar dit brengt meteen weer helemaal mijn jeugd terug.
0: Ja, leuk hè. Sjoerd Kuiper deed nog veel meer. Hij schreef ook mee aan musicals. En hij schreef deze hit van Kinderen voor Kinderen. Hallo!

0: heeft hij meegeschreven?
1: Dit heeft hij meegeschreven samen met Tjeerd Oosterhuis.
0: Wauw, dat wist ik helemaal niet.
1: Sjoerd Kuiper is 74 jaar geworden.
0: Oh nee, iets veel belangrijker. Ja.
2: Het Songfestivaljournaal. Ja. Met Eefje Kühne.
0: Ja, want.
1: We doen mee!
0: Hey.
1: Alle kanten op.
0: Het is een soort Sinterklaas-intocht, toch? Ja. Komt er niet, wat gaat er gebeuren? Het Sinterklaasjournaal voor volwassenen, daar zitten we middenin.
1: Ja, we gaan volgend jaar echt heen. De kogel is door de kerk. De NPO heeft net ook bekendgemaakt hoe ze dat dan denken te gaan doen. Want na het afhaken van Avro Tros, vanwege de deelname van Israël, heeft eigenlijk geen enkele omroep zich gemeld om het stokje over te nemen. Maar wat ze nu hebben bedacht, er komt een onafhankelijk team. Een team van experts binnen de publieke omroep.
0: Ja.
1: Het kunnen medewerkers zijn van de publieke omroep, maar het schijnt dat het ook freelancers kunnen zijn.
0: Ja, oké. Dus mensen die echt ervaring hebben of verstand hebben van het Songfestival. Het organiseren van het Songfestival voor Nederland.
3: Cornald.
0: Ja. Nou, Cornald staat Cornald Maas weer genoemd.
1: Ja. Oh. En dat team gaat onze deelname coördineren. Dus dat houdt in dat ze gaan bepalen wie er gaat. En diegene moeten ze dan ook gaan begeleiden.
0: Ja, maar dat is natuurlijk mijn nummer 1 vraag. Wie gaan we dit jaar sturen naar het Eurovisie Songfestival?
1: Ja, dat weten we nog niet.
0: Oh, dat weten we nog niet.
1: Weet ook nog niet. Dat voor liedje en zo. Daarover heeft de NPO gezegd, dat hopen we voor de kerst bekend te kunnen maken.
3: De kerst?
0: Dat duurt het allemaal lang. Er zijn toch gewoon artiesten die liedjes hebben klaar liggen?
3: Davina toch?
0: Nou, dat wordt dus wel de nummer 1 naam.
3: Iedereen heeft het over Davina.
1: Dat is vorig jaar ook al, toch?
0: Jawel, Davina komt natuurlijk al een paar jaar komt zij boven drijven.
3: Ja, maar nu kunnen we.
0: En Davina, volgens mij wil zij ook heel graag. Toch? Ze heeft wel vaker aangegeven dat zij ook best wel open staat voor een Eurovisie Songfestivalavontuur.
3: 1 plus 1 is 3, jongens.
0: Nou, ik vind voor de kerst ook wel, dat doet me ook een beetje het idee geven dat er weer zo'n commissie komt van hooggeplaatste dames en heren die dan uit de radio- en televisie-industrie komen, die dan iets mogen gaan bedenken.
3: Maar dit is toch gewoon weer polderen. Nu gaan we weer een team van experts doen, omdat geen enkele omroep stelling durft te nemen. Want
0: jij bent er klaar mee, hè?
3: Ach, gezeik.
0: Want jij vond het Songfestival altijd wel geinig. We hebben het echt ieder jaar hebben we het over het Songfestival gehad. Was altijd wel leuk. Maar ik merk bij jou echt een beetje chagrijn.
3: Het is gewoon wel dat hele
1: gedoe.
3: Ach, gezeur, man. Het is een liedjesfestijn. Kom op.
0: Ja.
3: En er is zoveel ruis omheen dat je bent er toch gewoon flauw van.
0: Maar dus jij zegt eigenlijk de NPO, of in ieder geval Avro Tros, heeft nee gezegd. We hadden als Nederland gewoon nu moeten zeggen, dan doen we het een jaar niet. We gaan niet nu nog een clubje van mensen samenstellen.
3: Ik vind eigenlijk, doe het gewoon wel. Doe het gewoon wel. Maar ja, dat is allemaal gevaarlijk om dat dan te zeggen.
0: Oh, Avro Tros bedoel je dan?
3: Ja. Maar nu moet er dan weer een onafhankelijk clubje komen. Zodat je daar niet de schuld van kunt krijgen. Oh, omdat je dan wel zegt, ja, ik ga wel. Ja. Want stel je voor dat je dat als omroep zegt. Ja. Oeh. Weet je, het is allemaal zo, ach. Maar neem een stelling.
0: Alsof jij als expert niet te bellen, denk ik. Dat is,
3: Nee, maar ik heb er ook geen verstand van. Maar dit is gewoon mijn gevoel.
0: Ja, het is wel lekker omdat je dat even zegt.
4: Domien

0: Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear bij Q-Music.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: 4:15, we spelen met Benjamin. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Welkom in jouw arena. Benjamin, jij bent anodiseur.
3: Ja, dat klopt.
0: Anton Giep, wat weet jij over een anodiseur?
4: Weet ik veel. Hypnose. Hypnose.
0: Nee, is denk ik niet goed. Benjamin, ik heb ook geen idee. Ik heb nog nooit van een anodiseur gehoord.
3: Oké, het is gewoon een persoon die oppervlaktes behandelt. Dus metalen oppervlaktes. En dan in dit geval dan aluminium. En die krijgen dan een chemische behandeling. Waardoor ze dus erosiebestendig zijn.
0: Maar kun je het even concreet maken? Wat voor oppervlakte, waar moet ik dan aan denken?
3: Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Een aluminium plaatje dat je op een gitaar wilt, wilt neerzetten of zo. Of iets dat in auto's, een product dat in een auto moet. Of voor computers of medische producten.
0: Hoe kom je hier nou bij? Hoe word je nou anodiseur?
3: Ik was eerst vernikkelaar. Dat was ook een oppervlaktebehandeling.
0: Ja.
3: En toen kwam ik dit tegen. Dus nou ben ik anodiseur. Het is allemaal, eigenlijk gewoon allemaal hetzelfde, maar net andere.
4: Ik vind het gewoon zo grappig dat je gewoon twee beroepen hebt gedaan die niemand weet.
0: Niemand heeft enige idee wat voor beroep jij doet, Benjamin, als je dit vertelt op een verjaardag, toch?
3: Nee, ik moet het altijd uitleggen en na de uitleg snap ik het nog steeds niet.
0: Nee. Nou, bijbel hoor.
4: Nee.
0: Benjamin, wat verdien jij per maand als analyseur? Ik moet wel zeggen, ik waardeer je poging. En we gaan het toch eens even terugluisteren in de auto straks onderweg naar huis. En dan komen we erachter wat je nou precies verteld hebt eigenlijk allemaal. Wat verdien je per maand?
3: 2800
0: euro, voor hoeveel uur is dat?
3: 40.
0: En je bent zelf 39 jaar jong.
3: Ja, dat klopt.
0: Benjamin, luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Ik tel zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt op 10 vragen juist te beantwoorden in die 60 seconden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 2800 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want hoor ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Oké.
0: Ben je klaar voor?
3: Jazeker.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes. Hier komt jouw vraag 1. Maak een spreekwoord af. Oost-West.
3: Thuis best.
0: Bij welk shotje krijg je zout en een schijfje citroen?
3: Tequila.
0: Hoeveel is 82 plus 24?
3: Pas.
0: 82 plus 24. Welke zangeres hoor je op de Q-top 1500 zit? Moves Like Jagger van Maroon 5. Welke zangeres?
3: Pas.
0: Welke snelweg loopt tussen Utrecht en Hilversum?
3: Het antwoord is 106.
0: Ja, welke snelweg loopt tussen Utrecht en Hilversum?
3: Antwoord is Christina Aguilera.
0: Ja, nou dan ga ik het passen voor je. Wie blijft aanvoerder van het Nederlands mannenelftal?
3: Pas.
0: Welk commando voert een Windows-computer uit bij Ctrl-V?
3: Plakken.
0: Wie speelt het personage Forrest Gump in de gelijknamige film? Of welke snelweg loopt tussen Utrecht en Hilversum? Die staat open. Aanvoerder van het Nederlands mannenelftal.
3: Even zien.
0: Je mag niet verder melden.
3: Tom Hanks.
0: Ja, Tom Hanks is goed. Welk orgaan filteren afvalstoffen uit je bloed en maken urine aan?
3: Nieren.
0: Ja.
3: Oh,
0: ga ik nog goed rekenen, omdat het een beetje in de kluts kwam op een gegeven moment. Maar de tijd zit erop, Benjamin. Ja, je bleef hangen rondom vraag 5 en 6.
3: Ja.
0: De snelweg die loopt tussen Utrecht en Hilversum. Je moet het maar net weten, het is de A27. En aanvoerder van de Nederlands mannenelftal, zijn naam is Virgil van Dijk. Ja. Ik heb nog de laatste vraag die ik niet kunnen stellen. Die wil ik nog even op je afvuren. Hoe heet de jongste dochter van Willem-Alexander en Maxima?
3: Ariane.
0: Ja, Ariane was goed geweest. Ja. Benjamin, het was net niet jouw lijstje. Je hebt de 7 vragen goed weten te beantwoorden. Keer 10 euro en 70 euro cash van Q-Music en Tempo Team. Maar het is niet de gedroomde 2800 euro, helaas.
3: Nee, helaas.
0: Dankjewel voor het meespelen. Ik wens je een mooie woensdag.
3: Ja, dankjewel jullie.
0: Dag Benjamin.
3: Houdoe.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app.

0: Is dit nu eigenlijk de stofzuigerhit van de maand of niet?
1: Nee, dat is deze niet.
0: Oh, deze vind je wel heel erg leuk.
1: Nou, valt wel mee.
0: Oh. Maar. Ik dacht dat je. Oh, jij
1: ja,
0: zit
1: dacht
0: gewoon
1: je dat ik deze heel leuk.
0: Ik dacht dat jij dit echt een onwijs leuk liedje vond.
1: Oh, nee, joe, nee.
0: Ik zit gewoon een beetje bewegen hier.
1: Ja, ik beweeg altijd.
0: Oké, okay, Jugal en Solte hoor in Jamaica en Bam Bam. En daarvoor met Benjamin. Benjamin is. Niet kijken!
2: Anno die Sir.
0: Anno die Sir. Ja. Anno die Sir. Hij wist niet zijn salaris te verdubbelen. Hij wist 7 vragen juist te beantwoorden van €70. Je bent welkom in jouw arena. Als je aanmeldt via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Wij gaan naar het nieuws. Even, wat zit erin zometeen?
1: Nou, steeds meer jonge mensen hebben aan het eind van hun salaris nog een stukje maand over.
0: En Love Generation komt eraan. Zeg. Vind je die wel leuk?
3: Wil jij deze lach? Ook weer eens horen? Nou, dat kan sneller dan je denkt.
4: Vrijdagmiddag om 12 uur. Marieke op Q-Music.
5: Q-Music, Q-Music.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je. Al 40 jaar.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions. Het voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
10: Smin.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin. Boost yourself.
13: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
14: Haibu.
13: Haibu.nl.
15: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
13: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl.
14: Haibu.

0: Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
8: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
9: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op Blokledder. Je schrijft Blaklader.
10: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
11: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
12: Kippie.
13: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
14: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: 5 uur geweest. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhnen.
1: Goedemiddag. De automobilist die verdacht wordt van de dodelijke aanrijding met een groep kinderen op schoolreis in Zeeland, die komt vrij. De nabestaanden noemen het een klap in het gezicht. Die man van 20 mag de zaak in vrijheid afwachten, omdat nog niet bekend is wanneer de zaak verder gaat. Volgens justitie reed de man 130 op een weg waar je maar 80 mag. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de schooldirecteur om het leven. De burgemeester van Den Haag moet de gemeenteraad opheldering geven over de rellen van afgelopen zaterdag op het Malieveld. Bijna alle partijen willen weten of hij wist dat extreemrechtse groepen hadden opgeroepen tot geweld. En ze willen ook weten welke maatregelen waren genomen om rellen te voorkomen. De beslissing van de NPO om volgend jaar toch mee te doen aan het Songfestival was geen gemakkelijke, maar we kiezen voor verbinding met Europa, dat zegt de NPO. Er komt een onafhankelijk team van experts, het gaat over onze deelname. Avrotros trok zich terug omdat Israël meedoet. Geen enkele andere omroep wilde het daarna overnemen. Steeds meer jonge mensen hebben aan het eind van hun salaris nog een stukje maand over. Het gaat over werknemers van tussen de 18 en 34 jaar. 40% van hen staat meerdere keren per jaar rood, of moet de creditcard erbij pakken, of gaat voor koop nu, betaal later. Dat zorgt voor een hoop geldstress. Het weer in het noorden grijs en kans op een buitje, op andere plekken nog een zonnetje. Morgen in het hele land zonnig en dan wordt het zo'n 19 graden.
0: Nieuw verkeer van Flitsmeister. 67 files in totaal. 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen de Jan Blankenbrug en Culemborg. 9 kilometer met 32 minuten. En op de A16 Breda Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 8 kilometer met 3 kwartier. Hoppa! Woensdagmiddag, midden van de week. Je kunt het weekend al bijna aanraken. En jij bent
2: klaar met je werk.
3: Oké, let's go.
4: Domien en Anton.
0: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Panic at the Disco. High Hope. Zometeen na Stella Lefty. En eerst Bob Sinclair. Dit is Love Generation. Q.

0: Robert Sinclair met Q Music en Love Generation. Gezellig.
1: Gezellig.
2: Dit is Monica Blees.
0: 5:08. Goedemiddag. Het is de middagshow van Q Music voor woensdag 23 september 2026. Gert vraagt zich af in die Q-app. Eefje, wat is een stofzuigerhit?
3: Ja, een lekker nummertje waarop je lekker als een speer met de stofzuiger door de kamer gaat.
0: En wat is dan wel nu de huidige stofzuigerhit bij Eefje Kunnen Thuis?
3: De huidige hit is die nieuwe versie van Faithless. Die Bebe Rexha.
0: Oh, New Religion.
3: Ja.
0: Dat is deze. Even uit, ja.
2: Ik heb een idee. Ja. Wij zetten hier een stofzuiger in de studio. En dan iedere keer als we deze draaien, dat is bijna 3 keer per dag, dan moet jij stofzuigen.
0: Ja, moet even stofzuigen, ja. Ja, dus er komt niet meer aan nieuws lezen toe, want er wordt helemaal niks meer voorbereid. Maar,
2: wel een schone vloer.
0: Wel een schone vloer, dat is zeker zo. Dan een bericht van Miranda.
4: Ik ben heerlijk aan het luisteren naar jullie programma tijdens mijn werk. Ik ben buschauffeur en ik rij op dit moment van Amersfoort naar Utrecht en weer terug. Bedankt voor de gezellige muziek in ieder geval.
0: Ja, gezellige muziek.
2: Gezellige muziek.
0: Dan bericht aan de Bagali. Die heeft net een nekmassage gehad. Is nu onderweg naar huis. Waar druk voor mij gekookt wordt. Heerlijk ontspannen. Mijn woensdag afsluiten. En Jules is net de auto ingestapt. Onderweg naar huis. En kan niet wachten om zo meteen de lasagne de oven in te schuiven. Die hij gisteravond al heeft geprept.
2: Oh, dan weet je wat zo lekker is.
0: Wat is zo lekker?
2: Nou, dan is het lekker doordrongen. Dus dan is die saus. Ja, die is helemaal in die bladeren getrokken.
0: Sowieso. Pasta, je moet de pasta gewoon een dag laten staan toch eigenlijk?
2: Ja, ja, vind ik wel.
0: Pasta saus? Nee, gewoon pasta. Ik vind echt pasta, als ik vandaag pasta eet en ik heb pasta morgen over, vind ik hem morgen echt lekkerder.
2: Ja.
0: En dan maakt het me niet uit of het spaghetti is of lasagne of wat voor pasta dan ook.
2: Heb ik geleerd van Rudolf van 24 Kitchen.
0: Ach ja, God stopt, hebben ze.
2: Ja,
0: God hebben
2: ja, ze stopt. Ja, 24 Kitchen stopt.
0: Ja. Hoe ga je daarmee om?
2: Nou, ik neem nu alle afleveringen nog even af. Dan kan ik het na 31 maart kan ik het gewoon
0: 31 maart gaat de stekker eruit.
2: Ja, dan gaat de stekker eruit. Ja,
0: veel sterks aan alle 60 kijkers. Ja.

0: de disco bij Q Music en High Hopes. Heb jij je nog aangemeld gisteren voor het grote DPG Media personeelsfeest dat eraan komt?
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja, ja, met de QR-code op het koffiezetapparaat.
0: Ja, ja, ja, ja. Wij zijn onderdeel van DPG Media bij Q Music. En één keer per jaar is echt een gigantisch feest. Het is in de drukkerij waar het Algemeen Dagblad gedrukt wordt. En de Volkskrant en Trouw. De kranten van DPG. En dan toveren ze die drukkerij echt om tot een grote feestzaal. Dat doen ze nu al een jaar of 2, 3. En ja, ieder jaar is de line-up groter en beter en vetter en dikker. En dit jaar is het ook weer waanzinnig.
1: Ja, wat een line-up, hé.
0: En op de koffieautomaat in het hele pand. We zitten echt in een gigantisch pand van 6 verdiepingen hoog aan de rand van Amsterdam. Hebben we koffieautomaten met videoschermen. Dat is super luxe. En op die videoschermen zie je dus de line-up.
1: Is dat dan gewoon één knopje?
0: Dat denk ik wel. Ik denk dat het gewoon één knopje is dat je dan op al die schermen hetzelfde kunt laten zien.
1: Maar hé, Yves Berendsen?
0: Yves Berendsen is erbij. Ja. Gerard Joling is erbij.
1: Gerard Joling is erbij.
0: We hebben de jeugd van tegenwoordig krijgen op ons feestje.
1: En?
0: Lucas en Steve.
1: En?
0: En dat was het.
1: DJ Domien! Nee.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, ik ben hier echt... Ja. Kijk, ik ben weer gevraagd door de organisatie. En dat vind ik superleuk of ik plaatjes wil draaien. Mm-hmm. Want we hebben nou eenmaal wat radiozenders in het DPG Media conglomeraat. Dus dan hebben we DJ's die de plaatjes kunnen draaien. En ik wil het heel graag doen, want ik vind het echt leuk. En ik doe het weinig. En ik doe het graag op dit soort grote feesten. Dus ik heb meteen volmondig ja gezegd.
1: En jij bent ook een afsluiter, geloof ik, toch?
0: Nee, ik ben nog net voor Lucas en Steve. Zij zijn de grote afsluiters.
1: Nou ja, goed, lekker.
0: Na de jeugd vertegenwoordigd.
1: Goed tijdstip.
0: Ik heb echt een goede plek. Ja. 11:15, geloof ik. 11:15 tot 11:15. Een half uurtje. Alleen de fout die ik wederom heb gemaakt, dat is de derde keer dat ik ga draaien, is dat ik dus niet tegen de organisatie heb gezegd, wat er ook gebeurt, wil je mij alsjeblieft op de poster en op de line-up zetten als Domien Verschuren? En dan kun je denken, ja, hoezo dan?
1: Ja, jij bent toch gewoon DJ Domien?
0: Nee, ik ben dus niet DJ Domien. Ik vind dat echt afschuwelijk. Ik ben Domien Verschuren. DJ Domien, dat klinkt alsof ik een 10-jarig mannetje ben die een prijsvraag in de Zo Zit Dat heeft gewonnen.
1: Ja, alsof... Nou ja, een beetje zoals zanger Jannes of zo.
0: Toch? Dan, ja, dat gevoel is te beetje.
1: Je moet wel voor wie het is, want anders dan wat hij kan, anders weet je niet wie het is.
0: Ja, zo voelt het ook een beetje, ja. Ja. Ja, we moeten wel DJ voor zijn naam zetten, anders hebben we geen idee wie die jongen is. En vroeger was Martin Garrix, dat is Martin Garrix, number one DJ of the world. Vroeger was hij DJ Marty. Die heeft op een gegeven moment ook gezegd, ik ben niet meer DJ Martin, ik ben nu Martin Garrix.
1: Maar je hebt wel DJ Tiësto.
0: Ook niet meer, die heet tegenwoordig Tiësto.
1: Oh,
0: die heeft ook DJ laten vallen. Het is ook niet DJ Armin van Buren. Dus dat is toch ook raar in dit programma, dat je dan hoort DJ Domien en Anton. Dat is toch heel raar.
1: Ik denk dat ik ga overal pamfletten hangen hier.
0: Nee, ik wil het echt niet hebben.
1: DJ Domien, maar erg is dus bij jou.
0: Hou op. Op die koffiemachine staat dus heel groot. Nou, als ik dus bij die koffie had, dus dit is wat ik hoor in mijn achterhoofd. DPG Media Personeelsfeest met Yves Berendsen, Gerard Joling, de jeugd van tegenwoordig, Lucas en Steve en DJ Domien. Dit is toch echt de vibe die je krijgt van DJ Domien?
1: Ja.
0: Het is alsof mijn vader mij hier komt afzetten bij de ingang van de drukkerij en ik zelf nog mijn discolamp uit de auto moet halen. Ik vind het zo erg. Die DJ Domien.
2: Zo'n kinder-DJ.
0: Nou, dat is precies alsof ik al op de kinderdisco met het animatieteam de plaatjes zat te draaien. Alsof ik met zo'n Bluetooth speaker het podium op kon rekken. En dan Hallo Wereld van Kinderen voor Kinderen kon draaien. Maar nou wil dus mijn ego gaat dus zo ver dat ik dus vandaag gemaild heb.
1: Nee, toch. Oh, ja. Wat gênant.
0: Het is nu gemaild. Ik vind het echt leuk dat ik mag komen. Ik vind het heel leuk dat mijn naam op de koffieautomaat staat. Maar wil je er alsjeblieft Domien Verschuren van maken? Dus ik ben al 10 keer vandaag het koffieapparaat gelopen.
1: En?
0: Ja, het staat nog steeds DJ Domien. Ah. Maar wil iemand nog een bakje? Ja.
3: De Q Music Alarmschijf.
4: DJ Koja, Jason Derulo en Melody. Niet Chico.
0: Deze goos heet DJ Koja! Dat is toch geen naam? Dit is gewoon Koja. Noem jezelf dan Koja. Klinkt toch niet?
3: De Q Music Alarmschijf.
4: DJ Koja, Jason Derulo en Melody.

0: En dan is het nu tijd voor een afkondiging van DJ Domien.
1: Hou hiermee op. Hou hiermee op.
2: Ik wil nu ook DJ Domien!
1: Nee. Nee. Bericht van Roel.
3: DJ Domien.
1: Matthijs zegt DJ Domien binnenkort te zien bij het dorpsfeest. In de kleine tent.
0: Ja. Ja, na sluitingstijd.
1: DJ Goja hoorde je met Jason Derulo en Melody. Het alarm schrijven van deze week met Chico. Het geluid. Mark, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Domien.
1: 33 jaar uit Maastricht kom je. Het geluid is waard €17.800. En jij mag het laten weten aan de jury. Wat is volgens jou het geluid van Q Music?
4: Nou, ik denk dat het schuiven van een papiergeleider op de perforator is.
1: Het schuiven van een papiergeleider op een perforator.

0: Tik op ja. Q-music.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
6: Klinkt jouw administratie net zo ingewikkeld als het geluid? Maak het jezelf makkelijker. Regel facturatie, boekhouding, salaris en rapportages op numbers.com.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
9: Was gewoon de

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
3: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de 100

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert. Daar worden koopjesjagers wijzer van.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Goedemiddag, het is 17:30, is de Q-music.
11: Beste luisteraars, hierbij presenteer ik u DJ Domi.
10: Gaat op hiermee.
12: Ja, nee.
10: Ik wil dat je hiermee kast.
12: Ik heb nog één.

0: Yes, goedemiddag.
1: 78 foute antwoorden. Jouw antwoord is 79. Maar dat wil niet zeggen dat het een fout antwoord is. Want jij hebt net jouw antwoord mogen geven aan de jury. En dat was?
0: Het schuiven van een papiergeleider op een perforator.
1: Hey Mark, hoe kom je daarbij?
0: Je hebt zoveel op kantoor liggen, dus dan kon je wel eens zien wel eens staan. En ik denk van, dat zou het wel eens kunnen zijn.
1: Heb je het ook geprobeerd na te maken, het geluid, om het na te bootsen?
0: Nee, dat niet. Okay. Dus dat is helaas.
1: Maar je hebt gewoon even de rekensom gemaakt. Je denkt dat dit het antwoord zou kunnen zijn. Je hoort het geluid en je denkt nog steeds dat het het antwoord zou kunnen zijn.
0: Nou, ja, precies.
1: Zo werkt dit spelletje. Je krijgt sowieso het thuisspel van het geluid opgestuurd, beste Mark. Dat kan ik je alvast laten weten namens de jury.
0: Kijk, helemaal goed.
1: Ze hebben meegeluisterd naar jouw antwoord. Het schuiven van een papiergeleider op een perforator. En de jury vertelt mij dat dat niet goed is.
0: Ai, helaas.
1: Helaas, Mark. Dank voor je dappere poging.
0: Volgende.
1: Ja, dat is zeker zo. En ik wens jou een mooie woensdagavond.
0: Super, goede uitzending.
1: Yo, dankjewel. Nieuwe waarde van het geluid is €17.900. En om 6:30 spelen we verder. Naar het laatste nieuws krijg je van Eefje.
2: Goedemiddag. De automobilist die verdacht wordt van de dodelijke aanrijding met een groep kinderen op schoolreis in Zeeland, die komt vrij. De nabestaanden noemen het een klap in het gezicht. De man van 20 mag de zaak in vrijheid afwachten, omdat nog niet bekend is wanneer de zaak inhoudelijk verder gaat. Volgens justitie reed die man 130 op een weg waar je maar 80 mag. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de schooldirecteur om het leven. De nabestaanden zijn woedend dat de verdachte vrijkomt. Werken, salaris krijgen en toch het einde van de maand niet halen met je geld. Voor steeds meer jonge mensen is dat de realiteit. Dat blijkt uit een onderzoek. Het gaat om werknemers van tussen de 18 en 34 jaar. 40% van hen staat meerdere keren per jaar rood, of moet de creditcard erbij pakken, of gaat voor koop nu, betaal later.
1: Dat is zo gevaarlijk.
2: Ja, dat is zeker gevaarlijk. Dat zorgt ervoor dat je sneller in de schulden komt.
1: Ja.
2: Ja, die jonge werknemers hebben al met al een hoop geldstress.
1: Ja, we hebben het wel vaker in het programma over hoe duur het leven geworden is. Maar het leven is echt duur geworden, hè?
3: Ja, nou ja, dat is echt.
1: Het is toch ongelooflijk.
3: Als je een cappuccinootje drinkt, dan ben je €4,10 kwijt.
1: Ja, ja,
3: dat
1: ja.
3: is toch niet normaal?
1: Maar alles is duurder geworden. Vorige week hadden wij die ijsmaker over de vloer. En die zegt ook, ja, mijn bolletjes ijs zijn wel duurder geworden. Dat is niet omdat ik dat zo leuk vind om die prijzen op te stuwen. Maar grondstoffen zijn duurder geworden. Alles wat
3: hij moet ook inkopen.
1: Ja, dus alles wordt doorberekend naar de consumenten. Zeker als je dus een jonge werknemer bent. Dus een jaar of 20, 21. Ja, ga er maar aan staan om inderdaad je leven de hele maand rond te breien financieel. Ja,
3: en dan heb je dus ook nog meer verleidingen. Zoals inderdaad dat Klarna gebeuren. Want ik ben er ook gevoelig voor. Dan denk ik, oh lekker, ik doe achteraf betalen. Want dan kun je namelijk ook gewoon, als het niet leuk is, je kledingstuk of zo, stuur het weer terug.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Dus dan, ja, nou ja, goed.
2: En in het openbaar hard muziek afspelen van de smartphone of mensen die bellen via de speaker.
1: Oh, sorry. Een
2: grote ergernis. Nou, in Singapore, daar grijpen ze hard in. Iedereen die dat doet in het openbaar vervoer kan een dikke boete krijgen van omgerekend €350.
1: Zo.
2: Ook tegen mensen die hun voeten op stoelen leggen, of mensen die eten of drinken in de bus, die kunnen flinke boetes krijgen.
1: Oké, dus je mag alleen maar rechtop zitten en vooruit kijken. Dat is wat in Singapore de bedoeling is. Ik vind wel dat hardop bellen en dat filmpjes kijken in openbare ruimtes, ik begrijp daar helemaal niets van.
3: Echt irritant.
1: Maar is dat omdat wij allemaal oud worden of zo? Want ik zat gisteren, in Ikea. Ja, om maar eens even een dwarsstraat te noemen. Ik zat in de Ikea. Daar was ik aan het lunchen met mijn gezinnetje. En achter mij daar zat een jonge vrouw, ik denk een jaar of 20. Die zat hardop te bellen via FaceTime. Ja. Maar echt, ik heb het hele gesprek kunnen horen over wat ze dit weekend ging doen en wie ze allemaal had uitgenodigd. En dit.
3: Ik zou even oortjes in doen.
1: Ik snap het. Ik begrijp het dus ook echt niet. En misschien is dat dus een leeftijdsdingetje.
2: Nou, het doen is ook van alle leeftijden. Want je ziet de jongeren het doen, maar ik zie senioren ook heel vaak zo met die boomerflap bellen. En dan ook heel hard. En dat ook op de luidspreker staat.
1: Ja, maar daar heb ik toch zoveel compassie voor. Want die weten gewoon niet beter. Die hebben gewoon geen idee. Als zij een FaceTime-bericht binnenkrijgen. Ja, mijn moeder ook. Die is wel knap als ze überhaupt weet hoe die slider werkt.
2: En hoe hard die beltoon staat.
1: Ja, krankzinnig.
3: Ik snap niet dat je geen belschaamte hebt dan. Ik zou dat helemaal niet willen. Als iedereen daar zit te luisteren naar je, dan voel ik me helemaal ongemakkelijk als ik een gesprek zou doen.
1: Je wilt toch niet dat andere mensen horen wat je te...
3: Nee.
1: Tenminste, ik niet. Dat andere mensen horen wat ik te bespreken heb.
3: Het is
1: 5 minuten over 6:30. Nieuwe muziek.

0: heb ik wel eens verteld dat ik vorig jaar huilend in een achtbaan zat. Met tranen van geluk.
1: Nee.
0: Nee, hè? Het heeft te maken met dit liedje in Epcot. Dat is een van de Disneyparken in Walt Disney World in Orlando. Daar staat een achtbaan. Dat is de Guardians of the Galaxy achtbaan. Cosmic Rewind. In Guardians of the Galaxy, daar speelt jaren 80 muziek een hele grote rol in die films. En die achtbaan, het is sowieso echt een geweldige achtbaan. Denk ik, een van de beste die ik ooit in mijn leven heb gedaan. Die draait ook om die jaren 80 muziek. En als je instapt, dan weet je niet welke track je krijgt. Dus je kunt bijvoorbeeld Conga krijgen van Gloria Estefan. Of September van Earth, Wind & Fire. Of dus Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. En ik was al een beetje opgehyped door mijn vrienden over deze achtbaan. En hoe vet die was. En die hele trip, dit was mijn pretpark, themapark belevenisreis.
1: Ja.
0: Vorig jaar mei met mijn vrienden. Ja, die was al best wel bijzonder, maar ook ja, best wel heftig. Want je gaat park in, park uit. En het was een lange dag. En wij gaan in die achtbaan. En die voorshow is geweest. En je gaat in dat karretje zitten. En het begint te rijden. En op een gegeven moment hoor je... Nou, ik heb weer kippenvel.
1: En
0: echt, de tranen, de waterlanders, die kwamen bij me op. Het is echt, maar geloof mij, ik weet zeker, er is minimaal één luisteraar die dit herkent. Die ook in Epcot is geweest in Walt Disney World. Die dit herkent. Dat kan niet anders.
1: Dan is je jankend in die achtbaan.
0: Ja, maar ik was gewoon gelukkig. Ik was zo gelukkig dat ik daar was met mijn vrienden. En dat ik in die achtbaan zat. En ja, ik ben weer helemaal terug in de...
1: Ik heb het in de gaten.
0: Ja. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Wat een enorme klassieker ook, wat een geweldig liedje. Van een klassieker wil ik gaan naar een nieuwe muziek. Die ontdek je al een paar dagen bij Q-Music in Repeat of Niet. Ik heb dit maandagavond ook gedraaid. En het is een beetje atypisch, want ja, Repeat of Niet, daar draait het natuurlijk om jouw mening. Jij mag laten weten, wil je hem vaker horen of niet. Vanmiddag was ronde 7 voor Jamie Miller bij Wim van Helden. Betekent vanavond ronde 8 na 10 uur bij Lars Boelen. Dan mag je laten weten wat je vindt. Maar ik vind dit zo'n geweldig liedje dat ik vind dat nog veel meer mensen moeten horen dan alleen 4:15 en 10:15.
1: Ga je dan nu weer saboteren?
0: Ja, ik ga weer een beetje saboteren. Nou nee, laten we het inmasseren noemen.
1: Oké, okay. Ja, dus maar nu beïnvloed je wel heel veel mensen.
0: Ja, dus vind je het een leuk liedje, dan moet je sowieso... de radio staat waarschijnlijk toch wel aan. Vanavond even na 10 uur naar Lars Boelen repeat sturen. Want dan gaan we dit nog veel vaker draaien op Q-Music. Ja, het is het gevoel van de lente in de herfst van 2026. Baby Doll.

0: Ja, en die 10 rondes gaat hij hier sowieso volmaken, repeat of niet. Jamie Miller is zijn naam. Baby Dolt is nieuwe muziek in de Q-Music Middagshow. En er wordt nu ook gevraagd of dan de repeatjes die nu binnenkomen meetellen voor vanavond. Nee, maar dat heeft hij ook helemaal niet nodig, joh. Het is allemaal voor de bühne doen we dit.
1: Hij is al lang door, hè?
0: Ja, hij is al lang door.
1: Als het aan jou ligt.
0: Als het aan mij ligt, dan sterker nog, als het aan mij ligt, dan wordt het komende vrijdag alarmschijf. En dat heb ik volgens mij afgelopen maandag ook geroepen. En toen heeft Taylor Swift zitten meeluisteren.
1: Oh nee.
0: En brengt Taylor Swift aanstaande vrijdag een liedje uit.
1: Oh, dus nu is ook de kans dat Taylor het gaat worden.
0: Ja, nou ja, of Taylor Swift moet aanstaande vrijdag een liedje uitbrengen. Dat doet dan.
1: Nee, dat kan toch niet? Nee, dat doet Taylor nooit.
0: Nee, dat is niet dat. Het ligt er niet in de lijn der verwachting.
1: Maar ik vind dit nummertje echt. Ik vind het een lekker nummertje.
0: Repietje.
1: Ja, repietje. Ja.
0: Vanavond na 10 uur mag je te laten weten bij Lars in de avondshow. Dan een nieuwe ronde van repeat of niet. Claudia zegt: ik vind het niks aan. Waarom de rest van Nederland en jij wel, Domien? Omdat wij, Claudia, smaak hebben. Nee. Daar is repeat of niet voor. Vanavond mag je na 10 uur laten weten wat je ervan vindt bij Lars Boele op Q.

0: Post Malone met Morgan Wallen, I Had Some Help. Claudia, de vrouw zonder smaak, die reageert nog even op het feit dat ik zojuist heb gezegd dat zij geen smaak heeft, omdat ze Jamie Miller niet leuk vindt.
1: Dat zal het zijn. Ik vind het net een vrouw.
0: Jamie Miller, hè?
1: Het is niet mijn ding.
0: Nee.
1: Nee, sorry. Ik heb geen smaak, ook niet qua mannen, denk ik.
2: Claudia.
0: En een bericht van Danique, nog even terugkomend op Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, in mijn rollende traan in de achtbaan vorig jaar. Ja, Domien, ik ben die luisteraar. Bij mij was het janken vorig jaar op huwelijksreis naar Walt Disney World. Eerste keer Cosmic Rewind. Guardians is mijn lievelingsfilm. En ik kreeg mijn lievelingsnummer September. Fantastisch. Ik krijg weer kippenvel als ik aan dat moment terugdenk.
2: Ik weet dus nooit hoe ik dan hierop moet reageren.
0: Nou, wat leuk. Geef me een knuffel of zo.
2: Ja, ja oké. Ja, het is heel mooi.
0: Ja.
2: Maar misschien denken mensen dan ook van, goh, hoe kan je dan nou van een achtbaan hebben?
0: Ja, maar ik moet vaak ook mijn pretparkliefde en mijn themaparkliefde moet ik verdedigen. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik begrijp echt wel dat je denkt, goh, volwassen man, die krijgt een traan in de achtbaan. Maar ik zou iedereen willen uitnodigen, als je een keer een momentje hebt, ga even naar Orlando.
2: Dus ik denk dan, van moet ik... Gaat op en neer. Maar dan denk ik, moet ik dan zeggen, wat mooi? Of moet ik dan zeggen, nou, we krijgen nou van een achtbaan. Ik weet nooit welke stem ik dan moet zijn.
3: Volg je gevoel.
4: Hm. Het is gewoon lekker nerdy.
0: Ja, het is gewoon lekker nerdy.
2: Dan mag ook iedereen mag nerden, hè?
0: Zo is het. Daarover gesproken, even kunnen. Het nieuws in zo'n 6 uur.
4: Nou, Hives is natuurlijk terug, hè?
0: Ja, ja.
4: En nou, ze zijn compleet overspoeld met aanmeldingen. Ik vertel je zo hoeveel mensen zich al hebben aangemeld.
0: En deze pomper komt eraan.
5: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
5: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
2: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam. Is mijn telefoon weg? Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
0: Godverdomme.
2: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
5: Hey Mattie.
6: Hey Mattie.
7: Hey Mattie.
2: Elke ochtend bij Q Music.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Morgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar joh?
8: Ja Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met het €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
15: e-boekhouden.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
17: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
18: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
17: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
6: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
20: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
19: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
21: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
22: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
23: Fans van voordeel.
24: Aldi, soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
25: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
26: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
27: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
28: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
29: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
30: Ja.
29: En nu?
30: Domeinnamen kopen.
29: Voor je bedrijf?
30: Ja.
29: Welk bedrijf?
30: Ja, dat weet ik nog niet.
29: Welke domeinen dan?
30: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
29: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
30: Ja. €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
31: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
28: Bestel de nieuwe Easy Toys Adventskalender. EasyToys.nl.
32: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
0: €17.900.

0: 6 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Hier is Eefje Kunen.
1: Goedenavond. Organisatie Wakker Dier heeft een rechtszaak gewonnen tegen de NS. De NS weigerde namelijk eerder om op hun stations posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. De NS vond die boodschap te heftig, maar de rechter zegt ze moeten die posters alsnog ophangen. Nou, ons land doet ook België volgend jaar definitief toch mee aan het Songfestival. De Vlaamse omroep VRT spreekt van een omslag na maanden van praten. Net als ons land was er in België kritiek op de deelname van Israël. Maar vandaag maakte de NPO bekend dat we toch meedoen. Voor de kerst horen we wie ons land gaat vertegenwoordigen. Hives is terug en al 250.000 mensen hebben zich aangemeld. Er is een enorme online wachtrij ontstaan. De komende dagen worden mensen gedoseerd toegelaten om technische problemen te voorkomen. En de kookzender 24 Kitchen stopt na 15 jaar op tv. Volgens RTL Boulevard gaat de zender vanaf eind maart verder op het streamingsplatform Disney+. Sinds 2011 hadden Nederlandse chefs en presentatoren hun eigen programma op 24 Kitchen. Zoals bijvoorbeeld Miljuska Witschenhausen en Rudolf van Veen. Het weer in het noorden grijs en kans op een buitje. Maar vannacht klaart het op de meeste plekken helemaal op. Morgen dan belooft een zonnige dag te worden en zo'n 19 graden.
0: Q-verkeer van Flitsmeister. 53 files nog, 1 vertraging langer dan 20 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en Ypenburg. 13 kilometer, 21 minuten.
2: Q-music. Domien en Anton.
0: Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Dit is de middagshow van woensdag met Alex Warren. Passenger zometeen. Na Juste en Jack Style. Dit is Turn the Lights Off.

0: 2026. Het is de avond dat wij afscheid moeten nemen van Anton Giep, helaas.
1: Ja, nee.
0: Maar we zijn 2 uur ver. Hoe gaat het nu met je?
1: Nee, ja, het wordt gewoon niet beter. Maar niet over praten. Als er niet is, dan als we niet over praten, is het er ook niet.
0: Beetje grieperig.
1: Ja, wel, echt.
0: Na het grote feest van afgelopen zaterdag in Köln.
1: Ja. In Duitsland. Ja, die muziek heeft muziek gemaakt.
0: Ja, dat begrijp ik wel, ja.
1: Kun je nog een eentje doen?
0: Ik kan niet nog eentje doen. Ja, nee. Het is allemaal het is verdwenen uit de computer.
1: Ja.
0: Ik heb het net al gezocht voor. Ik dacht dat misschien even een lekker Duits plaatje. Maar het is allemaal verdwenen.
1: Heb jij al reactie gehad van over DJ Domien van hier het TPG Mediafeest?
0: Nee, nog niet. Nee, ik ga ervan uit dat ik morgenochtend te horen krijg dat DJ Domien is aangepast aan Domien Verschuren.
1: Ja, hè?
0: Ja, ik hou je op de hoogte.
1: Ja,
0: ik kreeg wel net een hele leuke reactie van, oh god, dan moet ik het even opzoeken. Steffen. Steffen zegt, huur nu DJ Verschuurtje voor een klein factuurtje. Dat is helemaal prima, want het is Domien. Ja. Als ik dat in een sunootje gooi zo meteen, dan kan ik wel een leuke jingle laten horen, denk ik. Een officiële leuke jingle voor DJ Domien.
1: Maar dat vind ik wel heel leuk. Kan je dat fixen?
0: Ja, dat kan ik wel fixen. Maar niet nu. We moeten sowieso het even hebben over goede muziek. Want ja, dit is groot nieuws. Een uurtje of 2 geleden heeft op het Instagram-account van Suzanne en Freek een wonderlijke boodschap plaatsgevonden. Namelijk nieuwe muziek van Suzanne en Freek op 1 oktober.
1: Ja, vet.
0: Het is volgende week donderdag. Ze hebben een klein voorproefje gedeeld.
1: Dit lijkt ergens op.
0: Op Suzanne en Freek, denk ik. Oh nee, ik weet al wat je bedoelt.
1: Ik weet niet wat, maar ik ga het niet zeggen.
0: Nee, laten we eerst even afwachten tot 1 oktober, tot de nieuwe single van Suzanne en Freek.
1: Ja, nee.
0: Sweet goodbyes for Crescent.
1: Dat is wel gezegd.
0: En de avond dat je een speciale podcast kunt luisteren van Q-collega Joost Winkels. Er staat een podcast online waarin hij in gesprek gaat met Erik Scherder over het effect dat het geluid heeft op ons brein. Super interessant.
2: Is het gezond voor de mensheid om mee te doen met het geluid?
3: Ja? Ik zie het echt als een breinbreker. Hè? Dus over na, je zoekt nog eens of het luisteren. Ik vind het echt een mooie vorm van de aandacht vragen.
2: Ja.
3: Zeker gezondheid. Zeker.
0: Je kunt de hele podcast checken in de Q-music app. En het is de avond dat wij gaan bellen met luisteraar Maya over de Mongol Derby. Weet je dat nog?
1: Oh ja, met die paarden.

0: Alex Warren met Q-Music en Passenger.
1: De Q-Middagshow.
0: Met Domien en Anton. Goedenavond, het is 6:15. Wij moeten even terug naar begin deze maand, Anton. Toen deed Maya namelijk mee aan Verdubbel Je Salaris. Maya, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, het is jou niet gelukt om jouw salaris toen te verdubbelen.
2: Helaas niet.
0: Nee, maar jij vertelde daar wel iets wat ons allebei meteen echt in zijn greep hield. Jij wilde dat geld namelijk voor een groot deel gaan gebruiken voor iets waar jij voor aan het sparen bent. En datgene moet volgend jaar gaan gebeuren.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik wou graag mijn salaris verdubbelen om een deel van de inschrijfkosten voor de Mongol Derby te betalen.
0: De Mongol Derby. En toen zeiden wij meteen, wat in vredesnaam is de Mongol Derby? Kun je ons even meenemen naar het prachtige verhaal hierachter?
2: Jazeker, dat is een reis. Het is een paardenrace door Mongolië van 1000 kilometer. En het is daarmee de langste paardenrace ter wereld.
0: En waarom zou je hier aan mee willen doen, Maya?
2: Ik heb die droom eigenlijk al heel lang. Al meer dan 10 jaar terug heb ik ooit een boek gelezen van de eerste Nederlandse dame die hier aan mee had gedaan. En dat vond ik zo'n gaaf verhaal. Want toen dacht ik, dit wil ik gewoon een keer meemaken.
0: Want hoe lang is dit al een ding, die Mongol Derby dan?
2: Sinds 2009.
0: Oké, dus al best wel een poosje dat mensen daar naartoe gaan om daar dus heel lang op een paard te zitten.
2: Ja, het is dus 1000 kilometer verdeeld over 10 dagen. Dus dat is behoorlijk lang.
3: Maar is dat steeds hetzelfde paard? Of krijg je ook een ander paard? Hoe werkt zoiets?
2: Nee, je krijgt iedere 35 à 40 kilometer krijg je een ander paard.
0: Maar hoe weet je dan, want volgens mij bij paardrijden, je moet ook een klik hebben met het paard waarop je zit, toch?
2: Dat is natuurlijk wel, dat is wel een streven, daar ga je wel vooruit. Want, dus je hebt, hoe je het eigenlijk moet zien, je hebt verschillende horse stations en daar staan een x-aantal paarden klaar.
0: Ja.
2: En dan, het was in het verleden zo dat je kon kiezen. Dus als jij als eerste aankwam, kon jij jouw paard kiezen. Ik zag in het recente jaar dat het ook wel eens op loting ging. Dus dat je een nummertje trekt en dat is een bepaald paard. En dan moet je maar net geluk hebben of die een beetje braaf is en ook een beetje snel.
0: Hé, maar Maya, nou is het een race die eigenlijk ook een soort sightseeing is, kan ik me voorstellen. Want hoe vaak kom je nou in Mongolië? Maar als je meedoet, doe je dan mee voor het meedoen of doe je mee om het winnen?
2: In eerste instantie, ik ben wel fanatiek. Dus je wil natuurlijk wel graag ook meedoen om te winnen. Maar
0: jij wil de Laura van Laar van 2027 worden?
2: Dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn.
0: Dat is een geweldig verhaal, toch? Laura heeft dit jaar voor het eerst al eerste Nederlands, heeft zij de Mongol Derby gewonnen.
2: Klopt inderdaad, ja.
3: Zo. Oh, dat
2: maar ik denk
3: mooi
2: dat
3: zijn.
2: Het al een hele eer is als je mee mag doen. En als het dan ook nog allemaal mooi samenvalt, dan zou het natuurlijk helemaal fantastisch zijn om te winnen.
0: Als je mee mag doen, als je betaalt, mag je toch gewoon meedoen, of niet?
2: Nee, er gaat de selectie aan vooraf.
0: Nee, ook dat nog?
2: Ook dat nog, ja. Je moet je bij het inschrijven moet je een aantal vragen beantwoorden.
3: Oh, dan kun je ook paardrijden.
2: Dat is wel een van de vragen.
0: Oh,
2: wat
0: hoeveel
2: is je ervaring?
0: Benen heeft een paard?
2: Dus dat heb ik ook gedaan. En dan krijg je daarna... vroegen ze mij om wat filmpjes en foto's van mij op een paard, zodat ze zelf gaan beoordelen of ik ook echt kan paardrijden.
0: Ja.
2: En de volgende stap was een interview. En die heb ik dan volgende week donderdag.
0: Oké, dus volgende week donderdag dan weet je ook echt meer?
2: Dat hoop ik wel, ja.
0: Maar Maya, dit is een grote droom voor jou. Hier ben je dus al, laten we zeggen, voor het gemak 15 jaar mee bezig.
2: Ja.
0: Je hebt alles gedaan wat in je macht ligt. Dus je hebt de vragen beantwoord, je gaat het interview in straks. Stel nou, het lukt niet. Wat dan?
2: Dat is een goede vraag. Daar ga ik niet vanuit.
0: Oké, maar stel het lukt wel. Dan ga je er volgend jaar naar Mongolië. Ga je dan daarvoor trainen? Ik kan me hier gewoon zo weinig voor.
2: Ja, je moet natuurlijk ontzettend fit zijn.
0: Ja, jij moet echt heel fit zijn.
2: Ja, ik moet wel zeggen, ik rij al iedere dag paard. En soms ook hele lange dagen. Dat blijf ik natuurlijk gewoon doen. En daarbij hardlopen, fietsen en gewoon lekker fit blijven vooral.
3: Je hebt natuurlijk geen kont meer over naar zo'n 1000 kilometer, lijkt mij.
2: Nee, ik denk dat het ook wel gewoon vooral een mentaal ding is dat je moet... ik ga hier gewoon doorheen.
0: Want hoeveel dagen doe je hierover, over die 1000 kilometer? 10 dagen?
2: 10 dagen.
0: En wat doe je aan het eind van zo'n dag dan?
2: Dan slaap je, als het goed is.
0: Ja, je gaat maar delen beter. Is niet nog iedere avond een lekkere party met alle andere paardenmeisjes? Dat je nog
2: nee, zeker niet. Je moet het zo zien, als je het een beetje goed time, dan zou je op een dag twee of drie hoorstages kunnen doen. En met mazzel slaap je dan op zo'n hoorstation.
0: Ja.
2: Als je het slecht timed of je paard wil niet hard genoeg en je belandt tussen twee hoorstations in, dan moet je onder de sterren slapen in je slaapzak.
0: Nou ja, maar ja, geweldig. We moeten het even over de financiële kant hebben. Het ziet er allemaal goed uit. Hè? Het spaardoel is inmiddels min of meer bereikt.
2: Ja, klopt.
0: En
2: ja,
0: dan praten we dus over een bedrag van, had ik het goed onthouden, 19.000 euro?
2: Ja, ongeveer. Yeah. Ja.
3: Wow.
0: Wanneer kunnen we jou weer bellen hierover?
2: Nou ja, ik heb dus volgende week donderdag heb ik mijn interview.
0: Ja.
2: Ik ben benieuwd of ik dan... Dit is natuurlijk voor mij ook de eerste keer, hè? Dus ik weet niet of ik dan direct hoor of ik door ben. Maar ik weet in ieder geval meer, dan ga ik vanuit.
0: Wij gaan gewoon in de agenda zetten dat wij vandaag over twee weken weer eens even contact hebben met elkaar. En ik denk dat heel Nederland nu wil weten of dit gaat lukken voor jou, Maya. Want je vertelt er ook geweldig over. Ik heb er bijna zelf zin in om 1000 kilometer op de achterkant van een paard te gaan zitten. Ja,
3: misschien mag je achterop.
0: Nou, dan praten we later over verder. Maya, dankjewel. Succes volgende week donderdag. En we spreken elkaar over een week of twee.
2: Ja, dankjewel.

0: Ricciardo, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: We gaan richting de 18.000 euro, maar niet als jij de jackpot er nu uit weet te slepen en het juiste antwoord geeft op de vraag: wat is volgens jou het geluid van Q-Music?
1: Het indrukken van een deurklink.
0: Zo simpel kan het zijn, het indrukken van een deurklink.

0: the Dutch Top 40 on Q-Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met twee tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat. Via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Q-Music, de Top 40.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Autotaalglas is partner van de Top 40.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
9: Belisol.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
11: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
14: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: gebeurt. Eens zien wat ze nou weer hebben bedacht. Ga naar een reageerbuis voor blauw spul of een plakje mens. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
2: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
1: Win je? Dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
3: Ja, dankjewel.
1: De Drive-Thru Quiz. Vanavond om 9:30 bij Joost op Q. Meld je aan via de Q Music app.
4: Q sounds better with you.
5: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
9: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow!
10: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
13: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
14: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1+1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig

0: Bertolli olijfolie 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Al 7, goedenavond. Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Op dit moment nog 46 files, 1 vertraging van 17 minuten die opvalt op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen het Liemensaquaduct en Leidschendam. 7 kilometer, 17 minuten.
2: Het geluid.
1: Chardo uit de Krim, goedemiddagavond.
3: Goedenavond.
1: Goedemiddagavond. 26 jaar ben je. Je gaat de gok wagen voor 17.900 euro. Sterker nog, je hebt je antwoord zojuist al gegeven. Wat was dat ook alweer?
3: Het indrukken van een deurklink.
1: Ja, dus naar beneden drukken van een deurklink is dat dan, hè, denk ik.
3: Ja,
1: heel duidelijk. Beetje kracht zetten en dan springt hij ook weer omhoog. Dat is een beetje wat jij voor je ziet, kan ik me zo voorstellen.
3: Ja, ik had even wat anders in gedachten, maar ja.
1: Het is al genoemd? Je originele antwoord was al genoemd, of niet?
3: Ja.
1: Nou, dan wil ik je in ieder geval daarvoor bedanken dat je de foute antwoorden hebt gecheckt. Want dat zorgt ervoor dat jij een uniek antwoord geeft. Het indrukken van een deurklink voor 17.900 euro. De jury heeft meegeluisterd naar jouw antwoord, beste Chardo. Het is niet goed.
3: Nee,
1: het is niet het juiste antwoord. Maar nogmaals, dank voor het verzinnen van iets fris. Daar zijn we allemaal heel erg blij mee. En ik mag je sowieso feliciteren, want je krijgt het thuisspel van het geluid opgestuurd.
3: Nou, ook leuk.
1: Dat is toch leuk. Weet je, een mooie woensdagavond en dank voor het meespelen.
3: Jo, hetzelfde.
1: Nieuwe waarde is 18.000 euro en morgenochtend spelen we verder vanaf 9:30. We gaan naar het laatste nieuws, dat krijg je van Eefje.
4: Goedenavond. Hives wordt overspoeld met aanmeldingen nadat ze gisteren hun comeback bekendmaakten. Al 250.000 mensen hebben zich aangemeld. Er is een enorme online wachtrij ontstaan en de komende dagen worden mensen gedoseerd toegelaten om technische problemen te voorkomen.
1: Ik vind het zo raar dat gedoseerd toelaten.
5: Ja, waarom is dat?
1: Je kunt toch gewoon, als je dit allemaal aan het voorbereiden bent, dan zet je er toch ergens even een extra servertje bij. Je weet toch dat dit een soort van, dat dit het effect is als je aankomt dat Hives terugkomt. Dan,
5: of het is gewoon PR. Dat ze gewoon iedere dag kunnen zeggen, we hebben weer 10.000 nieuwe plekken erbij.
1: Dat is slim. Ja, 10.000 per dag, hè, zeggen ze ongeveer, dat ze toelaten.
5: Ja, toch?
1: Dus het zijn er nu nog 25 dagen of 24, misschien 23 dagen dat ze dus nog mensen moeten toelaten.
4: Ja.
1: Jeetje. Ja, en dat allemaal natuurlijk vanwege de dansende
2: banaan.
4: We weten waar vandaan het grote tv-spektakel The Passion volgend jaar wordt uitgezonden.
5: Nou, we gaan nu wel weer naar een echte stad, toch, mag ik hopen.
4: Het is geworden Ootmarsum.
1: Ootmarsum?
4: In Overijssel.
1: Overijssel, ja.
4: Afgelopen jaar was het in Dwingelo,
1: ja.
4: In Drenthe. Ja, ja. Dus nu kiezen ze toch weer voor een kleiner plaats.
1: Ja, gokken maar. Hoeveel inwoners in Ootmarsum, nu zeggen?
5: 20.000.
1: Oké, jij mag ook gokken.
4: Oh, wat erg.
1: Maakt niet uit, groep gewoon niet. Maakt niet uit.
4: 12.000.
1: Nee, 4.500.
4: Oh.
1: 4.500 inwoners. Dat is echt een durpie. Ja.
5: Als de kast van de petje daar komt, dan is het inwonersaantal verdubbeld.
1: 9.000 man. Goh, dit is wel interessant. Hè? Dat dit dus inderdaad nu de tactiek is. Dat dit helemaal het spel is geworden van de Passion.
5: Ja, er is ook goed, toch?
1: Vind ik ook echt leuk.
5: Dat ze de stad uit zijn.
1: Helemaal eens. Ik vind het ook heel aandoenlijk. Is misschien een verkeerde. Nou, ik vind het wel aandoenlijk. Ik vind het fijn dat we nu die kleine dorpen, dat we die ook wat vaker gezien hebben op de grote mensentelevisie.
4: Misschien volgend jaar in Pekela.
5: De Passion Pekela.
1: De Passion Pekela.
4: Dat klinkt goed.
5: Dat, dus door Pekela heen lopen is zonder kruis al een leidensweg. Dus ja, ik zie mogelijkheden.
4: En ik heb nieuws uit de ruimte.
1: Oh ja.
2: 7 over 7:30.
1: Jij komt dan door.
5: Oh, sorry,
1: nooit
5: man.
1: Meer in.
5: Nee, sorry. Mijn moeder die vindt het ook niet leuk.
1: Nee, die woont er nog steeds.
5: Ja,
1: hier is een zweefje kunnen.
4: Ja, jongens. Er is een supersonisch, bijzonder nieuw maanwagentje gemaakt. Door een commercieel ruimtevaartbedrijf uit België. Ze hebben hem vandaag gepresenteerd. In 2029 moet dit wagentje naar de maan gaan. Wetenschappers die kunnen tegen betaling hun apparatuur meesturen.
1: Oh.
4: Zodat ze dan onderzoek kunnen doen.
1: Slim.
4: Het is een soort van taxiservice.
1: Ik vind maanwagentje wel een geweldig lief woord.
4: Ja, het is ook een heel lief klein dingetje. Hij is geel, vierkant.
1: Een soort Wall-E is het.
4: Ja, moest ik ook aan denken.
1: Van de film van Pixar, van Disney. Wall-E.
4: Hij is 1,5 meter lang, 1 meter breed en een kleine meter hoog. 4 dikke banden eronder. En een topsnelheid van 180 meter per uur.
1: Hey, dit is heel interessant wat hier gebeurt. Ja, Anton, jij was er niet bij.

0: erbij vanmiddag. We hebben iedere dag...
1: Jawel.
0: We hebben iedere dag een nieuwsvergadering.
2: Ja.
0: Om 2:00.
1: Waarom moet je dit nou doen?
0: Nou, omdat ik gewoon heel erg verbaasd ben wat hier gebeurd is.
1: Jij gaat mij voor lul zetten.
0: Nee, ik ga jou voor het maanwagentje gooien. Jij zegt, er is een supersonisch bijzonder maanwagentje. Nou, wij helemaal leuk. Oké, we zweven over 6:30 naar 6:30. Ja. En zij zegt, ja, want die kan wel een topsnelheid van 180 kilometer per uur bereiken.
1: Ja, dat vonden we allemaal een beetje gek.
0: Nou, maar wij ook allemaal van, ja, de maan is natuurlijk hartstikke groot. Dus ze kan heel snel allemaal foto's maken van het oppervlak. Super vet, tuurlijk, een snel maanwagentje.
1: Ja.
0: Maar dat hele woord kilo stond niet voor meter, begrijp ik.
1: Nee, het is dus 180 meter per uur.
0: Wel logischer.
3: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
3: Dit is de top 40 update.
0: Here we go. Hit dossier van woensdag 23 september 2026. Zometeen op nummer 1 het huidige brons in de lijst van Teddy Swims. Op nummer 2 een dikke tip voor de top van Nederlands en Nederlandstalig talent. En op 3 de country hit van Ella Langley. Eerst de Hollandse samenwerking tussen Samuel Welte en Russo. Ze hadden de afgelopen 2 weken al de snelste stijger te pakken in de enige echte. En ik verwacht dat ze aankomende vrijdag, dat is lekker overmorgen al, weer door gaan stijgen. In

feesten. Het gaat wel zo hard dat ze een heel bijzonder record te pakken heeft. Ze staat inmiddels namelijk al 23 weken bovenaan de Billboard Hot 100. Dat is eigenlijk de top 40 van Amerika. En dat is het langste ooit. En om nog een stukje mooier te maken, ze pakt daarmee het record over van Mariah Carey met All I Want For Christmas Is You. Als je haar van de troon stoot, dan kun je met recht zeggen dat je echt een monsterhit te pakken hebt. En van een hit gaan we naar een hit in wording. Top 40 update. Het is een dikke tip voor de top 40. Nieuw talent Isabel Usher. Is al sinds haar 16e bezig met muziek en songwriting. Schreef onder andere muziek voor Chris Cross Amsterdam en Rolf Sanchez. Maar toen ze in 2022 begon met video's plaatsen op TikTok, ja, toen begon het balletje pas echt te rollen. Ze ging haar eigen muziek uitbrengen en dat werd al snel opgepikt her en der. Maar haar nieuwste single, Niemand Wil Een Popster, die knalt echt door het dak. Wordt al bijna 2 weken heel veel gestreamd. En ja, daarom kan het bijna niet anders zijn dat Isabel Usher overmorgen haar debuut gaat maken in de Nederlandse top 40. Of het ook echt zover komt, dat weet je aanstaande vrijdag vanaf 2 uur. Maar vanavond staat ze alvast wel in de top 40 update op 2. Dit is Isabel Usher, dit is Niemand Wil Een Popster.

van woensdag 23-9-2026 gaat als volgende archief in. Met nummer 4 voor Samuel Welte en Russo. 3 Ella Langley en 2 Isabel Usher en Niemand Wil een Popster. Dan de nummer 1 van vanavond. Die is vanavond voor Teddy Swims. Mr. Know-It-All had de afgelopen 2 weken al het brons in handen. 1 plekje boven hem, daar staat een hit die zich wel heel erg thuis voelt op het erepodium. De Bauza, Magnetic. Ik heb al 3 maanden de tijd gehad om hierop te oefenen. De Bauza met Magnetic is namelijk al dik 3 maanden te vinden op het erepodium. Sinds deze maand is met het zilver in handen. Maar Teddy Swims zit zo in hun nek te hijgen dat het mij niet zou verbazen als hij komende vrijdag dat zilver in de lijst weet over te nemen. Of misschien wel de officiële uitdager is van Shakira en Burna Boy met Die Die. Om van het laatste alvast een beetje te proeven staat hij, Teddy Swims, vanavond op...

0: nummer 1 vanavond in de top 40 update bij Q, Mr. Know-it-all. Joey van der Velde.
1: Hey.
0: Zou jij of heb jij wel eens meegedaan aan, of zou je mee willen doen aan The Passion?
1: Oeh,
0: de slimste hebben we natuurlijk al aangetikt deze week. Het gaat vandaag weer over The Passion.
1: Oh, ja.
0: De
1: programma's gaan we af. Nee, ik heb nog nooit mee. Heb jij meegedaan? Jij wel. Nee, jij hebt meegedaan.
2: Nee.
1: Ook niet. Oh.
0: Nee, nooit.
1: Oh, ik hoorde het net uitgebreid. Oh nee, ik heb nog
0: nee, we hebben het helemaal niet gehad over onze deelname. Nee, nou, ik ken best wel wat mensen die wel hebben meegedaan. Matt heeft wel eens meegedaan.
1: Ja, absoluut.
0: Onder andere. En ik hoor van eigenlijk iedereen hetzelfde. Het is hartstikke leuk om mee te doen, maar het duurt ongelooflijk lang. En de repetities duren ook echt uren en uren en uren. En dit gebeurt natuurlijk ergens in maart.
2: Maart. Uit april.
0: Ja, ergens het voorjaar.
1: Ja, hij heeft het net zo goed in zijn hoofd zitten.
0: Enorm.
1: Maar het is wel, kijk, het is natuurlijk, het wachten is niet zo erg. Maar want uiteindelijk het eindresultaat. Het is wel heel kunstig met camera's en steadycam en er om me heen en zo. Dus ik snap wel dat daar ongelooflijk veel tijd zit.
0: Maar, mooi product.
1: En waar is het nu?
0: Oud-Marsum.
2: Oud-Marsum.
0: De stad Oud-Marsum.
1: Maar want jij bent ook, ze kunnen jou ook bellen. Ik vind eigenlijk meer wat voor jullie, want ze hebben toch altijd...
2: Ik vind jou wel een goede Jezus. Jezus verschuren.
0: Ja, van DJ Domini gaan we nu naar Jezus verschuren. Ja.
3: Dankbaarheidsmomentje.
0: Hey Joe.
1: Hij is voor mij.
0: Hij is voor jou.
1: Even kijken of jullie goed op de hoogte zijn.
0: Absoluut.
1: Een van de grootste artiesten van dit moment. Die komt met nieuwe muziek. Ik vind dat echt wel echt super vet.
0: Taylor Swift.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Toch leuk?
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ik ook. Weer Max Martin.
0: Ja.
1: Voor mensen die dat niet weten. Ja, volgens mij weet iedereen dat. Maar het is natuurlijk een soort muzikale tovenaar. Dat alles wat hij aanraakt, dat is meteen goed. Nou, dat is een dream team. Ik vind dat echt vet. Ik kan gewoon niet meer zeggen dat ik geen fan ben van Taylor Swift.
0: Hoe ben je Swifty?
1: Nou ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik denk het wel. Ja.
2: Helemaal niet.
1: Wat?
2: Je doet net alsof het vies is.
1: Nee, helemaal niet. Nee, maar ik bedoel, er is er altijd zo'n kantelpunt dat je zeg maar zoveel goed vindt. Dat je denkt, ja, eigenlijk ben ik gewoon fan. Ik stuurde het ook meteen naar iemand hier die ook heel erg fan is. Toen dacht ik, ja, dit kijken gewoon naar.
0: Maar okay.
1: En vrijdag al.
0: Vrijdag 12 uur 's nachts, ook Nederlandse tijd. Weet ik eigenlijk niet. Zal 6 uur 's ochtends zijn dan, Nederlandse tijd.
1: Daar kom ik nu op terug. Daar kom ik nog op.
0: Nee, dat denk ik wel. Ik denk dat ze dan de Amerikaanse tijd 12 uur uitbrengt. En dan bij ons dan 6 uur is het dan inmiddels. Maar wat verwacht jij? Want dit is, zij komt met volgens mij 3 nieuwe liedjes. Van dus een nieuwe single die heet Patient Zero uit mijn hoofd.
1: Oh, dat was mij niet.
0: Ja, sorry, heb ik dat gespoild nu voor je?
1: Dat heb
0: je
1: nu gespoild.
0: Ja, je wacht tot vrijdag op.
1: Maakt niet uit. Maar ik denk herfst.
0: Dat het ja, is. Ik denk het ook.
1: Dus
0: ja.
1: Zeg maar zo even zo'n klein 4 herfstliedjes aan dat succesvolle album.
0: Maar het zou toch fantastisch zijn als aanstaande vrijdag we onze Spotify openen en Taylor Swift komt dan een plaatje wat een beetje klinkt.
1: Ja,
0: ook heel leuk vind.
1: Ja, dan wordt het ook heel goed.
0: Dat maakt jou niet uit, hè?
2: Nee. Dan word ik ook Swifty.
0: Zo, dit is 7 uur. Veel plezier met Swifty Joey. Martin Garrix, Mad, hoor je zo.
4: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De kippieplank, gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
8: Kippie.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
5: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Nee, serieus. Stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je? Bingo! Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
6: Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo.
5: Morgen om 17:15 in de Q-middagshow.
7: Q-music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's. Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: Download de app en start met Vin.
1: De toekomst is geruisloos. Dankzij high-tech elektrisch gereedschap. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude boor die Marcel heeft ingeleverd voor recycling bij de bouwmarkt. Toen hij daar een nieuwe kocht. Superhandig. Vraag ernaar bij jouw bouwmarkt. Oud elektrisch gereedschap, daar zit toekomst in. Recycle.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Het geluid. Het geluid van Q-Music is nu waard
7: een hele prachtige 18.000 euro. En het geluid klinkt zo.
6: Weet jij al wat het is?
8: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
7: 1 minuut over 7, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Rebecca Looijen.
9: Goedenavond. Er is een gevaarlijke situatie gaande in Utrecht. Mensen in de wijk Zuilen moeten direct hun huis uit door een gaslek in een flatgebouw. Die is inmiddels opgelost, maar er zit nog te veel gas in de spouwmuren en de kelder. Daar waarschuwt de veiligheidsregio voor bij RTV Utrecht. In totaal zijn er zo'n 100 huizen ontruimd. Mensen worden opgevangen in een buurtcentrum. Railschoppers mogen morgenmiddag niet in het centrum van Opheusden komen in Gelderland. Er geldt daar een noodverordening. De burgemeester heeft dat besloten nadat het vorige week uit de hand liep tijdens een gemeenteraadsvergadering over de komst van een asielopvang. Tegenstanders gooiden toen met vuurwerk en bekogelden de politie. 14 mensen zijn daarna opgepakt. In Gaza is steeds meer geweld tegen vrouwen en meisjes. Daar waarschuwt de Verenigde Naties voor. Ze maken zich vooral zorgen over gedwongen huwelijken, want die zijn er in de Gazastrook steeds meer en ook regelmatig met kinderen. Er is sprake van een stijging van maar liefst 123%. Verder zijn er meer verkrachtingen en neemt het huiselijk geweld ook toe. En sport dan nog met goed nieuws voor het Nederlands elftal, want tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Duitsland morgen heeft de hele selectie meegedaan. Ook Timber was vanavond van de partij. Hij trainde eerder deze week nog aan de rand van het veld nadat hij een tijdje last had van een liesblessure. Maar het lijkt erop dat ook Timber nu fit genoeg is om te spelen. Nederland-Duitsland begint morgen om 20:15. Het weer dan nog van buienradar. Vanavond in het noorden regen en het koelt af tot een graad of 8. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden.
7: En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. Tussen Batadorp en Leendeheide. Daardoor een ongeveer met een vrachtwagen 42 minuten langzaam rijdend. En de A67 Turnhout Eindhoven tussen de Hoogtrandweg N2 West en Leendeheide 16 minuten. Dan wordt er geflitst op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij Boksel. Daar staan ze bij 125.0. A7 Drachten Groningen bij 168.1. A9 Alkmaar Haarlem, hoogte van Heemskerk bij 58.7. A15 Delft-Gorkum staan ze bij 103.6. Dan ook een melding voor de A16, de hoogte van Rotterdam, staan ze bij 15.1. A27 Hilversum-Almere, de hoogte van Almere bij 108.4. En de laatste is de A30 Ede-Barneveld. De hoogte van Lunteren, daar staan ze bij 16.2.
6: Q-Music.
8: Joey van der Velden.
7: Ja, ik weet gewoon dat je zometeen een herinnering in je telefoon gaat zetten. Want ja, er is iets, dat mag je echt niet missen. Ik vertel het je naast

0: Tiana Spyro bij Q Music. Great Expectations.
1: Hey Joey!
2: Hey Joey, gozer!
1: Joey!
0: Goedenavond. Welkom bij de avondshow. We zijn meteen vertrokken. Nou, eerst wil ik even terug naar 7:05 deze ochtend. Daarna ga ik je doorsturen naar morgen 7:05. Ik stond namelijk deze ochtend stond ik onder de douche. Stond ik naar Hey Matty te luisteren. En luister heel even, ik ga het je laten horen. Luister even naar de mysterieuze toon van Matty. Je voelt echt aan alles. Dit is iets mega vets. Dit is iets serieus. Dit kost de enige organisatie.
3: Morgen om 7:05 ga ik je dus vertellen dat je een reis kan winnen naar L.A. En morgenochtend om 7:05 hoor je dan naar welke artiest je daar gaat. Ja. Het is in de heuvels van Hollywood. Ik heb de venue al even bekeken. Mm. Jongens, het is waanzinnig. Je gaat dat nooit meer vergeten.
0: Ja, voor wie het te snel ging, het speelt zich dus af in de heuvels van L.A. En je gaat er sowieso naartoe. Maar welke artiest ga je dan live zien? Nou, dat hoor je morgen om 7:05. Dat is nog 12:55. Ik weet gewoon dat je een herinnering in je telefoon gaat zetten. Veel dichterbij. Over 21 minuten een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Nou, maandag gingen we echt als de brandweer. Gisteren ging het mis. Dus ik gok even gemakshalve dat het uitgekeerde geld, dat gisteren niet is uitgekeerd, vandaag dan in de klok zit. Kan je in ieder geval iets prijsgeven vanavond? Stuur mij even hallo in de app van Q. Gewoon hallo sturen. Dan ga ik je laten weten of er meer of minder dan 250 euro in zit vanavond. Let's go, de avond van Q Music. Ah, dit was een DJ die probeerde te fluiten. Nog één keer.

0: One Republic bij Q en Counting Stars. Zometeen Shakira.
1: Knok tegen de klok.
0: En ook een nieuwe episode van Knok tegen de klok. Klok komt eraan waarin je alleen maar een stop hoeft te roepen om geld te verdienen. Nou, makkelijker wordt het echt niet op de radio. En er zijn natuurlijk 100 redenen om mee te spelen. Want ja, er is altijd wel iets waar je voor spaart. Of iets dat heel urgent is om je portemonnee voor te trekken.
2: De auto van ons die is net kapot gegaan.
3: Ik heb een klein barretje in mijn keuken. Om dan daar een hele mooie bos met zijdebloemen op te hebben. Als je echt een beetje een mooie bos wil, dan ben je ongeveer wel 200 euro kwijt.
4: Een mooie kast voor op de slaapkamer, voor de kleren en zo nog.
0: Ja, die laatste, dat was trouwens Simone. Die had ik gisteren aan de lijn. En die had ik het zo gegund, want die is dus gaan samenwonen. Nou, en samenwonen, dat kost wel wat. Ze won alleen helemaal niks. Maar goed, je kan wel zeggen dat ze lef heeft, want ze speelde behoorlijk lang door. Wil je zometeen ook een rondje knok tegen de klok met me spelen? Stuur dan nu het woord klok in de Q Music app. Dan ga ik je bellen. Je hoeft alleen maar klok te sturen. En normaal gesproken doe ik altijd even startschot. Nou, die grap, die is wel klaar. Dus ik doe nu even het startkanon.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Wow. Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling met regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Nu bij Dirk, Jan American Pancakes of poffertjes Choc Chip, €1,69.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
12: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
13: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
15: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
1: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
17: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Alleen vandaag bij Bol. Deals op Lego Kids.
18: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
20: Ja.
19: En nu?
20: Domeinnamen kopen.
19: Voor je bedrijf?
20: Ja.
19: Welk bedrijf?
20: Ja, dat weet ik nog niet.
19: Welke domeinen dan?
20: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
19: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
20: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
24: Jojo. Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
25: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
24: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
25: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
24: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
26: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
27: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
28: Thuisbatterij,
29: einde salderingsregeling,
30: teruggeleverd kosten,
31: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
32: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
33: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
34: Joey van der Velden.
35: Yo.

0: zometeen de Chainsmokers bij Q Music. En Something Just Like This. We gaan zo meteen spelen voor een rendier. Dat doen we in Knok tegen de Klok. Rendier? Wat voor rendier is dat? Nou, daar wil ik alles van weten. Eerst even de volgende kwestie. Want ja, wat natuurlijk gek is van ouder worden, de eerste keren die raken een beetje op. De allereerste keer van iets is toch magisch. Dan heb ik het over de allereerste keer de snelweg op. Of de allereerste keer zoenen of drinken. Artiesten die hebben dan een eerste keer die niet iedereen meemaakt. En dat is herkend worden. We spoelen de klok even 10 jaar terug. Ik zou zeggen, Douwebop, kom er maar in.
1: Ik vond het te gek. Ik weet nog dat ik voor het eerst werd... deed ik mee met de beste singer-songwriter van Nederland. En toen werd ik voor het eerst op straat. Ik gewoon langs aan het lopen en zei iemand, hey Douwebop. En toen weet ik nog dat ik dacht, maar ik ken jou helemaal niet. En het was, ik vind je muziek te gek. Ik weet nog, dat was voor mij echt een moment.
0: Ja, dat is lang geleden. Dat is geschiedenis. Want ondertussen zijn we 11 top 40 hits verder. En 3 keer de alarmschijf, zoals deze. En dat is het mooie van de top 40. Hoe je het ook went of keert, dat went nooit. Dat blijft magisch.

0: liedje van Douwebop. Het is nieuwe muziek bij Q Music. En het heet Noodtoestel. Zometeen another.
1: Knok tegen de klok.
0: Eerst speel ik een rondje knok tegen de klok. Dat doe ik met Tessa en die gaat spelen voor een rendier.
2: Goedenavond, Joey.
0: Ja, goedenavond, Tessa. Jij gaat spelen voor een rendier.
2: Ja, klopt.
0: Wat voor rendier?
2: Ja, die komt in de tuin voor kerst natuurlijk. Hij is 1,70 meter hoog ongeveer. Dus ja. Die hoort erbij.
0: En maar hoe ziet het rendier er dan uit? Is die van kunststof of wat moet ik me erbij voorstellen?
2: Ja, het is een beetje... Het lijkt op hout, maar het is weerbestendig.
0: Oké. En je hebt er al één op het oog?
2: Ja, klopt.
0: En jij zegt voor kerstmis. Schat ik zo in, Tessa, dat het bij jou één groot kerstdorp is?
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, wat fijn.
2: Dat kan niet anders zeggen.
0: Wat goed, wat heb je nog meer in huis?
2: Ongeveer 65 kerstmannen, kersthuisjes, bankhoes, kerstboom, van alles, lichtjes. Ja, noem het maar op en ik heb het eigenlijk wel.
0: Nou, wat
2: ontzettend. Behalve een rendier.
0: Oké, dus het rendier is echt de missing piece. Die heb je al heel lang in je hoofd.
2: Ja, klopt.
0: Oké, wat moet dat kosten eigenlijk?
2: Hij kost €300.
0: Zo.
2: Ja.
0: Zo, oké. Nou, dan begrijp ik dat je hebt gemeld bij Knok tegen de Klok. We gaan eens even een mooi geldbedrag uit de klok halen. Je hoort een reeks geldbedragen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Druk ze om net ervoor stop te roepen. Dan haal je zoveel mogelijk eruit. Beter laat, plof de boel in elkaar. Dan krijg je helemaal niks. En ik geef altijd rond zo 7:10 geef ik een voorsprong. Heb jij die voorsprong ook van mij gekregen?
2: Jazeker.
0: Jazeker. Dus dat is eigenlijk al, er is al iets binnen.
2: Ja.
0: Oké. Nou, laten we gaan spelen. Veel succes.
2: Dank je.
3: €52. €70. €78. €106. 119 €. 162 €.
2: Stop.
0: Stop. Lekker hoor.
2: Heerlijk.
0: Ja, €162 krijg je van me.
2: Heerlijk, dankjewel.
0: Nou, de helft van het rendier is al binnen. Wanneer begin je eigenlijk met opbouwen van het hele dorp?
2: Half oktober ongeveer.
0: Oh, oké, echt ruim op tijd.
2: Ja, okay, ja, je moet er wel van kunnen genieten.
0: Tuurlijk, en dan is het behoorlijk wat neer te zetten. Dus ja. Je moet ook de tijd hebben. €162 krijg je. Hoeveel zat er in vanavond?
3: €223.
0: Oké. Oké, we doen gewoon of dat laatste niet gebeurd is.
2: Ach ja, nee, ik ben tevreden.
0: Nee, dat is ook zo, maar het was een hele grote stap nog aan het einde. Het is volgens 70 piek, ja. Weet je wel, of 60.
2: Ja.
0: Niet opgelet.
2: Met een 70, sorry.
0: Ja, dat is ook waar. Oké, €162 en fijne kerst alvast.
2: Dank je.

0: talk to you.
1: Ik ben al een tijdje vrijgezel. Daar ben ik ook heel goed in, vrijgezel zijn. En soms zijn er van die dingen die je dan ook echt heel erg gaat vertellen, dat je vrijgezel bent, dat je opeens een soort van schrikt en dat je denkt, oh ja, dat is waar ook. Ja, ik ben vrij. Dit doen vrijgezellen. Vanmiddag had ik zo'n moment. En toen stuurde ik een audio-appje naar Matty. Die ken je wel, van Hey Matty van de Ochtendshow. En die vertelde ik dat ik. Weet je wat? Ik ga dan zo meteen het audio-appje wel laten horen. Dat legt misschien meer uit dan dat ik het dan nu ga vertellen. Dus ik ga dat zo meteen laten. Ik ga het even in de computer zetten. En deze ga ik draaien. Voor alle vrijgezellen van Nederland.
2: Wil jij deze lach? Ook weer eens horen? Nou, dat kan sneller dan je denkt.
3: Vrijdagmiddag om 12 uur. Marieke op Q Music.
4: Q Music, Q Music.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
10: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
9: Yeah.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel
11: giga veel
8: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
12: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
15: Langer mee doen is goedkoper.
14: Zeker, kwaliteit rendeert.
16: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
17: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
18: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. U-Force, zorgeloos HR.
19: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
18: U-Force, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
20: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
21: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
22: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon.
0: We doen met je mee. Plus.
6: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil. Wel zo makkelijk toch? Electroworld. Draait om jou.
11: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
6: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine voor maar €749.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Het geluid van Q-Music is nu waard
8: een prachtige 18.000 euro en het geluid klinkt zo.
7: Weet jij al wat het is?
9: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
8: 8:02, dit is het Q-Music nieuws, krijg je van Rebecca Looyen.
10: Goedenavond. In Zeeland is er veel onbegrip over het vrijlaten van de verdachte in het schoolkampdrama. Deze zomer kwamen 3 kinderen en een schooldirectrice om het leven toen ze op de fiets onderweg waren naar het kamp. Ze werden geraakt door een auto die uit de bocht vloog. De bestuurder reed roekeloos met een snelheid van 130 waar je 80 mag. Maar hij komt dus onder voorwaarden vrij. Je hoort de rechtbank daarover bij RTL Nieuws.
11: Dat herhalingsgevaar wat er is, dat kunnen we op een andere manier oplossen. Met controle op middelengebruik, een rijverbod, zou ik haast zeggen, natuurlijk. Reclasseringstoezicht. En hij moet natuurlijk naar de strafzitting komen.
10: Maar nabestaanden en buurtbewoners vinden dat ongelooflijk. De gevaarlijke situatie rondom het gaslek in Utrecht is inmiddels onder controle. Er zat gas in de spouwmuren en in de kelder van een flatgebouw, maar de brandweer heeft dat er inmiddels uit kunnen halen. Dat meldt RTV Utrecht. Zo'n 100 huizen werden vanavond ontruimd in de wijk Zuilen. Bewoners zijn opgevangen in een buurtcentrum, maar kunnen nu waarschijnlijk snel weer naar huis. Het herstellen van de droogte in ons land gaat waarschijnlijk nog maanden duren. Volgens het landelijk crisisteam is er een natte herfst en winter nodig om de grond weer goed voor te bereiden op een droge lente. Met name het herstellen van het grondwater gaat nog lang duren. Het waterpeil in de rivieren is nog altijd niet goed. Mogelijk wordt er op de IJssel daarom een eenrichtingsverkeer ingevoerd. Dat kan grote gevolgen hebben voor binnenvaartschepen. En sport dan nog de Formule 1, want volgend jaar komen er meer sprintraces bij, waaronder eentje in Monaco, maar Lewis Hamilton is daar niet heel blij mee. Hij vindt het nergens op slaan, want volgens hem heeft zo'n sprintrace in Monaco helemaal geen zin. Inhalen is daar namelijk hartstikke moeilijk, omdat het circuit erg smal is en er veel bochten in zitten. Volgens Hamilton moet er daarom iets anders bedacht worden om het spannend te maken. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het noorden regen en het koelt af tot een graad of 8. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden.
8: En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. 2 vertragingen nog op de A2. Onder andere tussen Eindhoven en Maastricht-Noord. Tussen Batendorp en Leendeheide. Daar een vertraging van 36 minuten. En op de A67 Turnhout-Eindhoven tussen De Hocht en Leendeheide. Dan moet je rekening houden met 24 minuten. Dan wordt er geflitst op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch. Daar staan ze bij Bokstol bij 125.0. Op de A16 de hoogte van Bergsenhoek bij 11.3. De A28 Zwolle-Amersfoort bij Hulshorst bij 59.5. De A30 Ede-Barneveld bij Lunteren bij 16.2. A50 Apeldoorn-Zwolle bij Beemte-Broekland bij 213.1. En op de A67 tussen de Belgische grens en Eindhoven bij Eersel, daar staan ze bij 5.8.
9: Joey van der Velden.
8: Ja, ik ga zo meteen laten horen wat ik in een voice message aan Mattie vertelde. En hij was nog lang vrijgezel. Eerst Bruno Mars.

0: bij Q en Stumbling In. Zometeen Cat's Eye en Animal. En ik vertelde het net al, ik ben al een tijdje vrijgezel. En ik ben ook heel goed in vrijgezel zijn. Ik ben het ook de hele dag. De hele dag ben ik vrijgezel. En soms zijn er van die dingen die je dan ook echt vertellen dat je al een tijdje vrijgezel bent. Vanmiddag had ik zo'n moment. Ik stuurde toen een audio-appje naar Mattie. Die je natuurlijk morgenochtend weer hoort om 6:30 met Hey Mattie. En ik vertelde dat ik iets stond te doen. En ik ga heel eerlijk zijn, ik voel me ook een beetje betrapt en bekeken dat ik dit ga laten horen. Maar ik ben er ook wel trots op dat ik het kan. Oké, daar komt-ie.
1: Gast, ik ben zo ongelooflijk vrijgezel. Ik sta nu gewoon slagroomtaart uit het vijfje te eten. Dat is ook echt een teken, hoor. Weet jij hoeveel dingen ik kan eten zonder bord?
0: Ja, ik kan echt zoveel dingen met één hand eten. Dat is echt niet normaal. Uit het vuistje en dan zonder te kruinen. Super handige skill die je alleen oploopt als je heel lang vrijgezel bent. Dat gaat Teddy Swims ook gebeuren.

gaan we zo meteen weer spelen. Ik ga zo meteen ook even bekendmaken wat de vraag van vandaag is. Dan kan je daar vast over nadenken. Eerst even naar Nate Smit. Die als kind misschien wel de smerigste streek ooit uithaalde. Er was in de buurt van zijn huis was er een bouwplaats met een Dixie, waar echte bouwvakkers de hele dag in en uit gingen. Nou, jij en ik zijn allebei wel eens op een Dixie geweest. En je weet hoe vies een Dixie kan zijn. Toen Nate op een broeierige zaterdag zich stierlijk verveelde, kreeg hij een lumineus idee. Hij pakte wat vuurwerk uit de schuur, knoopte dat allemaal aan elkaar, sloop er op een onbewaakt moment naartoe, stak dat vuurwerk aan en gooide het in de pot en rende keihard weg. Nou, je voelt al een beetje waar dit verhaal naartoe gaat. Alles zat onder de poep. Het was echt een rot begin van je werkdag. En tegenwoordig houdt hij zich niet meer bezig met Dixies. Nee, laat hij wel concertzalen ontploffen. Dat doet hij allemaal met dit soort liedjes.

0: your music and fix what you didn't break. En zometeen weer een nieuwe ronde van Hoger Lager. Een gloednieuwe zinderende ronde waar ik echt ongelooflijk veel zin in heb. Ik hoop dat je met me mee wilt doen. Vandaag best wel een grappige vraag, als je er langer over na gaat denken. De vraag is, welke artiest scoorde eerder een hit in Nederland? Dus eerder of later dan de vorige artiest in de reeks. Dus de vraag is eigenlijk eerder of later. En we spelen zo meteen wederom weer tot opgave 10. En als je nou die laatste opgave weet te bereiken, die opgave 10, dan krijg je van mij het Q Music prijzenpakket. Denk je nou? Nou, ik denk dat ik wel antwoord heb op die vraag. En wil je meespelen met Hoger Lager? Open dan de Q-Music app en stuur me een berichtje. Stuur me de woorden hoger of lager. Je mag kiezen. En als je even je handen vol hebt en maar één vinger vrij, dan zou ik zeggen, druk even op het microfoontje en spreek het in. Dan ga ik je bellen naar deze.
1: Ik kan draaien. Harry Styles.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ik kan... Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Dirk. Blue Band Goede Start of Halverine 1,39. Mooie prijs.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: This is Scooter and we are playing on October 25th at the Ziggo Dome during Amsterdam Dance Event with our special show Scooter Crushes ADE.
8: Support by Timmy Trumpet. Tickets via mojo.nl/scooter.
7: Yeah.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
14: Emma van Vreo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Vreo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
15: Vreo. Let op. Geld lenen kost geld.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het.

0: plaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Joey van der Velden.
3: Yo. Zometeen hoger, lager. Wil je meespelen? Stuur dan nu hoger of lager.

0: en Señorita. Zometeen hoor je Hoeba Stank en The Reason. Eerste nieuwe ronde van Hoger Lager. Woehoe! Even een applausje voor alle kandidaten die zometeen mee gaan doen. Het is eigenlijk een heel simpel spelletje. De vraag is steeds, is het hoger of lager? Maar in dit geval is het eerder of later. De vraag is er vanavond, welke artiest scoorde eerder of later een hit in Nederland? Is dat eerder of later dan de vorige in de reeks? En zo gaan wij spelen tot opgave 10. Dennis, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Als je zometeen bij opgave 10 weet uit te komen, dan krijg je van mij het Q-Music prijspakket. Dat is al eens gebeurd.
1: Ja, daar gaan we natuurlijk voor.
0: Ja, zeker. Dat dit spel gewoon gespeeld is met maar één speler. Maar, Dennis, maak je een fout, gaan we naar de volgende kandidaat. En als je zit te luisteren en je wilt aansluiten in de rij, dan bel je gewoon 0909-9596. Of je stuurt hoger lager in de Q-Music app. Dan word je ingebeld door Thomas van de productie. En die bijt niet, toch Thomas?
2: Als het goed is niet.
0: Nee. Als het goed is niet. Oké. Dennis, ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben helemaal ready.
0: Vraag is, welke artiest scoorde eerder of later een hit in Nederland? Wat is jouw favoriete artiest?
1: Bruno Mars op dit moment. Ik was tijdens het concert geweest, ja, dat was zo gaaf.
0: Ja, dat is geen... En wat is je favoriete track dan?
1: Locked Out of Heaven.
0: Ja, die is goed, hè? Ik ga je wel even vertellen dat Bruno Mars er niet tussen zit in deze rij.
1: Helaas.
0: Wel Anouk, want daar gaan we beginnen. En wij gaan van Anouk gaan we naar de Spice Girls. En de vraag is, eerder of later... Hadden ze eerder of later een hit in Nederland, de Spice Girls?
1: Eerder.
0: Eerder? Ik hoor je twijfelen.
1: Ja, twijfels.
0: Eerder of later?
1: Eerder.
0: Eerder. En dat is inderdaad helemaal goed. De eerste opgave is gespeeld. We gaan van de Spice Girls gaan we naar Eminem. Eerder of later een hit in Nederland?
1: Dan ga ik weer voor eerder.
0: Weer voor eerder? Dat zou ik toch zeker niet doen, want dat is helemaal niet goed. Later.
1: Later.
0: Stond hij in de top 40. Ja, later, later, tot later. Even kijken, Sam, hallo, goedenavond.
3: Hallo, hallo, goedenavond.
0: Favoriete artiest?
3: Suzanne Freek,
0: ja, die zijn fantastisch, hè?
3: Ja, geweldig.
0: Bij het concert geweest ook?
3: Absoluut, elk concert.
0: Oh, dat meen je niet, alle 10?
3: Nee, dat helaas niet. Elk jaar die ze hebben gedaan, ben ik geweest.
0: Oh, wat goed zeg, wat een dedication, wat vet. Ja, ik vond Ziggo Dome vond ik echt... Sorry, wat zeg ik nou? Gelre Dome vond ik echt... Ziggo Dome ben ik ook geweest, vond ik ook waanzinnig. Goed, we wijken af. Ik wou zeggen, Suzanne Freek zit er niet tussen. We zijn bij Eminem, we gaan naar Guus Meeuwis. Eerder of later een hit in de top 40?
3: Later.
0: Later, dat is niet goed, helaas. Ik wens jou een fijne avond.
3: Fijne avond.
0: Tot later, dan gaan we naar Delilah. Hallo Delilah.
4: Hallo.
0: Hey there Delilah. Zo'n mooie naam. Wat is jouw favoriete artiest?
4: Justin Bieber.
0: Justin Bieber staat ook niet in deze lijst. We zijn bij Guus Meeuwis, gaan we naar 50 Cent. Eerder of later?
4: Ik gok eerder.
0: Eerder, dat gok jij helaas niet goed. We gaan niet zo heel lekker vanavond. Tot later Delilah.
4: Doei doei.
0: Doei doei. Hallo Guus.
5: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond, we zijn bij 50 Cent en we gaan van 50 Cent naar Amy Winehouse. En de vraag is, eerder of later een hit in de top 40?
5: Ik ga voor later.
0: Dat gok jij inderdaad helemaal goed, of tenminste, misschien wist je het wel. Van Amy Winehouse gaan we naar Chris Brown, dat is opgave 7. Kom je bij 10 uit, dan krijg je het prijspakket. Eerder of later?
5: Later.
0: Later, dat is niet goed, helaas.
5: Ah, jammer.
0: Dat is jammer. We gaan afscheid nemen van jou, Guus.
5: You.
0: En als je zit te luisteren, bel even snel 0909-9596, want we zijn door de spelers heen.

0: Religion. Zometeen Hoeba Stank en The Reason. Kendra, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, welkom bij Hoge Lager. Of in dit geval eerder of later. Voor als je er net bij bent, de vraag is vanavond: welke artiest scoorde eerder een hit in Nederland? Is dat eerder of later dan de vorige in de reeks? Kendra, jij belde in?
1: Ja.
0: 09099596 trouwens, als je wilt aansluiten in de rij. En jij zei volgens mij zoiets van ja, maar ik had ze allemaal goed.
1: Tot nu toe wel, maar ja, dat zegt niet dat het nu zo blijft, hè?
0: Nee, oh, je gaat je al indekken. Je gaat al...
1: Ja, voor het geval dat er weer bekenden zitten mee te luisteren. Je kent het wel.
0: Ja, precies, ja. We spelen voor het Q-Music prijspakket. Even tussenstandje, we zijn bij opgave 7. We zijn bij Chris Brown gebleven. En de vraag is dus eerder of later een hit in Nederland. Ben je er klaar voor?
1: Denk het.
0: Als je hem doorspeelt tot opgave 10, dan win je. We gaan van Chris Brown gaan wij naar One Republic. Eerder of later?
1: One Republic, ik zou zeggen later.
0: Later, dat zeg je inderdaad helemaal goed. We gaan van One Republic, gaan wij, let op, gaan wij naar Justin Timberlake.
1: Eerder.
0: Zeker?
1: Tot nu toe wel, maar als jij het zo zegt, ga ik al twijfelen.
0: Dat is heel goed, dat is ook de rol van Quizmaster. De boel
1: ik ga nog steeds voor eerder.
0: De boel een beetje aan het wankelen brengen. One Republic, Justin Timberlake, je hebt helemaal gelijk, eerder. Dan zijn wij bij de laatste. Als je dit goed hebt, krijg je het prijspakket. Justin Timberlake of Daft Punk?
1: Oh, Daft Punk. Goeie grutte.
0: Ja, we hebben ook de hele middag erop gezeten. Je mag het niet opzoeken. Ik wil het nu van je horen.
1: Nee, dat snap ik. Ik Daft Punk. Ah, shit, man. Ik ga toch voor eerder. Daft Punk, hè? Ja.
0: Nou, ja. Je zit niet op te zoeken,
1: ik heb het
0: hè?
1: Gezegd. Nee. Oh, nee, dat kan helemaal niet. Ik zit in de auto.
0: Oh, oké. Okay. Nee, ik moet streng zijn. Justin Timberlake, Daft Punk. Daft Punk heeft eerder een hit gescoord. Dus helemaal goed! Wat ben jij goed in dit spel dan?
1: Ja, nou ja, iets te veel spelen, dan krijg je dat, hè?
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat loont in deze. Want ja, je hebt het Q-Music prijspakket heb je ermee gewonnen. Gefeliciteerd daarmee. Nog even Thomas, het zit er allemaal in het pakket.
2: Ach, een bril, een

0: Alarmschijf, Meet Chico, Jason Derulo bij Q Music. Ik zit even te kijken, het geluid is 18.000 euro waard. Ja, elke fout antwoord zorgt ervoor dat er 100 euro bij komt. Als je heel even snel rekent, dan kom je dus uit op 80 foute antwoorden tot dusver. Dat betekent dat we dus ook 80 keer hebben gehoord.
1: Het is niet goed.
2: De jury laat weten dat het niet goed is.
3: De jury heeft meegeluisterd en laat ons weten dat jouw antwoord niet goed is.
0: Ai. Ai, ja. Ja. Het zou ook lekker zijn als we dit een keer niet horen. Dus zometeen ga ik alle foute antwoorden van vandaag even met je doornemen. Ik ga het geluid ook nog een keertje laten horen. En ik draai deze.
4: Hey Mattie.
5: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
4: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
5: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam. Is mijn telefoon weg? Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
0: Godverdomme.
5: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
6: Hey Mattie.
7: Hey Mattie.
8: Hey Mattie.
9: Elke ochtend bij Q Music.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu. De nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
14: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar... Wauw! Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
7: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
10: Echt lekker.
9: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.

0: ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
1: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Het geluid.
12: Het geluid van Q-Music is nu waard
13: een hele prachtige €18.000 en het geluid klinkt zo.
12: Weet jij al wat het is?
14: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
13: Ja, zometeen ga ik Crisscross Amsterdam draaien. Eerst krijg je het nieuws van 9 uur. Rebecca Looijen.
15: Goedenavond. Er komt nog geen officieel advies om een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te halen. Experts raden dat aan, maar het kabinet gaat daar nog niet in mee. Volgens de staatssecretaris wordt het huidige advies van 3 dagen nu al amper gevolgd. En dat uitbreiden wordt vooral voor mensen in kleine huizen erg lastig. Hij wil daarom eerst kijken of de supermarkten een grotere rol kunnen spelen bij mogelijke noodsituaties. Railschoppers mogen morgenmiddag niet in het centrum van Opheusden komen in Gelderland. Er geldt daar een noodverordening. De burgemeester heeft dat besloten nadat het vorige week uit de hand liep tijdens een gemeenteraadsvergadering over de komst van een asielopvang. Tegenstanders gooiden toen met vuurwerk en bekogelden de politie. 14 mensen zijn daarna opgepakt. In Gaza is steeds meer geweld tegen vrouwen en meisjes. Daar waarschuwt de Verenigde Naties voor. Ze maken zich vooral zorgen over gedwongen huwelijken, want die zijn er in de Gazastrook steeds meer en ook regelmatig met kinderen. Er is sprake van een stijging van maar liefst 123%. Verder zijn er meer verkrachtingen en neemt het huiselijk geweld ook toe. En oplet als je het nieuwe videospel GTA 6 nog wil gaan reserveren, want oplichters zitten daar bovenop. Er zijn alleen in Nederland al tientallen nep-websites aangemaakt met schimmige installaties. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Telegraaf. Fans worden dan met nepkortingen verleid en je trapt er zo in, want sommigen lijken wel heel erg op de echte site. Maar vervolgens worden je gegevens gejat of blijven de criminelen elke maand geld van je rekening afhalen. Het weer dan nog van Buienradar. Vanavond in het noorden regen en het koelt af tot de graad of 8. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden.
13: En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen nog op de A27. Gorkum-Utrecht tussen de Lekbrug en de Houtensebrug. Daar is de oprit afgesloten. Vertraging is daar 10 minuten. En er wordt geflitst op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch bij Boksel bij 125.0. A7 Drachten-Groningen bij 168.1. A20 Rotterdam-Gouda bij 35.8. De A37 tussen de Duitse grens en Hogeveen bij 32.2. A50 Apeldoorn-Zwolle ter hoogte van Beemte-Broekland bij 213.1. En op de A67 tussen de Belgische grens en Eindhoven. Uit de hoogte van Eersholder staan ze bij 5.8.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
13: Music.
17: Joey van der Velden.
13: Ja, zometeen alle foute antwoorden van het geluid van vandaag. Ja, het is

0: en Let Me Love You. Zometeen Rondane Undecided. Nou, Alex Warren en Emerald Eyes.
1: Het geluid.
0: 80 antwoorden verder en we weten nog steeds niet wat het geluid van Q Music is. Wat wel zo is, bij elk fout antwoord kom je dichter bij het goede antwoord. Al zijn het wel, ja, babystapjes, maar de theorie die klopt. We komen dichter bij het goede antwoord. Wel even een dikke tip voor iedereen die mee gaat spelen met het geluid in de toekomst. Check even de foute antwoorden die al gegeven zijn. Ja, het zou natuurlijk echt enorm zonde zijn om een antwoord te geven dat er al een keer voorbij is gekomen. En om even, ja, je geheugen op te frissen, misschien ook fijn de dag even door te nemen, heb ik weer alle foute antwoorden van vandaag achter elkaar gezet. Het zijn er 10. Als deze in je hoofd zaten, kan je ze meteen van het lijstje afstrepen. Daar gaan we.
2: Het naar achter trekken van de hendel van een flipperkast om de bal af te schieten.
3: Ik denk dat het een videoband in een videorecorder stoppen is.
4: Ik denk dat het de pasjes uit een pasjeshouder schuiven is.
5: Ik denk dat het is het SD-kaartje in een camera drukken.
6: Ik denk het dichtklappen van een kassabonprinter.
7: Ik denk het losklikken van een geprint object van een 3D-plaat.
8: Het vastklikken van een opzetkammetje op een scheerapparaat.
9: Ik denk het afscheuren van een stuk dik papier uit een knutselboek.
10: Het indrukken van een deurklink.
11: Nou, ik denk dat het schuiven van een papiergeleider op de perforator is.
0: Ja, is vandaag allemaal gegeven als mogelijk antwoord voor het geluid. Ging het wat snel? Qmusic.nl of in de Qmusic app. Daar vind je ook alle foute antwoorden. Ja, en het gaat natuurlijk over dit geluid. Als je nou denkt te weten wat het is, meld je dan aan via de Qmusic app. Je maakt kans op 18.000 euro. Pecunia spegels, ping, ping, ping, ping, ping. 18.000 euro, dat kan het je allemaal opleveren. Dus ja, meld je aan en speel mee met het geluid van Qmusic. Ik ga je zo meteen vertellen hoe belachelijk veel calorieën Martin Garrix verbrandt tijdens het optreden. Ja, ik word hier uitgelachen door...
12: Caroline. Bijna goed. Nog even één keer.
0: Ik ga je zo meteen vertellen hoeveel belachelijk veel van Martin Garrix...

Warren bij Q Music en Emerald Eyes. Zometeen een nieuwe episode van de Drive-Thru Quiz. Als je onderweg bent naar een drive-thru, misschien ben je er wel al, dan mag je je zometeen melden. Kan het zijn dat ik alles dat op je bonnetje staat ga betalen? En ik zei het net al, Martin Garrix die verbrandt echt ongelooflijk veel calorieën tijdens een DJ-set van ongeveer 2 uur. 1750 calorieën gaan er doorheen. Zeg je misschien zo heel veel? We hebben even uitgerekend wat je dan ongeveer op je boodschappenlijstje kan zetten als je 1750 calorieën kan eten. Nou, dan hebben wij het over 2 frikandellen speciaal. Daar drink je dan ook nog 4 blikjes bier bij. En als je nog een klein hongertje hebt, kun je er ook nog 2 roze koeken bij nemen als toetje. En het ergste van alles, je komt er nog steeds niet bij 1750 calorieën. Ja, ik wil een personal trainer in de arm nemen, maar ik denk dat ik gewoon ga draaien. Beetje draaien.

0: you so.
1: De Drive-Thru Quiz.
0: Zeker weten. Zometeen is het tijd voor de Drive-Thru Quiz. Doen we elke woensdagavond. Mocht je enorme trek hebben, of misschien gewoon even wat lekkers. Even heel fijn. Even wat lekkers. Dan is het de enige dat je hoeft te doen. Even in de auto te stappen. En nu naar een drive-thru te rijden. Of misschien ben je wel al in een drive-thru. Of ben je in de buurt. Bedenk even goed wat je dan zo meteen gaat bestellen. Het zou kunnen zijn dat ik met jou de drive-thru quiz ga spelen. En dat ik alles dat op je bonnetje staat ga betalen. Want dat is de inzet van het spel. Ben je onderweg naar een McDrive? Of ja, woon je in de buurt? Dan zou ik zeggen, stuur even naar me toe via de Q-Musk app. Welke McDonald's dat dan is. En wat je ongeveer van plan bent te bestellen. Dat is gewoon pure nieuwsgierigheid. Dus welkom McDonald's en je bestelling. Stuur het in de app deze kant op. En als je even niet kan tikken of wat dan ook, dan druk je op het microfoontje. Dan spreek je het gewoon in. En dan, nou, dan spreken we elkaar zo meteen. Gaan we de drive-thru quiz spelen naar deze. Zijn Topic en Becky G. Sorry. Over een minuut of vijf.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Gebruik je Android? Dan betaal

0: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Nu een gratis PowerView motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
3: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
4: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Bestel de nieuwe Easy Toys adventskalender. EasyToys.nl.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Joey van der Velden.
8: Yes!

0: zijn de Goo Goo Dolls bij Q-Music. En Irish. Ja, wanneer begin je dan met praten? Hè? Blijft mooi tot aan het eind. Zometeen Roxy Dekker. Het is de perfect. Eerste nieuwe ronde van de Drive-Thru Quiz. Die speel ik met Joey en Linde. Welkom in de show.
1: Dankjewel.
2: Hey, goedenavond.
0: Hi, goedenavond Joey. Ik begin even bij jou.
1: Ja, ik begin bij mij, ja.
0: Ja, je hebt geklust vandaag.
1: Ja, heel veel te veel gedaan. We moeten nog avond eten, hè?
0: Ja, en wat heb je geklust? Wat heb je aangepakt?
1: Veel te veel. Vooral verven. Vooral verven.
0: Oké, ja, en daar krijg je natuurlijk honger van.
1: Ja, dus nou, we zijn er ook wel aardig klaar mee hoor. De hele dag werken en dan nog verven.
0: Ja, dat begrijp ik ook. Klussen gaat je ook niet in je koude kleren zitten.
1: En nee, precies.
0: Je bent naar de McDrive gereden. Waar sta je en wat ga je bestellen?
1: Bij de NLF. Ja. Al van de Rijn. Mm-hmm. 2 McFlurries, een quarter pounder, McCroquette en 2 cola.
0: Nou, dat klinkt goed. Ik zeg er nog maar even bij. Het zou zo meteen kunnen zijn dat ik alles voor je ga betalen. Maar eerst ga ik naar Linde. Hallo Linde.
3: Goedenavond, buongiorno.
0: Buongiorno. Jij bent stewardess. Jij komt uit Rome.
3: Wij komen rechts uit Rome, Griekenland.
0: Had je een op- en neertje, zoals dat heet?
3: Nee, wij waren gewoon als passagier. Dus wij waren gewoon lekker zelf een weekendje weg. En net geland en super erg toe aan de McDonald's.
0: Nou, wat heerlijk. En nou, hoe was de temperatuur daar?
3: Heel, heel heet, maar heel lekker. En weer heel even wennen om hier weer te landen. Maar 30 graden ongeveer.
0: En dan gok ik een beetje gesightseed en geshopt natuurlijk.
3: Gesightseed, geshopt, helemaal bij het juiste eind.
0: Zalig. Nou, daar krijg je honger van. Waar sta je en wat is jouw bestelling?
3: Wij staan bij de McDonald's in Waalwijk en wij staan op het punt om te bestellen een quarter pounder, een Big Mac, kipnuggets met uiteraard zoetzure saus en even aftoppen met een McFlurry.
0: Nou, klinkt goed. Wellicht ga ik het zo meteen betalen. Eerst gaan wij de drive-thru quiz spelen. Jullie krijgen 3 vragen. Wie de meeste goede antwoorden geeft, die wint zijn of haar bonnetje. Als je antwoord wil geven, dan moet je even toeteren. En degene die als eerste toetert, die mag ook als eerste antwoord geven. Maar, heb je het fout, gaat de punt naar de overkant.
4: De drive-thru quiz.
0: Hebben wij nog 1 ding nodig? Dat zijn natuurlijk de toeters. Joey, toeter even. Wat heb je in huis?
1: Bij me horen.
0: Het blijft volledig stil. Doe nog eens. Ja, dat zijn al die moderne telefoons. Die drukken al die toeters weg. Nog, hou hem eens langer vast. Nou, misschien moet je maar toet-toet zeggen, Joey.
1: Ik doe toet-toet. Ja, want die mensen komen naar buiten lopen, joh. Nee.
0: Ja, want ik denk, wat is er aan? Linde, doe jij je toeter ook even?
3: Toet!
0: Oh, jij gaat ook toet-toet zeggen. Oké, okay, ja. Nou, we hebben 2 keer toet-toet. Laten we het spel spelen. Dit is vraag 1. Handen bij de spreekwoordelijke toeters. Hoeveel foute antwoorden van het geluid zijn er deze editie al gegeven? A, 50, B, 80 of C, 100?
3: Toet!
0: Linde!
3: C.
0: B?
3: C.
0: Oh, C. Ja, dat is niet goed, helaas.
3: Ach, nee toch?
0: Nee. Heb je enig idee wat het geluid... Nou goed, dat is een ander spel. Dat is een ander spel. Joey, je hebt een punt gekregen.
1: Deze. Nou, het is wat.
0: Van Linde. We gaan naar vraag 2. Hoe heet het fictieve dorp waar goede tijden en slechte tijden zich afspeelt?
3: Toet.
0: Je wacht niet op de meerkeuze.
3: Nee, dit is Meerdijk. 100%.
0: Hoezo 100%? Hoe weet je dat dan?
3: Ik ben echt de meest grote, loyaalste fan van Nederland. Qua goede tijden, slechte tijden.
0: Oké, okay, want ik had ook nog als optie Minderdijk.
3: Nee, Meerdijk het is.
0: Moerdijk.
3: Meerdijk.
0: Oké, okay, punt gescoord bij deze. Het is 1-1, Joey.
1: Ja, ik weet het.
0: Ja, je zat er net nog heel lekker bij met die gratis punt. Maar nu moet je toch echt even de handen bij de spreekwoordelijke toeter houden.
1: Ja, ik ga het helemaal mijn best doen.
0: Het is door op of eronder bij vraag 3. Van welke Frans DJ-duo is het nummer Miles Away? Dus van welke Frans DJ-duo, ik moffel het een beetje weg, is het nummer Miles Away? Is het A. Offenbach, B. David Guetta of C. Hugo?
1: Doei!
0: Ja, Joey, jij als eerst. Ik hoop dat je het goed hebt.
1: B.
0: Wie?
1: B.
0: Frans DJ-duo David Guetta. Dat is helaas niet goed. Linde, gefeliciteerd! Woehoe! De antwoord was Offenbach, Joey.
1: Ja, nou ja, mijn best gedaan, toch?
0: Ja, zeker je best gedaan. Ik wens jou een fijne avond nog, tot later.
1: Ja, hetzelfde, net zo makkelijk, hè?
0: Ja, Linda, wat ging je ook weer bestellen?
3: Ja, wat niet. Van de kipnuggets, quarter pounder, een Big Mac en een McFlurry.
0: Weet je het zeker? Je mag meer bestellen, ik ga alles betalen.
3: Ja, nu gaan we all out natuurlijk.
0: Dat zou ik ook doen. Ik zeg gefeliciteerd, want Q Music en McDonald's die gaan je bestelling betalen.
3: Dankjewel.

0: Lars Boelen!
1: Ja, Joey!
0: Ik weet wel één ding.
1: Ja?
0: Dat weet jij ook.
1: Ja?
0: Iedereen, zeg maar, die blijft luisteren. Dat klinkt net alsof dat een soort gevaar opdoemt na 10 uur. Maar die krijgt wel iets, want jij bent de hele avond al bezig met iets.
1: Ja?
0: En je gaat er niks over zeggen. Maar je bent behoorlijk tijd aan bezig geweest. Klopt dat?
1: Nou, het viel wel mee.
0: Oh, okay.
1: Het viel wel mee, maar het is wel het resultaat.
2: Je zegt nou dat je er langer
1: bezig
2: bent.
1: Ja, ik ben heel lang mee bezig, maar het resultaat is fantastisch. Okay. Het is echt om te gieren.
0: En toen zo meteen repeat of niet?
1: Oh, ik wou nog even zeggen wat het dan was, want anders denken mensen...
0: Nee, dan hebben we een prijs gegeven.
1: Ja, maar ik mag gewoon...
3: Een stad in Europa met een L.
1: Ljubljana.
0: Niet?
1: Oh, ja, Luxemburg ook, maar Ljubljana.
2: Ja, Luxemburg is toch geen stad?
1: Jawel.
0: Luxemburg stad.
2: Oh.
1: Ja.
0: Ja, puntje voor Lars.
1: Ja. Nog eentje?
0: En liedje voor de luisteraar.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
6: Boost yourself.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
9: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer.

0: de textielbak.
1: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
2: Theedoek kapot na 100 campingafwasjes? Drop hem in de textielbak.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadi. Vakanties voor reizigers.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt me al een stuk.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
19: Vergeet je niet in te smeren.
18: Want

0: mooi bedrag. 18.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. Steeds meer Nederlanders hebben betaalproblemen doordat ze denken dat herinneringsberichten nep zijn. Dat meldt het AD. Sommige mailtjes worden meteen weggegooid uit angst voor oplichters. Maar daardoor missen we ook vaker een echte betalingsachterstand. Het zorgt ervoor dat we meer aanmaningen krijgen. Tientallen boze boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen omdat ze bezorgd zijn over de lokale stikstofplannen. De provincie wil onder meer een mestverbod gaan invoeren in stikstofgevoelige natuurgebieden. De hal van het provinciehuis zit vol met boeren die het er niet mee eens zijn. Sommigen zijn er op hun trekker naartoe gekomen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op het strand. Dat is op meerdere plekken gevonden en het is nog niet duidelijk waar die olie vandaan komt. Ga je naar het strand, dan is het advies om voorzichtig te zijn en contact met de olie voorlopig te vermijden. En zie je plekken bij het water, ga dan niet zwemmen.
0: Ga dan niet zwemmen, het is hartstikke koud.
3: Ja, maar morgen toch ook.
0: Oh, oké. Okay.
3: Sport dan nog Formule 1, want volgend jaar komen er meer sprintraces bij, waaronder eentje in Monaco. Maar Lewis Hamilton, die is daar niet heel blij mee. Hij vindt het nergens op slaan, want volgens hem heeft zo'n sprintrace in Monaco helemaal geen zin. Inhalen is daar namelijk hartstikke moeilijk, omdat het circuit erg smal is en er veel bochten in zitten. Volgens Hamilton moet er daarom iets anders bedacht worden om het spannend te maken. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het bijna overal droog en het koelt af tot een graad of 8. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met één korte vertraging. Die staat op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en Zevenaar. Daar is de oprit dicht. De vertraging daar 5 minuten. En één flitser gezien. Tenminste, er zijn... Nee, wacht, nou lieg ik. Er zijn heel veel flitsers gezien, maar je krijgt de meest gemelde. Die staat langs de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.1. Wil je een volledige overzicht, dan check je de Flitsmeister. Hey!
2: Lars Boelen.
0: Alle avondmensen verzamelen, daar gaan we weer voor de woensdag met zometeen nieuwe muziek waar ik je mening over wil weten. Eerst Teddy Swims.

0: Avicii, Sandro Cavazza en Without You by Q-Music. Het is bijna 10 minuten over 10, dus de hoogste tijd voor...
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Ronde nummer 8 alweer voor Jamie Miller en Baby Doll. Dan hoorde ik vanmiddag in de middagshow Domien een klein beetje het gras voor mijn voeten wegmaaien. Ja, het is natuurlijk zo, bij Repeat of Niet laten we elke dag een liedje aan je horen. Dus telkens aan jou de vraag of die door mag naar de volgende ronde, de ja of de nee. Ja, dat liedje wordt dus zeg maar eigenlijk alleen maar tijdens Repeat of Niet gedraaid. Het is niet de bedoeling dat we dat ergens anders dan ook gaan draaien. Want dan is de hele kracht van Repeat of Niet natuurlijk een beetje weg. Want dan hoor je hem dus alsnog vaker. Nou, je snapt het idee. Vanmiddag bij Domien hoorde ik dit.
2: Ik vind dit zo'n geweldig liedje dat ik vind dat nog veel meer mensen moeten horen dan alleen 16:45 en 16:45.
3: Ja, ga je dan nu weer saboteren?
2: Ja, ik ga weer een beetje saboteren. Nou nee, laten we het inmasseren noemen.
3: Oké, okay. Ja, maar nu beïnvloed je wel heel veel mensen.
2: Ja, dus vind je het een leuk liedje, dan moet je sowieso... de radio staat waarschijnlijk toch wel aan... vanavond even na 10 uur naar Lars Boelen Repeat sturen. Want dan gaan we dit nog veel vaker draaien op Q-Music. Ja, het is het gevoel van de lente in de herfst van 2026.
0: Ja, stop. Domien is waarschijnlijk, blijkbaar, heel erg fan van dit nummer. Hij heeft hem toen ook gedraaid. Maar, in alle eerlijkheid, hij heeft daar helemaal niks over te zeggen. Helemaal niks. Het is aan jou. De vraag is, wat vind je van Jamie Miller en Baby Doll? Als je het een leuk nummer vindt, dan stuur je repeat. Vind je het niks? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dan stuur je niet en dat doe je met een berichtje in de Q-Music app.
1: Repeat. Repeat.

0: muziek van Jamie Miller, Baby Doll.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet?
0: En dat is de grote vraag. Repeat of niet? Mag die door naar de volgende ronde? Eens even kijken, wat komt er allemaal binnen? Sander die zegt een nietje voor mij, ik vind het niet bijzonder. Ruud daarentegen, repeat, repeat ook voor Anki, repeat. En van Tiffany die zegt all the way is het nog steeds... repeat all the way is het nog steeds niet ronde 10. Nee, we zitten nu in ronde 8, Tiffany. Even kijken hoor, ik vond het eerst even wennen, maar toch een repeatje, zegt Roos. Ik vind het wel een heerlijk nummertje hoor, dus een dikke repeat, zegt Alicia. En Christa die zegt een repeat, 100% voor mij eindelijk op de radio hier, wat een heerlijk nummer. Marco die zegt, van Domien moesten we repeat zeggen, dus ik zeg een repeat. Je mag ook een eigen mening hebben, Marco. Je mag ook gewoon voor jezelf nadenken. Maar ik zet hem erbij. Ja, Domien is ontzettend fan van dit liedje, dat weet ik. Dat heeft hij vanmiddag ook keihard op de radio geroepen. Hij heeft hem zelfs nog een keer gedraaid. Maar de vraag is natuurlijk wat jij ervan vindt. Even kijken, Bo.
3: Zeker weten, een repeatje. Heerlijk nummer dit.
4: Nee. Dit is helemaal niks.
0: Nee.
4: Veel te zoet, veel te lief. Nee, helemaal niks. Niets.
5: Blijft een dikke repeat hoor.
6: Hey, Lansie.
0: Hey.
6: Ik moest er even aan wennen. Want ja, dat was voor mij gisteren nog een dikke niet. Echt een dikke niet. Vanmiddag begon ik aan een beetje te twijfelen.
0: Ja.
6: Maar ik vind het nu nog geen dikke repeat. Maar het is wel een repeatje waard hoor.
0: Oh, wat grappig. Dus dit kan dus echt nog echt wisselen. Ja, nou ja, Milan, jouw stem was mede doorslaggevend. Op een enkel nietje na trouwens is die overduidelijk door naar de volgende ronde met vlag en wimpel. Het is een repeat voor Jamie Miller en Baby Doll. Hij is door naar ronde nummer 9. Die hoor je morgenmiddag 4:15 bij grote vriend en collega Willem van Helden. Zometeen Kygo's, een nieuwe. Take Me Back komt eraan. En eerst Keen. Dit is Somewhere Only We Know by Q.

Hey, we gaan toch naar het Songfestival, hè? Ja, even los van de politieke discussie. Ik vind het wel weer leuk dat we gaan. Ik heb er nog eens even over na zitten denken. En dan ook vandaag denk ik, ja, we gaan nu daar naartoe. Maar dan moeten we ook nog iemand hebben om te sturen natuurlijk. En volgens mij moet dat Zoe Levi worden. Ja, die heeft namelijk vorig jaar op TikTok geplaatst dat ze toen een liedje heeft geschreven voor het Songfestival. En ze heeft al in een interview laten weten dat ze er graag naartoe wil. Wat mij betreft de perfecte kandidaat, Zoe Levi. Je hoort er nu met Snelle. Dit is Ik Zing bij Q. Oh,

0: mij betreft moet deze dame onze inzending worden voor het Songfestival. Joey Levi en snelle hoorde je. En ik zing bij Q. Trouwens, vandaag nog meer groot nieuws. Ik ben even meegekregen over The Passion. Ja, het is vandaag bekend geworden dat waar The Passion gehouden wordt. Volgend jaar dus. Vorig jaar, of eigenlijk dit jaar, was het Dwingeloos. Klein plaatsje in Drenthe. En blijkbaar is dat toch goed bevallen, zo'n kleine plaats. Want volgend jaar wordt The Passion gehouden in Oud-Marsum. Huh? Oud-Marsum. Het is niet veel groter dan Dwingelo. Volgens mij is het iets van 4600 inwoners. Nu is het zo dat ze natuurlijk bij The Passion hebben ze zo'n grote verlicht kruis. Weet je wel, zo'n kruis wat ze dan door dat dorp heen dragen. Of het is een stad. Het is een stad, heeft stadsrechten. Maar door die plaats heen dragen. Maar dat kruis met die lampen erin, dat moet natuurlijk opgeladen worden. Nou dacht ik, misschien is het leuk om even een klein grapje uit te halen met iemand uit Oud-Marsum. En zometeen bel ik met iemand uit Oud-Marsum om even te kijken of we daar misschien namens de Avro Tros, of nee, namens de KRO NCRV, of we daar het kruis kunnen opladen. Hoe dat is gegaan, hoor je zo. En ook Tempest City komt eraan.
1: Bij Q Music zit je goed voor de perfecte start van je weekend.
2: Hoi,

0: the Dutch Top 40 on Q Music.
1: En dat weekend kan nog beter beginnen met twee tickets voor een concert naar keuze. Als jij voorspelt welke hit er deze week op nummer 1 staat via qmusic.nl/top40. En het antwoord hoor je
0: elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur.
2: Music, de Top 40.
3: Autotaalglas is partner van de Top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus al voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
9: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera... of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alle

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Lars Boelen.
5: Hey, dat ben ik. Q-Music. Met zometeen Usher en eerst Temper City. Dit is

0: Usher en More. Back to music. Hey, vandaag groot nieuws over The Passion. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Het is bekend geworden waar volgend jaar dat gehouden gaat worden. Dit jaar was het in Dwingelo, een klein plaatsje in Drenthe. En dat is blijkbaar goed bevallen, zo'n klein plaatsje. Want volgend jaar wordt The Passion gehouden in Oud-Marsum. In Overijssel, dat is niet veel groter hoor, volgens mij 4600 inwoners. Nu is het zo dat ze bij The Passion hebben ze zo'n, dat weet je wel toch, op tv, zo'n groot kruis, zo'n verlicht kruis hebben ze. En dat dragen ze dan door die plaats heen. Maar dat kruis, dat moet natuurlijk opgeladen worden, want er zitten allemaal lampen in. Nou dacht ik, misschien is het leuk om even een klein grapje uit te halen met iemand uit Oud-Marsum. Dus ik heb het telefoonboek erbij gepakt en ik heb even iemand gebeld en gevraagd of we misschien dat kruis bij diegene thuis kunnen opladen. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, u spreekt met Jeroen Udas van de KRO-NCRV.
1: Ja, en?
0: Ja, ik wil u allereerst van harte feliciteren met de komst van The Passion naar Oud-Marsum.
1: Oh ja, bedankt.
0: Heeft u het meegekregen?
1: Ja, ik heb het meegekregen.
0: Leuk is dat. Ja, 25 maart volgend jaar, dan gaat het gebeuren.
1: Ja, ja.
0: Bij u in het dorp. En daar heb ik even een belangrijke vraag. Heeft u toevallig ook een 32 ampère stopcontact?
1: 32 ampère. 32 ampère vol.
0: Ja, ik weet niet, kent u het, The Passion een beetje? We hebben zo'n gigantisch kruis, weet u wel?
1: Ja, dat weet ik wel.
0: Wat we dan zo mooi door Oud-Marsum gaan dragen.
1: Ja.
0: Moet opgeladen worden.
1: 32 ampère.
0: 32 ampère.
1: Ja, ik heb niet zoveel als zo'n hoog ampère. Nee.
2: Waarschijnlijk 25 ampère waar je huis binnenkomt.
1: Ja, 25 ampère.
0: Nee, we hebben 32 nodig. Want het zijn hele gigantische accu's natuurlijk voor dat kruis.
1: Dat heb ik niet. Heb ik echt niet.
0: Dan komen we dat morgen alvast bij u aanleggen. Even kijken, heeft u morgenochtend om 6:30 al tijd?
1: Wel, nee, zeg, kom. Dat nee.
0: 6:30 staan we bij u voor de deur, morgenochtend.

One Direct. En die heet My Friend. Bij Q Music. Hey vriend, luister eens eventjes. Ik heb zometeen goed nieuws voor je. 10 over 11 spelen we een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Aanmelden kan zometeen naar Jugal en Solto. Jamaican komt eraan. En eerst Saskia Frits. We kennen ze beter als Suzanne Freek. Dit is Goud bij Q. Als je mijn gedachten eens komt.

0: Hugo Assolto, Jamaican Bam Bam. Zometeen rond 10 over 11 spelen we een nieuwe ronde. Knok tegen de klok, maak je kans op een lekker zakcentje. Het werkt heel eenvoudig, je hoort geldbedragen oplopen. Dan is het aan jou om stop te roepen voordat de klok afgaat. Dan win je het laatste volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat en te gretig, dan win je helemaal niks. Dat is hoe het werkt. Denk je de klok nou aan te kunnen? Heb je zin om mee te spelen? Belangrijk. En kan je een extra zakcentje wel gebruiken? Pak dan nu de Q-Music app. Open even de berichtensectie. En typ daar het woord klok. En dan druk je nu op versturen.
1: Wil jij deze lach? Ook weer eens horen? Nou, dat kan sneller dan je denkt.
2: Vrijdagmiddag om 12 uur. Marieke op Q-Music. Q-Music, Q-Music.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
9: Nu een gratis Powerview motor bij Luxeflex raamdecoratie. Kijk op aanhuis.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou. Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
21: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Youforce, zorgeloos HR.
22: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
21: Youforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.

0: 18.000 euro.
1: Weet jij al wat het is?
2: Meld je nu aan in de Q-app en speel morgen mee.
0: Q. Het Q-music nieuws van nu.nl. Dat krijg je van Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. Er is meer bekend over het gaslek vanavond in Utrecht. Die is ontstaan tijdens werkzaamheden aan de gasleiding. Uiteindelijk moesten er tientallen huizen ontruimd worden omdat er gas in de spouwmuren en de kelders terecht was gekomen. De brandweer kon dat gelukkig snel oplossen. Bewoners konden binnen een paar uur alweer terug naar huis. Steeds meer Nederlanders hebben betaalproblemen doordat ze denken dat herinneringsberichten nep zijn. Dat meldt het AD. Sommige mailtjes worden meteen weggegooid uit angst voor oplichters. Maar daardoor missen we ook vaker een echte betalingsachterstand. Het zorgt ervoor dat we meer aanmaningen krijgen.
0: Ik heb dat eens een keer gehad met die Infomedics.
3: Ja, die is heel bekend.
0: Ja, maar die lijkt ook heel erg. En dan denk je van, is dit nou, ik gooi het maar weg voor de zekerheid. Hoef ik het ook niet te betalen. Scheelt nou, ook. Je krijgt vanzelf alweer een herinnering en dan zal het wel echt zijn.
3: Ja, je moet het dus wel betalen.
0: Ja, nee, absoluut. Je moet wel betalen.
3: Goed, er komt nog geen officieel advies om een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te halen. Experts raden dat aan, maar het kabinet gaat er nog niet in mee. Volgens de staatssecretaris wordt het huidige advies van 3 dagen nu al amper gevolgd. En dat uitbreiden wordt vooral voor mensen in kleine huizen erg lastig. Hij wil daarom eerst kijken of de supermarkten een grotere rol kunnen spelen bij mogelijke noodsituaties. En even opletten dan als je het nieuwe videospel GTA 6 nog wil gaan reserveren, want oplichters zitten daar bovenop. Er zijn alleen in Nederland al tientallen nep-websites aangemaakt met schimmige installaties. Dat blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. Fans worden dan met nepkortingen verleid en je trapt er zo in, want sommige lijken wel heel erg op de echte website. Maar vervolgens worden je gegevens gejat of blijven de criminelen elke maand geld van je rekening afhalen. Het weer dan nog van Buienradar. Vannacht blijft het bijna overal droog en het koelt af tot een graad of 8. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden.
0: Flitsmeister meldt nog 1 korte vertraging. Die staat op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug. Je vertraging daar 6 minuten, sorry. Scheelt er 10 minuten, dat is lekker, hè? Hey, dan heb je gelijk 10 minuten winst nu, binnen 3 seconden. Dat is lekker. Flitsers gezien, je krijgt de meest gemelde. Die staat langs de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213.1. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
2: Lars Boelen.
0: Onderweg naar een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je wil meespelen, stuur dan nu het woord klok. En doe dat met een berichtje in de Q-app.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It bij Q-Music. We spelen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok vanavond en dat doe ik met Linda.
1: Ja, hey, goedenavond. Hoi.
0: Linda, ik begrijp dat er iets heel moois bij jou thuis gaat gebeuren. Iets wat er bij mij 3 maanden geleden is gebeurd, gaat bij jou binnenkort gebeuren.
1: Ja, zeker.
0: Vertel.
1: Ik krijg over 3 dagen een puppy.
0: Een puppy, wat leuk. Ik heb dus 3 maanden geleden voor het eerst een pup. Is het ook je eerste pup?
1: Nee, wij hebben al wel eerder 2 hondjes gehad, maar die hebben we niet gekregen toen ze pup waren.
0: Nee, precies.
1: En nu dus wel.
0: Ja. Ja. Nou, ik had exact hetzelfde, want ik had ook hiervoor een hondje, was een wat ouder uit het asiel, dat was 7 jaar. En nu had ik dan voor het eerst een pup. Deze komt trouwens ook nog, is een pup uit het asiel. Is die voor jou ook uit het asiel of niet?
1: Nee, niet uit het asiel.
0: Een nieuwe, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Ja.
0: Hey, en wat is het er voor een?
1: Een Franse bulldog.
0: Oh ja, leuk. En een jongetje of een meisje?
1: Een meisje.
0: Oh, leuk. Ja. Heb je al een naam?
1: Ja, zeker. Teddy.
0: Ach, ook leuk, hè, voor een hond. Ja, weet je wat het is? Het is allemaal zo leuk. Ja, ik kan me ook voorstellen, mensen die geen hondenmensen zijn, of die begrijpen ook niet wat wij nu voelen, Linda.
1: Dat
0: is,
1: dat voelt alsof ik weer een kind krijg.
0: Ja, dat is, ik heb dus nog nooit kinderen gehad. Jij wel, zoals ik begrijp. Maar zo voelt het dus. Want het is ook gelijk voor mij. Oké. Nou, gelijk een hoop liefde in huis en zo, hè?
1: Nou,
0: en
1: altijd,
0: ja. Oh, wat leuk. Ja, ik kan het iedereen aanraden. Maar goed, je hebt hondenmensen, je hebt kattenmensen, je hebt ook mensen die helemaal niet van huisdieren. Maar wij kunnen elkaar de hand geven, Linda. Wij zijn allebei hondenmensen, hè?
1: Zeker.
0: Maar als je dan een mooi bedrag wint, zo, ga je dat dan allemaal stoppen in speelgoed en zo? En dat soort dingen?
1: Nou, we willen eigenlijk nog heel graag een mooie mand voor in de bank. We willen eigenlijk niet dat ze in de bank gaat. Maar we weten nu al dat we toch willen knuffelen in de bank. Laten we dan een middenweg kiezen.
0: Ja, dat snap ik. Dat is een beetje, dat is dubbel. Je wil eigenlijk niet dat die bank naar de kloten gaat. Maar je wil ook lekker knuffelen als je lekker op de bank ligt. Dat hij er even bij komt liggen natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Snap ik. Oké, gaan we daarvoor spelen.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Ja, ik zou uren met je over pupjes kunnen praten, Linda. Maar we moeten ook even over tot de orde van de dag. We spelen dus knok tegen de klok. Je hoort zometeen geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Maar ben je te laat, dan win je helemaal niks.
1: Nee.
0: Is dat duidelijk?
1: Zeker.
0: Veel succes, daar ga je.
1: Dank je.
2: 80 euro. 107 euro. 151 euro.
1: Stop.
0: Huppatee. Resoluut.
1: Ja.
0: Bij 151 kan je een mooie mand verkopen, denk ik.
1: Precies,
0: hoor, Linda.
1: Daar ben ik heel blij mee.
0: We gaan even luisteren tot hoe ver de klok was opgelopen. Of die überhaupt nog verder was opgelopen. De ja of de nee, daar komt.
2: 194 euro.
0: Alright. Ja. Oké. Nou, daar was het wel klaar.
1: Nou, ik ben helemaal tevreden, hoor.
0: Je hebt goed gespeeld. 194 euro zat er in de klok. En 151 euro is een fantastisch bedrag. Dat gaan we naar je overmaken. Ik wens jou heel veel plezier met Teddy.
1: Dankjewel.
0: En een fijne avond. Bedankt voor het meedoen.
1: Hetzelfde.
0: Yo, mazzel.
1: Doei.
0: Morgenavond bij Joey en bij Judith. Want ik ben er morgenavond even avondje niet. Een nieuwe ronde knok tegen de klok. En maak je dus kans op een extra zakcentje. En dan hoor ik je denken, is er nog meer te winnen? Ja, zeker. Er is nog veel meer te winnen. Wat dacht je van een trippie naar L.A.? Ja, je hoort het goed. Een trip naar L.A. Hoe je daar kans op maakt, vertel ik je zo meteen. Up with it.

0: lekker liedje. Stella Lefty en Boston bij Cube Music. Hey, Matty. Matty die gaat iets vets doen in de ochtendshow. Ja, dit is echt te gek. Hij gaat namelijk een trip naar L.A. weggeven. Niet normaal toch? Een trip naar L.A. Naar de oostkust van de Verenigde Staten. Ja, ik ben er zelf 2 keer geweest. Het is een waanzinnige stad. Het ademt, ja, zoals Matty dat vanochtend zei, vond ik wel mooi. Rust en energie tegelijk uit. Ja, je moet er eigenlijk naartoe om het te voelen. En dat wordt dus mogelijk gemaakt. Matty gaat dus een trip naar L.A. weggeven. En het leuke is, als je naar L.A. gaat, ga je dan ook nog naar een concert van een wereldartiest. Dan hoor ik je denken, ja, welke artiest dan? Nou, hij maakte dus vanochtend al bekend. En daarna draaide hij een nummer. Dat was een nummer van Miley Cyrus. En toen dacht ik, oh ja. Ja, dan is het waarschijnlijk Miley Cyrus, toch? Ik bedoel, ja, hij draait gelijk een nummer in de naam van Miley Cyrus. Dan waarschijnlijk is het een concert van Miley Cyrus. Maar toen was het nummer afgelopen en toen zei hij dit.
1: Jongens, het is waanzinnig. Je gaat dat nooit meer vergeten. Nogmaals, ik hou Pokerface. Ik wil wel even delen welke namen er gegokt worden. Jelmer zegt Lady Gaga. Zie je mijn Pokerface?
2: Ja, ik zie het. Ja.
0: Ja. Ja, heel eerlijk, als die dit er zo bovenop ligt, dan denk ik, ja, is het dan toch misschien Lady Gaga? Je weet het niet. Morgenochtend, 7:55, het verlossende woord. Welke wereldster je tijdens de trip in L.A. gaat zien? Ja, ik denk dus of Lady Gaga of deze vrouw. Smiley, haar nieuwe, Bass Persuades. Let's go.

0: van Miley, Bass Persuades bij Q-Music. Hey, ik ben afgelopen 2 weken heb ik vakantie gehad. Maar ik ben nu een klein beetje bang dat ik mijn speciale gaven, dat ik die niet meer onder de knie heb.
1: iPhone of Android?
0: Ja, het is echt een speciale gave. Ik kan namelijk aan de hand van 3 random vragen er bij iemand achterkomen of diegene een iPhone of een Android gebruiker is. Dat klinkt misschien gek, maar... Ja, laten we eerlijk zijn, dat zijn toch 2 totaal verschillende werelden. Iemand met een iPhone of iemand met een Android, dat is een totaal ander persoon. Dus ik wil graag even de proef op de som nemen. Kan ik dit nog wel na 2 weken vakantie? Nou, laat maar even weten. Als je proefkonijn wil zijn in dit experiment, stuur dan nu het woord... Ja, een telefoon. Doe maar gewoon telefoon. Niet iPhone of Android, want dan, ja, dan weet ik het natuurlijk al. Dan is het doorgestoken kaart, dat gaan we niet doen. Dus gewoon even het woord telefoon. Stuur je nu deze kant op in de Q-Music app. Stel ik jou misschien zo meteen wel 3 vragen. En dan probeer ik te achterhalen of jij een iPhone of een Android hebt. En ook de Bauza Magnetic. Komt eraan.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen... Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sterker staan bij verzuim? Bereken nu je premie op sasas.nl/effect.
2: Nu bij Eyewiz Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Ja, eindelijk. Hij is er weer. It's playtime. Bestel hem nu, de nieuwe Easy Toys Adventskalender. Want op is echt op. EasyToys.nl.
6: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Bestel de nieuwe EasyToys adventskalender. EasyToys.nl.
6: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Voor je was wil je de beste machine. Bij Electroworld vind je efficiënte merken als Siemens, betrouwbaar als Bosch en vernieuwend als AEG. We helpen je kiezen en brengen het ook nog even bij je thuis. Als je wil, wel zo makkelijk toch? Electroworld, draait om jou.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nu bij Electroworld de superzuinige Bosch wasmachine van maar €749.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
12: Lars Boelen.
13: Wat wil je van mij?

0: Right here, Hanna mee. En wat wil je van mij, Bikje Music? Hey, ik heb een speciale gave.
1: iPhone of Android?
0: En die heb ik 2 weken lang niet gebruikt. Ik was 2 weken op vakantie en ik ben nu helemaal bang dat ik deze gave niet meer bezit of zo. Ik weet niet. Ja, misschien is het ook al als je het niet meer gebruikt, dat je het op een gegeven moment kwijtraakt. Het ding is namelijk, ik kan bij iedereen aan de hand van 3 vragen erachter komen of diegene een iPhone of een Android gebruiker is. Want laten we eerlijk zijn, dat zijn 2 totaal verschillende werelden. We gaan de proef op de som nemen. Kijken of ik het nog een beetje kan. En we beginnen met Evelien.
2: Hi.
0: Hey Evelien, hallo. Ik wil jou vragen om even eerlijk antwoord te geven zometeen. Op alle vragen die ik jou stel, want dat is belangrijk.
2: Ja.
0: Want als je niet eerlijk bent, dan kan ik ook geen goede inschatting maken. Ja?
2: Ik ga mijn best doen, ja.
0: Oké, 3 random vragen voor jou, Evelien. Slaap jij met het raam open?
2: Ja.
0: Oké. Slaap met het raam open. Heb jij een vaste plek voor je sleutels?
2: Ja, heb ik ook.
0: Oké. Ja. Oh, we zijn er al bijna. Ben jij iemand die altijd een tas meeneemt als je boodschappen gaat doen?
2: Nee. Dat vergeet ik altijd.
0: Maar altijd of eerlijk antwoord geven?
2: Altijd, ja.
0: Altijd, oké.
2: Ik ben altijd van een tasje kopen.
0: Oké. Ja. Oké, je slaapt het raam open, vaste plek voor je sleutels. Altijd de tas mee om boodschappen te doen. Evelien, dit is eigenlijk overduidelijk hoor.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Je hebt een iPhone.
2: Dat klopt.
0: Jacco.
3: Hey, goedenavond.
0: Hallo Jacco. Met jou ga ik het ook proberen. Ook aan jou de vraag of je eerlijk antwoord wil geven. Ben je er klaar voor?
3: Geen probleem. Ja, hoor, geen probleem.
0: Vraag nummer 1. Slaap jij aan de linker of aan de rechterkant van het bed?
3: In het midden.

0: Ja hoor, in het midden. Nou, dan kan ik deze vraag beter niet kunnen stellen. Daar heb ik helemaal niks aan. Oké, dan komt het echt op de volgende twee vragen. Dan gaan we gelijk hard, dan gaan we gelijk de hart in.
1: Ja.
0: Jacco, heb jij een airfryer?
1: Ja.
0: Ja. Dan eigenlijk wil ik nog één ding van je weten en dan weet ik het ook gewoon. Jacco, ben jij een ochtendmens?
1: Ja.
0: Ja. Android, jij hebt een Android.
1: Klopt helemaal.
0: Nou, nog eentje. Leslie.
2: Hoi.
0: Hi. Ik heb ook voor jou drie vragen. Wil je eerlijk antwoord geven?
2: Zeker.
0: Okay, gaan we. Vraag nummer 1. Heb jij liever de zomer of liever de winter?
2: Zomer.
0: Zomer, oké. Ben jij iemand die muziek luistert onder de douche?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Oké. Ben jij dan wel iemand die de bonnetjes bewaart van alles wat je koopt? Dat je de bonnetjes daarvan bewaart?
2: Zeker.
0: Wel.
2: Ja.
0: Ja, oké. Zomer, je luistert niet naar muziek onder de douche. En je bent iemand die bonnetjes bewaart naar alle aankopen. Leslie?
2: Ja.
0: Jij hebt een iPhone.
2: Dat klopt.
0: Ah, dit is toch lekker. Dit is toch, ja, Leslie, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Dankjewel.
2: Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Ja, het is toch lekker om te weten dat ik die gave niet kwijt ben. Pak van mijn hart.
3: De Q Music Alarmschijf.
4: DJ Koja, Jason Derulo en Melody.

Oeh. Locked Out of Heaven, Bruno Mars, bij Q. Hey, we beginnen bij Q Music de dag nooit goed, maar fout te doen met een liedje uit het foutuur. Nou is het over iets meer dan 9 minuten, officieel donderdag. Nou is vandaag ook bekend geworden dat we toch meegaan. Ja, het is ook een beetje... Ja, het is ook gek, hè? Want we gingen eerst niet mee. We doen toch wel weer mee met het Eurovisie Songfestival. Dat is allemaal vandaag bekend geworden. Ik dacht, nou, laten we dan de foute start in het teken doen van Nederlandse inzendingen voor het Songfestival. Want daar zijn we natuurlijk ook nog naar op zoek voor dit jaar. Is een leuk idee, toch? Welke van de drie wil je zo meteen horen? Zeg het maar. Wordt het Sieneke?

inzending uit 1998. Edcilia Romli. En Hemel en Aarde. Of Goed Old Gerard Joling. Zonder liefde. Shangri-La. Ben op zoek naar Vind ik stiekem eigenlijk de leukste. Maar ja, goed, ik ben onpartijdig. Maar zou ik wel leuk vinden als je op deze stemt. Shangri-La uit 1988. Het polletje loopt in de Q-Music app. Stem op je favoriet en het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien. En dit is Lost Frequencies. Live it all.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis en I Hate That It's True bij Q-Music. Hey, zometeen beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout te doen met een liedje uit het foute uur. Nou is dat Gerard Joling geworden en Shangri-La. Alleen, daar heb je twee uitvoeringen van. Ja, ja. Daar heb je de Nederlandse uitvoering.

0: polletje gestart, waarom ook niet. Laat me weten, wordt het Nederlandse of Engelse versie? Stemmen nu in de Q-Music app.
1: Hey Mattie.
2: Ja, zo starten de beste gesprekken. En het leuke is, het kan echt overal overgaan. Oh nee, niet de tennisleraar.
1: Zij is gezellig nu met de tennisleraar.
2: Nee! En als jij nou alles met mij deelt, dan doe ik dat met jou. Ik zat in die nachttrein van Amsterdam naar Rotterdam, is mijn telefoon weg. Ik denk, ik ga naar de conducteur. Wij stoppen op Haarlem en wij zorgen dat daar politie staat. Zo kunnen we hem fouilleren. Ze zegt, is dit jouw telefoon? Die hebben wij gevonden. In zijn onderbroek.
0: Godverdomme.
2: Ben je er ook bij? Roep gewoon even.
3: Hey Mattie.
2: Elke ochtend bij Q-Music.
4: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
7: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon.

0: andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Moelenmelk, the moo you can't resist.
3: Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. Uforce, zorgeloos HR.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Uforce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
8: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
9: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Weer naar de bergen dit jaar? Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste... Bij Sunweb is je skipas altijd inbegrepen. Wintersport, al vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb, nooit gedacht, toch gedaan.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Het geluid.
13: Het geluid van Q-Music is nu waard
14: 18.000 euro. Lekker geldbedrag.

0: de nacht geweest. Het Q-music nieuws, dat krijg je van Mario Kwaitaal.
1: Goeienacht. Groningen en Drenthe krijgen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Eigenlijk wilden ze het al 2 jaar eerder doen, maar dan wordt het in India gehouden. De laatste keer dat Nederland de WK op de weg kreeg was in 2012 in Limburg. Toen werd Marianne Vos voor de 2e keer wereldkampioen. Premier Jette weet nog niet of hij naar de G20-top gaat eind dit jaar. President Poetin is ook uitgenodigd, maar Jette wil afwachten of hij ook echt komt. Daarna besluit Jette pas wat hij zelf doet. De G20-top wordt gehouden in Miami en Poetin komt maar zelden Rusland uit. Maar hij was ook op de Alaska-top. Een AI-programma van OpenAI heeft een Australische overheidswebsite gehackt. Daardoor kon het bij medische gegevens. De premier van Australië noemt dat onacceptabel en heeft erover gesproken met de baas van het bedrijf. Volgens de premier duurde het veel te lang voor het probleem werd gemeld, want het gebeurde al in juni. En omroepbaas Jan Slachter denkt niet dat Omroep Max mee gaat zoeken naar de inzending voor het Songfestival. Nu Nederland toch meedoet, moeten experts van meerdere omroepen bepalen wie we sturen. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem. Bij Renze zei hij dat je hem ook geen trainer maakt van het Nederlands elftal. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden.
0: Ja. En dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Die heb ik helemaal niet paraat. Wat dat nou? Wacht even hoor. Dat was helemaal verdwenen. Momentje hoor, ik ben even nieuw aan het aanmaken. Ja, daar is die. Nou, goed nieuws. Geen files. Wel flitsers gezien. Je krijgt de meest gemelde. Die staat langs de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Ter hoogte van Beemte-Broekland bij 213.1. Winnen alle flitsers? Dan check je de Flitsmeister app.
2: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent een foute start.
3: Q-music. Lars Boelen.
0: Officieel donderdag 24 september 2026. Beginnen we lekker fout met Gerard Joling. Dit is Shangri-La. Q-music.

en de foute start van deze donderdag 24 september 2026. Je hoorde Gerard Joling en Shangri-La. We kunnen trouwens alweer op zoek naar een songfestival-inzending voor dit jaar, hè, want we gaan weer meedoen. En zometeen Taylor Swift, Blank Space en eerst Burna Boy en Shakira, de nummer 1 in de top 40. Dit is

0: Taylor Swift.
1: And I'll write your name.
0: Blank Space.
2: Het geluid.
0: Het is inmiddels week nummer 2 van Het Geluid van Q-Music. De teller staat op 18.000 euro. Dat is niet gek, hè, om te winnen. 18.000 euro. Ik had wel, ja, ik vind het wel lekker. Ik heb er wel plek voor op mijn bankrekening, laat ik het zo zeggen. Nou ja, dan moet je wel eerst het geluid dus raden. En als het, dat is grappig, hè, want als het dan geraden wordt, het geluid, dan hoor je ook vaak mensen zeggen, ja, maar dat wist ik ook. Ik wist ook dat het dat was, maar ja, ik kreeg de kans niet, want ik kwam niet op de radio, maar ik wist het ook, ik zei hetzelfde. Dat excuus kan je dit jaar sowieso niet meer hebben. Want als jij iemand op de radio een antwoord hoort geven waarvan jij denkt, hé, ja, maar ik denk exact ook dit. Ik denk dat dit het is. Ga dan als de wiedeweerga naar de Q-Music app. Dan druk je op ja. Blijkt dat inderdaad het goede antwoord te zijn. Dan deel je mee in de prijzenpot van 10.000 euro. Dus iedereen die dan op ja heeft geklikt in de Q-Music app, dan delen jullie met z'n allen 10.000 euro. Dus je kan eigenlijk nooit meer zeggen, ja, maar ik wist het ook. Ik wist ook wat het was, maar ik kwam niet op de radio. Je hebt nu kans om ook het geluid te raden. Altijd. Het geluid wat in jouw hoofd zit. Ik zeg wel bij. Druk hier even op een knopje. Moment. Ja. Ik zeg er wel bij. Je hebt maar één ja per dag. Dus je kan maar één keer op ja klikken per dag. Dus wees zuinig met je ja. Sowieso altijd zuinig zijn met je ja, maar in dit geval extra. Het is in ieder geval Lucas en Steve. All I Know. Thank you.

Liquido, Narcotic. Zometeen doen we een nieuw nachtonderzoek met de vraag: waarom ben je wakker? Waarom ben je wakker? Pak je telefoon en bel nu 0909-9596. 0909-9596.

0: 09-09-95-96.
1: Het grote Lars Boelen nachtonderzoek.
0: 09-09-95-96. Bellen maar, kom je meteen op de radio. Waarom ben je nog wakker? Dat is de vraag. Waarom ben je nog wakker? 09-09-95-96. Q-Music, goeienacht. Met Lars.
2: Goeienacht, met Po.
0: Met hoe?
2: Met Po.
0: Po?
2: Ja.
0: Po.
2: Hi.
0: Hi, Po. Hey Po, wat ben je aan het doen zo laat in de nacht nog? Het is bijna 00:30.
2: Richting huis rijden.
0: Oh, wat heb je gedaan dan?
2: Ik heb gewerkt.
0: Oh, waar heb je gewerkt?
2: Werk op Schiphol.
0: En wat
2: bij
0: doe je?
2: Bij de beveiliging.
0: Bij de beveiliging, kijk eens aan. Dus ja. Jij en dan ook bij de, doe je, zeg maar, de controle van de passagiers.
2: Dat doe ik.
0: Oeh, er staat heel veel vertraging ineens op de lijn, Po. Wat gebeurt er? Oh. Ja, nee, of het kan gebeuren. Maar jij doet de zeg maar die bakken controleren en zo. Zit je dan ook achter dat scherm?
2: Ja, ik zit ook achter de X-ray.
0: De X-ray, ja. Ben ik even benieuwd, Po. Wat zie je daar nou allemaal op? Want ik, dat vind ik heel interessant. Alles.
2: Alles?
0: Maar zie je daar ook? Oké, maar nou ben ik even benieuwd, Po. Zie jij daar ook wel eens gekke dingen op? Dat je denkt, zo, die gaan een leuke vakantie hebben.
2: Jazeker.
0: Ja, dat lijkt me dus echt gieren. Maar kijk je dan ook even, ja, van wie is die koffer dan, weet je wel? Dat je even wil kijken, bij wie hoort dat dan?
2: Ja, heel af en toe doe ik dat wel, ja.
0: Ja, natuurlijk, dat hoort er toch bij. Hé, maar even, oké, laten we gewoon even man en paard noemen. Wat zie je allemaal door die X-ray dan?
2: Alles wat mensen meenemen op vakantie.
0: Ja, dat snap ik. Maar wat dan voor, even voorbeelden. Even gekke voorbeelden. Gekke dingen die je hebt gezien.
2: Je kan het zo gek niet benoemen dat ik heb gezien.
0: Ja, maar zeg maar.
2: Leuke speeltjes. Laat ik het daarop houden.
0: Ja. Ja, dat was ik dus op. Ja, oké. Okay. Nou, goh, en nu lekker naar huis toe.
2: Jazeker.
0: Oké, okay, nou rij voorzichtig eventjes, Po.
2: Zou ik doen.
0: Oké. Okay. Doei.
2: Hey, fijne
0: avond. Blijf bellen. Hoi. Een leuke naam, Po, hoor je niet zo vaak. Hebben we nog meer mensen die hangen of niet? Of is het helemaal rustig? Oh, is het nou zo rustig? Hoe kan het nou? Hé, doet die telefoon het wel? 09-09-95-96. 09-09-95-96. Belt er nou echt helemaal niemand? Kan toch niet waar zijn? Kijken. Alleen Po gehad. Nou goed. Ja, het kan natuurlijk. Liza van de redactie.
3: Ja.
0: Is het nou, is alles kapot? Of,
3: ja, ik ga zelf maar even bellen, want ja, ik
0: bel
3: denk dat het mij niet goed is.
0: Bel jij eens even?
3: Wacht, even kijken. 09-09-95-96.
0: Dat is niet waar, zijn we er één iemand.
3: Ik ben nu aan het bellen. Even
0: ik heb wel eens vaker gehad dat het dan niet werkt als je dan...
3: Zet ja, ik denk dat hij eruit ligt, want ik kom er ook niet doorheen.
0: Meen je dat serieus?
3: Ja, echt.
0: Kan dat nou weer? Hoe kan dit nou weer? Nee, maar echt serieus, ik heb net Paul aan de lijn gehad.
3: Wacht, hier, we hebben een beller.
0: Oh, hij doet het weer. Nou, dit is toch ongelooflijk... Even kijken. Q-Music, goeienacht met Lars.
4: Hoi, met Angela.
0: Hey Angela, hij doet het weer, gelukkig.
4: Ja.
0: Wat gek dat het... Jij krijgt een verbinding, Liza, hè?
3: Ja, hij doet het ineens weer, maar...
0: Oké, okay, Angela. Angela, vertel, waarom ben je nog wakker?
4: Ik ben nog aan het werk. Ik heb net bij jullie, naast jullie pand, bij DPG kranten opgehaald. En die moet ik naar Arnhem brengen.
0: Oh, zit je in de vrachtwagen?
4: Grote bus.
0: Oh, grote bus. En ja, want het is grappig. Wij zitten hier dus in een heel groot verzamelgebouw met allerlei, met ook allerlei krantenredacties ook. En naast dat gebouw zit ook nog een drukkerij.
4: En, ja, daar.
0: Ja. En jij bent bij de drukkerij geweest om daar dus de kranten op te halen. En wat, welke kranten zijn dat?
4: Telegraaf, ja, eigenlijk alles.
0: Alle krantjes. En, ja. Dus, en die ga jij dan ook zelf rondbrengen bij de mensen, of dat niet?
4: Nee, ik ga het nou bij Arnhem bij het depot afgeven en dan mag iemand anders de rest doen.
0: Oh ja, dan ga je lekker naar huis.
4: Dan ga ik naar huis en lekker naar bed.
0: Je hebt helemaal gelijk, Angela. Oké, okay, nou werk ze nog even dan. Rij voorzichtig.
4: Dankjewel,
0: okay,
4: jullie ook.
0: Oké, doei. Doet hij het weer? 09-09-95-96, Q-Music, goeienacht met Lars.
5: Q-Music, goeienacht met Lars.
0: Hallo?
6: Hallo?
0: Ja!
6: Goedenavond!
0: Met wie spreek ik?
6: Met Harold Mut.
0: Hey, Harold Mut. Harold, waarom ben je nog wakker?
6: Ik ben lekker aan het werk, jongen.
0: Ook aan het werk. Wat doe je dan?
6: Ik zit op een heftruck. Ik ben de tapijtrol aan het klaarleggen voor verwerking.
0: Voor verwerking? Voor morgenochtend dan of zo?
6: Nou ja, voor de volgende ploegen die naast ons komen en we draaien zelf wat werk, dus...
0: Maar dat gaat allemaal ook midden in de nacht door, joh, met die tapijtrollen.
6: Ja, dat gaat 24-7 door, joh.
0: Maar ik wist niet dat er zoveel tapijten verkocht werden.
6: gaan heel veel naar buitenland, hè? Engeland en zo, die kant op.
0: Ja, die Engelsen die gebruiken heel veel tapijten.
6: Ja, die willen graag warme voetjes hebben, hè?
0: Warme voetjes. Ja, ik weet niet hoe vaak jij nieuw tapijt koopt, Harold, maar als je eenmaal een tapijt hebt, dan blijft dat toch gewoon jaren liggen?
6: Normaal gesproken wel, hè?
0: Ja, maar goed, ja. Ze kunnen er in Engeland geen genoeg van krijgen. Nou ja, houd jou lekker aan het werk.
6: Ja, niet alleen in Engeland, hè. We hebben over heel Europa gaan
0: we
6: heen, hè?
0: Ja, nee, natuurlijk. Maar echt vooral in het buitenland. Ja.
6: Okay. Dus ik ben nog lekker aan het werk, jongen. Nou, tot Harold, keuken nu morgenochtend.
0: Goed zo. Hou hem recht daar in het magazijn.
6: Ja, die blijft wel recht. Die is 4 meter lang, dus dat komt wel goed.
0: Goed zo. Oké, mazzel.
6: Yo, mazzel.
0: Hoi. Zullen we nog eentje doen? Nog eentje dan. 0909-9596 Q-Music. Goeienacht met Lars.
7: Goeienacht met Harmen.
0: Hey, Harmen.
7: Hey, goeienacht.
0: Waarom ben je nog wakker?
7: Ik ben aan het werk.
0: Nou, dat is ook verrassend. Ik heb nog niemand aan de telefoon gehad die aan het werk was. Wat ben je aan het doen?
7: Ik ben melk aan het ophalen bij de boerenweg.
0: Ah, oké. Maar je bent zelf dan geen boer, denk ik?
7: Nee, ik ben chauffeur.
0: Je bent chauffeur en jij brengt het dan weer naar een fabriek of zo? Of,
7: Ja, ik haal het bij de boeren vandaan. Ik breng het naar de fabriek weer en daar kunnen ze weer verwerken tot het product.
0: Hé, hey, maar Harmer, die boeren die doen toch altijd 's ochtends melken? Heel vroeg. Ben je niet veel te vroeg nu dan? Want ze moeten eerst melken voordat je het natuurlijk kan ophalen.
7: Nee, tegenwoordig heb je heel veel robotboeren en er moet eerst melk in een tank zitten voordat we het op kunnen halen. Dus dat gaat ook 24/7 gaat dat door.
0: Oh, er zit altijd melk in de tank. Het maakt echt geen reet uit wanneer je komt. Er zit
7: altijd wel ergens melk in de tank.
0: Ah, oké. Nou, dan kan je altijd, als je wil, kan je altijd werken, Harmen. Dat is ook een fijn idee, hè? Dat je altijd... Ja,
7: super.
0: Ja, dat is echt een fijn idee. Dat je altijd kan werken. Dat is echt heerlijk. 24 uur per dag. Ja, oké. Okay. Nou, werk ze nog even dan. Rij voorzichtig.
7: Ja, dank je.
0: De groeten. Leuk. Doen we zo nog even een klein rondje? Oké, dus als je wakker bent, laat even van je horen waarom je nog wakker bent. 0909-9596.

0: Bieber Rexha en Faithless.
1: Het grote Lars Boele nachtonderzoek.
0: New Religion bij Q Music. 0909-9596. Dat is het telefoonnummer, dan kom je gelijk bij mij uit. En dan spreek ik je even. En dan ben ik benieuwd waarom je nog wakker bent. We doen een nieuw nachtonderzoek met de vraag: waarom ben je nog wakker? 0909-9596. Q-Music, goeienacht met Lars.
2: Hoi Lars, met Alice.
0: Hey Alice. Hallo, waarom ben je nog wakker, Alice?
2: Ik ben aan het schaken.
0: Wat ben je aan het schaken?
2: Ja, online.
0: Online. Ik wil zeggen tegen jezelf, maar online. Oké, is dat een beetje leuk, online schaken?
2: Ja, dat is echt tegen de hele wereld. Met ja. Chess.com.
0: Ja, het is ongelooflijk, wat dat internet tegenwoordig. Dat je, kan je tegen iemand gewoon uit...
2: Tegen de hele wereld.
0: Tegen ja. Roemenië of tegen Japan of iemand die nu aan de andere kant van de wereld... Ja, leuk. En waar zijn ze nou het beste in schaken dan, Alice, op de wereld?
2: Ja, dan moet ik zeggen Hongarije.
0: Hongarije is toch wel typisch schaakland, ja.
2: Ja, ja. Want mijn vader is was Hongaars.
0: Oh. En, maar heb je dat schaken dan geleerd van je vader? Ah, vandaar. Ja.

0: heel leuk.
1: Ik werd al meegenomen toen ik jong was. Ja.
0: Maar Alice, hoezo? Ja, kijk, het schaken kan je natuurlijk in principe heel de avond, heel de dag doen. Waarom moet dat om 10:30 s'nachts?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik heb vandaag de hele dag klaverjas.
0: Ja, natuurlijk. Dan heb je geen tijd om te schaken. Dus dan, ja, eerst klaverjassen en daarna lekker schaken natuurlijk. Ja.
1: Ja, ik heb net nog lasagne gemaakt, dus ik heb gekookt.
0: Heerlijk, en, lekker bezig geweest. Ja, oké. En nu dan nog even lekker potje schaken. En dan wel slapen, toch zo?
1: Ja, ik moet morgen weer klaverjassen.
0: Zodat je hebt...
1: Of werken.
0: Moet je ook nog werken, Alice, of dat niet?
1: Nee, ik ben helaas afgekeurd.
0: Oh, dat is jammer. Nou ja, goed. Dan wel lekker klaverjassen.
1: Ja, ik moet toch maar aan mijn hobby's komen.
0: Is belangrijk. Je moet een beetje bezig blijven, zo is het ook.
1: Ja, daarom.
0: Oké, nou, succes ermee.
1: Dank je.
0: Hoi, hoi.
1: Fijne avond.
0: Hoi, hoi.
1: 0909-9596.
0: Q Music, goeie nacht met Lars.
2: Hoi, Lars.
0: Hallo, met wie?
2: Met Betty.
0: Betty?
2: Ja.
0: Ja, Betty. Hallo, waarom ben je nog wakker?
2: Ik heb net mijn zusje naar huis gebracht. We hebben zitten kaarten bij mijn broer.
0: Zitten kaarten?
2: Ja.
0: Ik hang net Alice op, die heeft heel de dag zitten klaverjassen en die is nu aan het schaken.
2: Dat ben ik al nog.
0: En jullie zijn ook bezig kaarten. Wat is dat? Ik had net een heel rondje mensen die aan het werk waren. Nu heb ik allemaal mensen die spelletjes aan het doen zijn. Oké. Hey, en wie heeft er gewonnen met kaarten dan, Betty?
2: Mijn broer.
0: Oh, je broer. Nou ja, goed. Nee, het gaat om het spel, hè? Niet om de knikkers, zeggen ze dan.
2: Nee, dat klopt.
0: Oké. Nou, rij voorzichtig nog even.
2: Ja, ik ben bijna thuis, joh. En dan kom ik thuis.
0: En dan? Ga je verder kaarten?
2: Nee, dan ga ik naar bed. En dan zet ik mijn TV aan. En dan ga ik mijn programma's terugkijken.
0: Oh ja. Ja, dan moet ik natuurlijk vragen, wat voor programma's?
2: De Bontjes. Toen ik tijdens slechte tijden van 25 jaar geleden.
0: Oh, je kijkt helemaal oude afleveringen nog. Zeg maar, waarin... Zeg maar, hoe heet u gast ook
2: weer?
0: Arnie, ja, Arnie. Die Oerlemans, hoe heet u de Reinhard Oerlemans? Dat hij nog leeft.
2: Ja.
0: Nou, leeft, sorry, die leeft natuurlijk nog steeds, maar ik bedoel, je snapt wat ik bedoel. Nog inspeelt. Ja.
2: Reinhard Oerlemans en dan die speelt voor de Arnie.
0: Ja, maar even, Betty, je weet toch al lang hoe het afloopt? Allemaal of niet?
2: Nee, op het gegeven moment heb ik niet meer gekeken.
0: Oh, dus dan ben je nu al aan het inhalen. Nou, fijn zeg.
2: Ja, ik vind het heel leuk.
0: Ja, nee, dat is ook heel leuk. Aflevering van Goede Tijden van 25 jaar geleden. Ja, als ik het niet gezien heb, is het gewoon weer nieuw voor jou natuurlijk. Dus, veel plezier ermee, Betty.
2: Ja, jullie ook. Kom. Ik ben een nacht van de herfst.
0: Yo.
2: Hoi, hoi.
0: Nou, en nog één iemand dan. 0909-9596, de laatste. Q Music, goeienacht met Lars.
3: Goeienacht met Angela.
0: Angela. Hey, Angela, had ik die... Heb ik eerder een Angela aan de telefoon gehad? Nee, wel.
3: Oh,
0: nee.
3: Mij niet.
0: Jou niet, oké. Okay. Angela.
3: Mij niet.
0: Ga je ook oude afleveringen van Goede Tijden kijken? Of ga je, ben je iets heel anders aan het doen?
3: Nee.
0: Vertel.
3: Ik ben mijn zoon, Lars. Dan ga ik ophalen op station in Breda, want daar strandt hij. Dan kan hij niet meer terug naar Tilburg. En dan belt hij zijn moeder.
0: Nou, dat is heel sympathiek. Maar wat heeft hij zo laat nog gedaan dan in wat zijn nou, Breda?
3: Hij kwam uit Rotterdam met de trein, maar hij had daar vertraging en nou kan hij niet meer naar Tilburg.
0: Maar wat moest hij in Rotterdam doen dan?
3: Hij werkt daar.
0: Oh ja, dat is natuurlijk op zich logisch, ja. En zo laat toch dan? Werkt hij in de horeca of zo?
3: Nee. Hij had een gala van zijn werk.
0: Oh, dus, een gala van zijn werk, ja. En dan moet je natuurlijk wel terug naar Tilburg.
3: Maar ja, dan moet je wel terug naar Tilburg,
0: ja. Dat is op zich wel handig, ja. Maar ja, hey, wat fijn dat je dan een moeder hebt die uit de bed komt. Om je dan even op te halen. Dus dan ben je de beste moeder van de wereld.
3: Ja, nou, ja. Dan schrik je even dat je denkt, wat is er aan de hand? Maar,
0: ja, dat snap ik. Ik snap dat je schrikt, maar niks aan het handje dus.
3: Is dat handje? Nee, gewoon even scheuren.
0: Nou, goed bezig, Angela. Dankjewel voor je belletje. Ja. We rijden nog even voorzichtig.
3: Okay. Ja. Je blijft ook zeker. Doei.
0: Ai. Nou, tot zover het nachtonderzoek. Even een kleine resume. We hadden Harman aan de telefoon, was aan het werk. Melk aan het ophalen. Po werkte in de beveiliging bij Schiphol. Harold was aan het werk op de heftruck. Dan had ik nog Alice, die was online aan het schaken. Betty, die gaat nog even lekker oude afleveringen van GTS heen kijken. En Angela, die gaat haar zoon ophalen. Prachtige naam, Lars. Die was gestrand op het station in Breda. Na een gala van zijn werk. Het is toch mooi dat je dan je moeder kan bellen zo midden in de nacht. Dan komt ze je gewoon lekker ophalen. Zometeen, Maal Smit, Niall Horan, Drive Safe. Komt eraan. En is het Willy William. Dit is Echo.

eerste alarmschijf. No to self. Lost Frequencies. Where are you now? Fugees. Killing Me Softly. Jonas Blue. Jonas Blue naar de Jonas Brothers. Sucker. George Somber. Van Sucker naar Somber.

0: California Love. Ella Langley.
1: She's from Texas, I can tell by.
0: Katy Perry. En ook Alex Warren en Jelly Roll. Bloodline komt eraan.

Goeienacht. Gelderland heeft als eerste provincie harde regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen bijvoorbeeld geen nieuwe veehouderijen komen. Dat gaat nog dit jaar in. 7 statenleden van de BBB stemden tegen de plannen van hun eigen gedeputeerden. 3 mannen uit Drenthe riskeren celstraffen van ruim 2 jaar tot 4 jaar. Ze zouden webwinkel Amazon voor miljoenen hebben opgelicht door dure producten te bestellen, zoals telefoons en Lego. Die werden na bezorging aangemeld om retour te sturen. Alleen werden er goedkope dingen van hetzelfde gewicht in de dozen gedaan. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een auto met hoge snelheid ingereden op een politieagent en een militair. De militair raakte zwaar gewond. Dat bleek de zoon van de Israëlische ambassadeur in Amerika. Israëlische troepen hebben de bestuurder van de auto doodgeschoten na de aanslag. En Groningen is blij met de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Het moet volgens een gedeputeerde laten zien hoe mooi het noorden van Nederland is. De WK op de weg komt in 2034 naar Groningen en Drenthe. De laatste keer dat het in Nederland werd gehouden was 14 jaar geleden in het Limburgse Valkenburg. Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.